0: De Iran-oorlog zorgt voor hogere energieprijzen. Toch hebben de meeste mensen in ons land er niet enorm veel last van. Dat zegt ABN AMRO, dat er onderzoek naar deed. Het is anders dan toen de oorlog tussen Oekraïne en Rusland uitbrak. Toen ging de energierekening bij veel mensen door het dak. De Belgische brandweer heeft afgeschaald in natuurgebied de Hoge Venen. Want de brand daar is nu overal onder controle. Het is tijd voor veel brandweermensen om even op adem te komen en pauze te hebben, zegt de brandweer. De brand was moeilijk te bestrijden doordat het terrein moeilijk begaanbaar is. In het Zwitserse plaatsje Schaffhausen zijn zeker 11 mensen gewond geraakt bij een brand in een appartementencomplex. Veel bewoners moesten hun huis uit vanwege het vuur. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. De politie zoekt nu uit hoe het vuur precies is ontstaan. En goed nieuws voor de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln. Na meer dan 240 dagen onafgebroken op missie te zijn geweest, varen ze nu eindelijk naar huis. Aan boord zou nauwelijks vers eten meer zijn en het is er smerig. Een ander vliegdekschip neemt de missie bij Iran nu over. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Het blijft vannacht op de meeste plekken droog. Later in de ochtend gaat het wel weer regenen. En dan krijgen we wisselvallig weer dat de hele dag aanhoudt. Het wordt een graad of 20.
1: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

0: Alleenstaande mensen die normaal verdienen, maar verder niet echt spaargeld hebben, maken steeds minder kans op de huizenmarkt. Op Funda zijn er voor die mensen in heel Nederland nog maar 1000 huizen te vinden die ze kunnen betalen, schrijft het AD. Vorig jaar lag dat aantal relatief gezien een stuk hoger. Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt, wordt het binnenkort veel drukker in de ruimte. Hij wil namelijk dat er in 2030 tenminste 1000 Amerikaanse ruimtelanceringen per jaar worden uitgevoerd. Dat zou een enorme stijging zijn. Heel vorig jaar voerde de VS nog geen 200 lanceringen uit. Een primeur in Kroatië, want wie daar een taxi boekt, kan vanaf deze week terechtkomen in een zelfrijdende taxi. Het is het eerste land in Europa waar ze nu echt mensen van plek A naar plek B mogen vervoeren. Er zit voorlopig nog wel iemand achter het stuur. Dat is om te checken of de zelfrijdende taxi echt vlekkeloos rijdt. En op het Indonesische eiland Bali is een 26-jarige Zwitser veroordeeld tot een jaar cel. Hij had namelijk de heilige feestdag voor de stilte verstoord. Iedereen op Bali is dan stil, winkels zijn dicht en er is geen vervoer van en naar Bali. De man ging ondanks waarschuwingen toch de straat op, filmde alles terwijl hij erover klaagde en werd toen opgepakt. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met regen, maar soms ook zon. Het wordt niet warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit.
1: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.

0: 5 uur.
1: Agenten hebben een man neergeschoten voor het politiebureau in Sittard. Dat gebeurde na een melding van een verdachte situatie. Wat dat precies was, is nog niet duidelijk. De man van 34 komt uit Nijmegen en raakte gewond aan zijn been. De Rijksrecherche onderzoekt het. Dat gebeurt altijd als een agent zijn vuurwapen gebruikt. Als Amsterdam wil dat auto's langzamer en dus veiliger gaan rijden in de stad, dan moet er meer gebeuren dan alleen het snelheidsbordje van 50 naar 30 vervangen. Anders rijden automobilisten gemiddeld nog geen 2,3 km per uur langzamer, blijkt volgens het Parool uit een groot onderzoek. Rijstroken versmallen werkt beter. Het stikstofpakket staat, maar boeren mogen meepraten over hoe het verder vormgegeven wordt. Dat is een van de conclusies na gesprekken tussen boerenlobbyclub LTO, premier Jetten en landbouwminister Van Essen gisteravond. LTO is er blij mee en ziet ruimte om het pakket stevig te verbeteren. En de Dakota, die jarenlang gebruikt werd in de musical Soldaat van Oranje, wordt op dit moment teruggebracht naar waar die vandaan kwam, Aviodroom in Lelystad. Die had het vliegtuig uitgeleend als decorstuk, nadat een andere Dakota tijdens het transport gesneuveld was. Eigenlijk zou de Dakota in 2012 al terugkomen naar Aviodroom, maar dat werd toch wat langer. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met regen, maar soms ook met zon. Het wordt niet warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit.
0: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.

0: Deze werkweek, vrijdag 21 augustus. Dit is de zomerochtendshow. We beginnen met het nieuws. Fieke Hamers, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Agenten hebben een man neergeschoten voor het politiebureau in Sittard. Het gebeurde na een melding van een verdachte situatie. Wat dat precies was, is nog niet duidelijk. De man van 34 komt uit Nijmegen en raakte gewond aan zijn been. De Rijksrecherche doet onderzoek, want het gebeurt altijd als een agent een vuurwapen gebruikt. Het stikstofpakket staat, maar boeren mogen meepraten over hoe het verder vormgegeven wordt. Dat is een van de conclusies na gesprekken tussen boerenlobbyclub LTO, landbouwminister Van Essen gisteravond en premier Jette. LTO is er blij mee en ziet ruimte om het pakket stevig te verbeteren. Als Amsterdam wil dat auto's langzamer en veiliger gaan rijden in de stad, dan moet er meer gebeuren dan alleen het snelheidsbordje van 50 naar 30 vervangen. Dat blijkt volgens Parool uit een groot onderzoek. Met alleen borden met 30 km per uur rijden automobilisten gemiddeld nog geen 2,3 km per uur langzamer. Rijstroken versmallen werkt beter. En dan nog het weer, een wisselvallige dag vandaag met regen en soms ook zon. De temperatuur komt niet boven de 20 graden uit.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch.
10: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten.

0: Stacey Patterson, and finally, we've got Friday on our minds.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Robert en Kim.
0: Yes! 5:05 op vrijdag 21 augustus. Kim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robert.
0: Gisteravond speelden FC Twente en Ajax in de voorronde van de Conference League. En het ging niet overal even goed. Twente wist in eigen huis helaas niet te winnen van het Azerbeidzjaanse Karabach. Ze verloren 0-1 thuis. Voor de Ajax-fans verliep de avond ietsje beter. Al was het spannend, moet ik eerlijk toegeven. Ze wonnen de uitwedstrijd met 2-4 van het Zwitserse FC Sion. Zoals de...
2: Een hoop gebeurt dan, 2-4.
0: Ja, er is hoop gebeurd. Maar het is, wij zijn er FC Sion, dacht ik.
2: Ja.
0: Maar de verslaggever had het de hele tijd over FC Sion.
2: Sion.
0: Ja, meer dus Frans.
2: Oké, ja, maar dat vind ik ook wel, als je daar drie talen spreekt, ja, moet je niet zeuren.
0: Nee, maar het was spannend. 2-2 stond het en toen gebeurde het toch.
3: Dan valt Todu in, de grote spits van 2 meter uit Lagos, Nigeria. Die heeft 1 minuut nodig om hier binnen te koppen. 2-3.
0: Ja, 2-3 en toen werd het ook nog 2-4. Dus,
2: lekker.
0: Dat was lekker.
2: Iets maar minder... heeft iemand het kunnen zien?
0: Ja, ik heb het uiteindelijk kunnen zien, maar ik zat hier.
2: Ja.
0: En de stream hier, die werkte prima. Maar er zijn heel veel mensen die in ieder geval het begin hebben gemist. Oh. Want je kon exclusief kijken via Kijk.
2: Ja.
0: Maar dat kon dus niet, want de stream die werkte aan het begin niet. Ik geloof het eerste kwartier regende het boze berichten op sociale media.
2: Ja, want het was niet een gratis stream.
0: Nee, je moet er €5 voor betalen, maar je kan Chris Woods volgens mij een tikkie terugsturen.
2: Ja, regio Noord is deze week natuurlijk weer begonnen met werken en met school. Maandag mag Zuid aan de slag. Midden heeft nog een weekje vrij. Dus ja, we keren langzaam weer terug naar het dagelijkse ritme.
0: Ja.
2: En volgens de AD hebben kinderen daar minder moeite mee dan de ouders.
0: Kan ik me wel iets bij voorstellen. Dus, flexibeler in hun hoofd, denk ik.
2: Nou ja, en die hebben wat minder, die hoeven wat minder te organiseren natuurlijk. Je hebt heel veel verplichtingen en activiteiten die allemaal weer op de rit worden gezet. Behalve school beginnen ook de sportclubjes weer, de muzieklessen.
0: Ja.
2: Is er weer iemand jarig en dan moet er weer een cadeautje komen.
0: Ja.
2: Ja, en ouderavonden, informatiebijeenkomsten, formulieren, contributies.
0: Die 10-minuten gesprekken, verschrikkelijk.
2: Maar die zijn toch niet nu al?
0: Nou, dat is echt gelijk aan het begin van een soort van kennismaking is dat ook. Nee, al die verplichte nummertjes.
2: We noemen dit het schaduwwerk.
0: Ja.
2: Wat er dus ook allemaal bij. En daar komt nog steeds toch echt wel het merendeel vaak bij de moeder te liggen.
0: Ja, ja.
2: Dus ik vind het wel mooi, van die microfeminisme, van de microagressies, dat als leraren, als beide ouders werken, dan expres eerst de vader bellen als een kind ziek is.
0: Nee, vind ik terecht. Ik heb wat terecht, jongens. En ik begrijp ook dat kinderen daar toch minder moeite mee hebben, want
2: ja,
0: die
2: daar wordt
0: op te
2: het voor geregeld.
0: Ja, dat is lekker. En daar krijg je nul waardering voor. Weet dat als je vader of moeder wordt.
1: Vandaag.
0: Vrijdag 21 augustus.
1: In de top 4000. Hall of Fame.
0: Zetten wij weer een top 4000 artiest in het zonnetje. Het is een Amerikaanse zanger vandaag die 88 jaar zou zijn geworden. Waren het niet dat hij in 2020 al is overleden. En je kan een dopper verdienen als jij aan de hand van het volgende verhaaltje weet te raden wie het is. Ik noem hem eventjes in het verhaal. Het is een country artiest die heel herkenbaar was door zijn karakteristieke heese stem en niet te vergeten zijn zilveren baard. Op latere leeftijd werd wel ietsje minder herkenbaar, omdat hij een abonnement leek te hebben bij de plastisch chirurg. Hij kreeg een ooglidcorrectie, een facelift, hij gebruikte botox en vlak voor zijn dood heeft hij daarover gezegd: ik heb er spijt van. Ik had dat niet moeten doen, zoveel laten verbouwen. Maar goed, toen was het wel te laat natuurlijk. Verkocht tijdens zijn leven meer dan 100 miljoen platen. En het bekendste was hij in Nederland dankzij zijn duetten. Ik noem even het duet met Dolly Parton. Was in Nederland zijn allergrootste hit. Maar ook eentje met Sheena Easton heeft hij opgenomen. En die staan allebei in de top 4000. De vraag is, wie is een country artiest die vandaag dus 88 jaar zou zijn geworden?
1: De top 4000 Hall of Fame.
0: Ja, denk jij, ik weet dit. Laat het ons weten via de Radio 10 app. En score die dopper, Kim.
2: Ja. Ja, die zilveren baard die hielp. Ik dacht ook meteen waarom zijn vrouwen grijs en mannen zilver. Maar dat was wel een goede hint.
0: Ja, dat is een goede hint, hè. Countryster, wie zoeken we? Laat het weten via de Radio 10.

0: Even vrij naar een Nederlandstalig liedje dat op dit moment echt wel de bom is. Is het jammer dat bad habits altijd voelen als de beste habits, toch? Die zijn toch altijd
1: zijn wel de leukste.
0: Het lekkerste, het leukste. Ja. Jammer, ja. De bad habits.
1: Nou ja, aan de andere kant, weet je, veel slapen is ook goed voor je.
0: Ed Sheeran, audio.
2: De top 4000. Hall of Fame.
0: Ja, we hebben weer eventjes een artiest in de Hall of Fame gezet, of in ieder geval in het zonnetje gezet, uit die top 4000. Wij zoeken vandaag een countryzanger die 88 jaar zou zijn geworden, waren het niet dat hij in 2020 al overleed.
1: Overleed hij ook aan COVID, of niet?
0: Nee. Gewoon, hij was 81. En volgens mij is hem nooit bekendgemaakt waaraan hij precies overleed. Maar het zal gewoon van ouderdom zijn geweest. Hij had een heese stem, een zilveren baard, en hij was onder andere bekend van zijn duetten. Dolly Parton is een hele bekende. We hebben Francisca aan de lijn. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij zit in de auto met jouw man, want jullie hebben samen een bedrijf.
3: Ja.
0: Wat doen jullie?
3: Wat zeg je?
0: Wat doen jullie samen in het bedrijf?
3: Oh, schoonmaken.
0: Oké. En dat moet al zo vroeg?
3: Ja.
0: Oké.
3: Dat vinden wij fijn.
0: Oké, dat is je eigen keuze.
1: Maar vinden de mensen bij wie je thuis komt dat ook fijn?
3: Dan komen ze in een schone kantoor, hè?
1: Oh ja, kantoren inderdaad. Ik, mijn hulp komt één keer. Die vroeg laatst, mag ik om 7 uur komen? Ik zei, nou.
0: Mag het ook ietsje later zijn?
3: Dat was een beetje vroeg, ja.
1: Ja, vond ik ook.
0: Hey Francisca, wij zoeken een countryzanger. En had jij gelijk een idee?
3: En mijn man die had een idee.
0: Oh, en toen dacht je, dan heb ik wel even.
3: En toen zei ik wel, ik ga gelijk appen. Oké.
0: En bij welke aanwijzing sloeg hij aan?
3: Duet met Dolly Parton.
0: Ja, dat zal hem zijn. Ja, dat was natuurlijk ook de grootste hit. De zilveren baard was ook nog wel een bekende, want wie zoeken wij vandaag?
3: Kenny Rogers
0: is inderdaad het goede antwoord. Francisca, van harte gefeliciteerd. Die dopper die komt naar je toe.
3: Dankjewel. Ik weet niet wat we winnen, maar goed.
1: Een dopper,
0: dus ja. Lekker even water drinken tijdens het schoonmaken.
3: Blijven drinken.
0: Ik wens jullie een hele goede werkdag. En we gaan natuurlijk eventjes iets draaien van deze man. Een van zijn duetten. Ja, ik smelt hem gewoon, Kim.
1: Ja, prachtig.
0: Samen met...
1: Wel gezapig.
0: Ja, maar ik ben gezapig. Je kent mijn muzieksmaak. Samen met Sheena East en Kenny Rogers. Dit is We've Got Tonight.

0: Het zijn de Country Minuten hier op Radio 10 met Ilse de Lange. Daarvoor Kenny Rogers. Vrij letterlijk falling from heaven, want hij is in 2020 is die ons ontvallen. Maar hij zou vandaag 88 jaar geworden zijn, Kenny Rogers. Wat ik wel leuk vind, krijg ik nog een appje van Bart Neefjes.
1: Ja.
0: Die zegt, hier op de Filipijnen, dus daar zit Bart, is een fastfoodketen opgericht door Kenny Rogers. Het bestaat nog steeds, het heet Kenny Rogers Roasters.
1: Ja, daar is hij in 1991 mee begonnen. Dat is in 1998 failliet verklaard. Toen is het overgekocht door een Maleisisch bedrijf. Of een Maleisisch conglomeraat.
0: Mooi woord.
1: Ja, het is een lekker scrabblebord. Ik kwam er ook lekker soepel uit. Dus het is nog steeds heel groot in Azië en in het Midden-Oosten.
0: Heb je zin in een gebraden kippen?
1: Niet normaal.
0: Oh, lekker. Ik heb er ook zin in.
1: Oh, zo'n kippetje van het spit.
0: Zeker als daar een stempel van Kenny Rogers op zit. Zometeen gaan wij naar het nieuws. Fieke Hamers, wat zit daarin?
1: Ja, ouders blijken lui. Wat ze niet doen, maar wat ze wel zouden moeten doen, vertel ik je zo.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.

zit hier nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Hallo.

0: voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
1: Oei.
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes. Hamster.
3: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Goedemorgen, 6:03. Dit is de zomerochtendshow van Radio 10. Je bent wakker geworden op vrijdag 21 augustus. En hoe gaat die qua weer verlopen? Nou, wisselvallig. Een mix van zon en regen bij maximaal 20 graden. Nog rustig op de wegen, Kim?
3: Heel rustig op de wegen.
2: Gaan wij naar de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Fieke Hamers. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Groningen is een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. En dat is relatief zwaar. Meestal blijft het in Groningen onder de 2. De beving was in het vroegere aardgaswinningsgebied in de gemeente Het Hoge Land. In het Brabantse Waalre zijn 2 zwaar bewapende arrestatieteams meerdere woonwagens binnengevallen op een woonwagenkamp, meldt Omroep Brabant. De agenten droegen bij de inval gasmaskers. Er was ook een eenheid aanwezig die vaak wordt ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er mensen zijn opgepakt, is niet bekendgemaakt. Veel kinderen die voor het eerst naar de middelbare school gaan deze weken kunnen niet goed fietsen. Veilig Verkeer Nederland ziet 8e groepers die niet eens een fiets hebben. Volgens de organisatie heeft het vooral te maken met ouders die hun kind met de auto naar school brengen. Ze roepen op, leer je kind fietsen.
2: Ja, het is echt een plaag.
3: Ja?
2: Ja, het is echt een plaag.
3: Want
2: ik breng mijn kinderen heel af en toe naar school.
3: Ja.
2: Want ik zeg, als het regent, dan doe ik het niet. Maar ik heb wel de afspraak dat als het een beetje gevaarlijk is, dan
3: code geel.
2: Ja, dan code geel. Dan wil ik wel eens, of als er iets bijzonders is, dat ze op een hele gekke tijd naar school moeten, heel vroeg of zo. Maar als je dan ziet hoe lang je in de file staat voordat je bij die school bent.
3: Ah, ja.
2: Echt. Alleen maar ouders die hun kind de hele week naar school brengen. Of hier in het gooien, maar dat is denk ik gooien. Je reist jezelf in zo'n 30 kilometer autootje.
3: Ja, zo'n bieren. Maar dit gaat natuurlijk ook over lagere schoolkinderen. Ik werd vroeger wel veel gebracht, maar ik woonde echt best wel ver.
2: Kan je fietsen?
3: Hè?
2: Kan je wel fietsen?
3: Ja, ik kan wel fietsen. Maar ik heb van de middelbare school wel ook gewoon altijd gefietst.
4: Ik ben letterlijk nog nooit door mijn ouders met de auto naar school gebracht.
2: En zijn wij daar slechter van geworden?
3: Wat kan ik goed fietsen?
2: Ja, wat kan die meid goed fietsen? En Kim, als jij iets gemist hebt gisteren op tv, we praten je zometeen even bij, jongens. Taylor Swift komt eraan en eerst Daryl Hall en John.

0: Ochtendshow. Het is 7:13. Als je nu wakker bent, van harte welkom. Maar dan ben je waarschijnlijk gisteravond niet heel laat naar bed gegaan. En dus praten we je even bij over de tv-avond van gisteren.
1: Ja, nee, ik zag vanmorgen toen ik hier naartoe reed ook weer de poster Wij eisen de nacht op. Het is een jaar na de moord op Lisa. Ja, en wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat dit nooit meer gebeurt? Daar gaat het over in de Oranje Zomer op SBS6. En omroepbaas Max... Jan Slachter.
0: Ja.
1: Hij heet geen Max.
0: Niet Max Slachter. Nee.
1: Die denkt dat je overal camera's op moet hangen. Maar Raymond Mens die heeft een andere oplossing. Alleen die wordt niet heel serieus genomen.
2: Je zegt dat bewustwording meer helpt dan het land volplempen met lantaarnpalen.
3: Nou, jammer overal camera's gekregen.
2: Ten eerste kan dat niet. Ten tweede heb ik ook tal van onderzoekers gezien die juist zeggen dat dat onverstandig is. Volgens mij is bewustwording dat je inderdaad als je een vrouw ziet lopen ook als man denkt van ik ga vragen of ik er misschien bij kan lopen. Juist, hè, van is het oké, okay, want het is hier donker.
4: Als er nou
2: een vrouw alleen loopt in het donker op straat en als man zegt, joh, ik wil je dat ik een stukje met je meeloop. Dat is toch niet zo gek?
5: Nee, doe het
3: dat zou ik niet doen. Toch? Nee, toch?
5: Het ligt er maar net aan hoe die man eruit ziet. Ja.
0: Ik doe altijd precies het tegenovergestelde van wat Raymond Mens hier voorstelt. Als ik s'avonds laat over straat loop en het is donker en ik zie een vrouw me tegemoet komen lopen, dan ga ik expres en misschien wel overdreven met een gebaar aan de overkant van de straat lopen, maar heel vroeg aan te geven, je hebt van mij niks te vrezen. Wat vind jij als vrouw het prettigst?
1: Dat zou ik ook prettiger vinden, want wat Raymond Mens, dat is fijn als je ziet dat je ergens langs moet waar iets aan de hand is. He, als er ergens 8 gasten staan die heel veel bravoer, dat je denkt, dit vind ik een aanrelaxed groepje. Dan is het fijn als iemand met je meeloopt. Maar wat mijn onveilig gevoel geeft, is dat ik bijvoorbeeld 2 mannen passeer die dan, als ik er net voorbij ben, opeens achter me aan gaan lopen.
0: En
1: de kans dat ze iets willen, 0 waarschijnlijk, of 1%.
0: Heel klein, maar
1: dat
0: toch
1: voelt zo beangstigend. Ja. Dus ja, inderdaad, zeg gewoon hi en ga aan de andere kant lopen.
0: Yes, heel goed. Dan blijf ik dat doen.
1: Nou, zijn we dagen over uit. In de Oranje Zomer vertelt Formule 1-presentatrice Shelley Sterk dat ze liever niet meer naar festivals gaat en oordopjes indoet als ze naar een Formule 1 race gaat. Nou, denk ik dat dat sowieso verstandig is. Dit komt gehoorschade. Dit komt door. En hoe ze dat heeft opgelopen, dat vertelde ze gisteravond.
6: Ik heb ooit wel ongeluk gehad tijdens televisieopnames.
0: Oh.
6: Ja, dat weet eigenlijk niemand. Dat is nu zo'n 10 jaar geleden. Ik maakte toen een televisieprogramma, dat heette Galileo. Dat was een wetenschappelijk programma. En bij een proefje in een laboratorium had de professor het verkeerd berekend en ging dat mis. Het was echt best wel een explosie. We een soort van naar achter geblazen werden van, wow, wat was dit? En vervolgens hadden we zoiets van, nou oké, wat gebeurt er allemaal? Toen daalde alles een beetje neer. En toen zeiden we, ik zei, mijn oor doet het niet meer. Mijn oor is kapot. Want aan één kant, het klonk een beetje alsof je dus naar een festival geweest was en je die piep hoort, maar vooral verder niet zoveel. En op dat moment dacht ik nog, nou, ik moet goed slapen, dan trekt het allemaal weer bij. Ja. Maar dat was niet.
0: Bedankt, professor.
1: Ja.
0: Lekker zo'n programma. Waar het niet goed berekend is.
1: Ben je mooi klaar mee?
0: En dan B&B, is er nog iets over B&B?
1: Ja, we gaan nog even naar B&B. En we gaan naar Bonaire, want daar woont de excentrieke kunstenaar Fred. Ja. Die is natuurlijk de hele zomer al op zoek naar de ware liefde. En uit de uitzending van gisteravond blijkt het beter te zijn dat Fred iemand vindt zonder huisdieren.
7: Mijn interesse in de dierenwereld is nihil, minimaal. Vanuit mijn perspectief snap ik die liefde naar het dierenrijk absoluut niet. Omdat ik niks met dieren heb. Als iemand een kat heeft, doet me helemaal niks, ga ik er vanaf zitten. Ik heb in mijn vorige relaties 1 keer huisdieren gehad, een hond. Ik vind dat eigenlijk niks, omdat een hond gelijk voorrang krijgt in de relatie. En het is zielig voor de hond als het regent, maar niet zielig voor mij om hem uit te laten.
0: Ja, hij heeft gelijk, denk ik, dat je heel snel naar het tweede plan verhuist.
1: Ja, als er bij mij iemand komt die de hond niet leuk vindt, de hond wint.
0: Maar ja, als je toch...
1: Ik ga die hond niet wegdoen omdat er een gozer komt.
0: Nee, nou, dat begrijp ik. Maar als je toch jaloers bent op de hond...
1: Ja, dan heb je ook wel... Dan gaat het ook niet goed.
0: Fred je
1: gewoon hondenkoekjes in je zakken, dan komt het allemaal goed.
0: Ja, inderdaad. We hebben toch een mooi programma, maar ik vind de quotes genoeg. Ik ga nog steeds geen hele aflevering
1: En dat kijken. Je katten niet leuk vindt, dat snap ik ook wel.
0: Nee. Helemaal
1: nee,
0: niet.
1: Hoor. Nee, je hebt kattenmensen en hondenmensen.
0: Ik hou ook van katten, ik hou van alle dieren. En ik hou van Billy Joel. En ik draai we nu op Radio 10. Dit is The Piano Man.

0: Show vanmiddag om 4 uur. Gijs Staverman hier op Radio 10. En voor de laatste keer maak je kans op tickets voor de spectaculaire theatervoorstelling van Harry Potter. En er gaat nog een schepje bovenop, Kim.
1: Nou.
0: Niet alleen kaarten, je krijgt ook nog eens een diner erbij en een pauzearrangement.
1: Kijk, dat is lekker. Nou, dat hoor je, dat wind hoor je dan vanmiddag bij Gijs. En eerst was dat met een plaat die Magic in de tekst had.
0: Ja.
1: Maar het wordt nu een hele bijzondere manier.
0: Oké, okay, mijn vraag is vooral, is de pauze lang genoeg om dronken te worden? In zo'n pauzearrangement.
1: Heb jij niet zo'n zakflaconnetje?
0: Vanmiddag in ieder geval de laatste kaarten voor Harry Potter te winnen bij Gijs Staverman.
2: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch en Soda en Guess.
6: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken op stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
8: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend!
13: Wat is die mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 3 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: Hallo.
18: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
17: Ja hoor.
18: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
17: Tuurlijk.
18: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
17: Ja.
19: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
20: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
21: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
20: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
22: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
10: Kippie.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
23: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Een hele goedemorgen, vrijdag 21 augustus. Dit is de zomerochtendshow met zometeen Virgil Sharkey, lekker good heart. Eerst gaan we naar het nieuws. Fieke Hamers, goedemorgen.
25: Goedemorgen. In Groningen is een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Meestal blijft het in Groningen onder de 2. Het epicentrum was in het dorp Rottum, in het vroegere aardgasgebied. Sinds er geen gas meer wordt gewonnen, is het aantal aardbevingen in Groningen wel gedaald. Alleenstaande mensen die modaal verdienen, maar verder niet echt spaargeld hebben, maken steeds minder kans op de huizenmarkt. Op Funda zijn er voor die mensen in heel Nederland nog maar 1000 huizen te vinden die ze kunnen betalen, schrijft het AD. Vorig jaar lag dat aantal relatief gezien een stuk hoger. In Amerika is Nancy Kissinger overleden, de vrouw van oud-minister Henry Kissinger van Buitenlandse Zaken. Zij was ook expert op het gebied van buitenlands beleid en hielp haar man. Die kreeg in de jaren 70 de Nobelprijs voor de Vrede voor het eind aan de Vietnamoorlog en overleed op 100-jarige leeftijd. Nancy was 92. Het was een prima resultaat voor Ajax in de play-offs voor Europees voetbal gisteravond. Ajax versloeg in Zwitserland Sion met 4-2. Veel fans waren trouwens wel boos. Ze konden de wedstrijd alleen voor €5 bekijken via streamingsplatform Kijk, maar dat lag er het eerste kwartier uit. FC Twente speelde ook nog en verloor thuis met 1-0 van Karabach. En dan nog het weer. Wisselvallig vandaag met regen en soms ook zon. De temperatuur komt niet boven de 20 graden uit.
26: Wie was je aan de beurt?
27: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Plus.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
2: Kruiszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. De Radio 10 zo.

0: dat zijn de grootste hits aller tijden hier op Radio 10. Vehicle Sharky en A Good Heart.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Robert en Kim.
0: Goedemorgen, 8 over 7 op deze vrijdag 21 augustus. Het zal je niet ontgaan zijn, denk ik, of je hebt toch nog onder een steen gelegen. Maar dit weekend vindt de laatste Formule 1 race in Zandvoort ooit plaats. En dat weekend...
2: Het kan toch over 20 jaar later weer, zo?
0: Ja, als Jan Lammers niet meer in de organisatie zit, dan gaan ze het weer te proberen, denk ik. Want Jan Lammers, die zei gisteren...
2: Nooit meer.
0: Komt nooit meer. Komt nooit meer. Het weekend wordt vanmiddag afgetrapt om 12:30. Dan start de eerste vrije training. En om 16:30 is al de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Goed nieuws voor de Verstappen-fans. Dat zijn natuurlijk heel veel. Hij is er uiteraard, zou ik zeggen, bij dit weekend. Maar maakte gisteren ook bekend dat hij heeft bijgetekend tot 2030 bij Red Bull.
2: Oh, nou ja, want hij was natuurlijk een beetje sippig dit jaar. En hij heeft ook wel even getwijfeld of hij nog wel door wilde met de Formule 1.
0: Zou dat echt zijn of was het een beetje kleutergedrag?
2: Nee, het was een beetje kleutergedrag.
0: Als het zo gaat, wil ik niet meer.
2: Nou ja, nee, volgens mij was dat best een beetje gemeend.
0: Oké. Nou,
2: het is niet mijn beste vriend, ik heb geen idee. Ja, gebruik je graag AI op je werk en is je baas daar geen voorstander van, dan ben je niet de enige. Want werknemers lopen dus vaak voor op hun werkgevers als het gaat om AI-gebruik. Dat blijkt uit een economisch tijdschrift. Je kan heel graag willen werken met ChatGPT en zo, maar dit wordt slechts mondjesmaat gestimuleerd. En er is bijna geen duidelijk beleid over bij heel veel bedrijven. Van de ondervraagden uit dat onderzoek blijkt dat 25% wel blij is hoe de baas omgaat met AI.
0: Ik denk dat bazen gewoon niet zo graag fouten maken op het werk. Hoe vaak ik aan ChatGPT niet iets vraag, dan krijg ik een antwoord. En dan zeg ik, weet je het zeker? En dan is een antwoord...
2: Nee.
0: Het was misschien iets te stellig. Het maakt zoveel fouten. Je moet echt een schooljuf zijn voor ChatGPT, anders gaat het mis.
2: Ja. Oh ja.
0: Dus ik begrijp het wel. Hey, en Nederland is hysterisch overspinnen. Tenminste, dat gevoel krijg ik een beetje de afgelopen dagen. Jij begint ook al...
2: Ja, ik ben wel eens in een andere kamer gaan liggen omdat ik een spin in mijn slaapkamer
0: had. Wat een onzin.
2: Oh, ik ben echt sinds deze zomer iets stoerder met wespen. Omdat ik ben namelijk kleiner gaan wonen, dus ik kan niet altijd ergens anders gaan zitten.
0: Wat betekent dat, iets stoerder?
2: Dat ik hem of durf te vangen of weg durf te jagen. Dat ik niet per definitie de deur achter me dicht trek en denk over een uur is hij wel weg. Maar spinnen?
0: Ik snap die angst echt niet voor spinnen. Hoeveel gevaarlijke spinnen ken jij in Nederland? Niet één.
2: De zwarte weduwe.
0: Ja, die zit bij jou onder je...
2: Weet je niet.
0: Nee, die zit hier echt niet.
2: Je weet het
0: echt
2: niet.
0: Echt niet. September is traditiegetrouw de spinnenmaand, dus je gaat ze de komende weken echt wel vaker zien. En één spin in het bijzonder die boezemt angst in, dat is de valse wolfspin.
2: Ze hebben me ook wel echt een kutnaam gegeven.
0: Ja, volgens mij het meest valse aan de naam van de valse wolfspin is inderdaad de naam valse wolfspin. Een valse naam vind ik dat.
2: Wolfspin is waarschijnlijk ook omdat hij harig is of zo. Weet je, het klinkt toch allemaal gewoon echt heel onprettig.
0: Ja, het klinkt onprettig, maar volgens mij worden we echt bang gemaakt voor niks. In een jaar tijd is die giftige en soms ook agressieve spin in Nederland meer dan 6000 keer gezien. Maar waar normale spinnen weglopen als ze in gevaar komen, valt deze wel eens aan.
2: Lekker.
0: Als je gebeten wordt door zo'n spinnetje, dan voelt dat als een wespensteek. En dat is niet lekker, maar het is ook voor de meeste mensen natuurlijk totaal ongevaarlijk.
2: Weet je waar die op rukt, die wolfspin?
0: Nou?
2: In steden.
0: Ja.
2: We gaan lekker in een hooiberg zitten.
0: Niet zo miepen, Kim. Gaan we naar exotische vakantielanden?
2: Ja, wat ben je nog op vakantie? Ga je nog op vakantie? Of wil je gewoon even lekker nagenieten van je vakantie? Dat kan in de Vakantieland Quiz. Ja. Geef even je bestemming door. Waar ben je geweest? Waar ga je naartoe? Waar zit je? Via de Radio 10 app. En dan gaan we zo meteen eens even jouw kennis testen over je bestemming. En maak je kans op onder andere het Radio 10 strandlaken.
0: Zitten er nog leuke vragen over spinnen, jongens?
2: Exotische mag jij hem
0: spinnen?
2: Stellen.
0: Exotische spin. Ja. Laat maar weten, waar ben je naartoe op vakantie geweest of waar ga je nog naartoe op vakantie via de Radio 10 app en misschien speel je mee in de Vakantieland Quiz. Nu R.E.M. Losing My Religion.

0: krijg je toch ook gelijk een zomers gevoel van. This Girl Kangs versus Cooking on Three Burners. En waarom is het lekker om er een zomers gevoel van te krijgen? Nou, wij gaan spelen.
1: De Vakantieland Quiz.
0: Ja, en dat doen wij vanochtend met Ronald. Goedemorgen.
2: Een hele goede ochtend, alle twee.
0: Heb jij een lekkere vakantie gehad?
2: Ik heb een heerlijke vakantie gehad. Dat is lekker als tussendoortje. Tussendoortje.
3: Een tussendoortje, noem dat maar een tussendoortje.
0: Ja.
2: Ja.
0: Waar ben je geweest?
2: We zijn naar Alanya geweest, in Turkije.
0: Kijk, heel goed. En jij bent volgens mij een geregelde Turkije-ganger.
2: Ja, we zijn er al 5 of 6 keer geweest.
3: Oh, is dat de Turkse Riviera?
2: Alanya? Ja, de Turkse Riviera.
3: Lekker,
2: ja,
3: hoor.
2: Klopt.
0: En heb je dan een groen of een geel bandje in de all-inclusive, Ronald?
2: Dat weet ik zo niet.
0: Dat weet je niet meer, hè?
3: En waar loop je het vaakst voor terug naar het buffet? Wat vind je het lekkerst?
2: Wat vind je het lekkerste? Ja. De Turkse keuken is op zich gewoon in zijn algeheelheid.
0: Gewoon die
3: een feestje.
0: Even die deuner nog extra opscheppen. Hey, we gaan even jouw kennis testen van Turkije.
2: Ja.
0: Je krijgt 4 vragen over dat land. Bij 2 vragen goed win je al een Radio 10 zonnebril. 3 vragen goed krijg je er een dopper bij. En alle 4 de vragen goed betekent ook het strandlaken dat heel mooi staat op het strand van Turkije.
2: Ja, die heb ik nog niet.
0: Nee, die heb je nog niet. Kijk, die moet je de volgende keer meenemen natuurlijk.
3: Daarvoor strijden.
2: Ja, uiteraard.
0: Als je er klaar voor bent.
3: Zullen we beginnen?
2: Ik ben er klaar voor.
3: Ik heb namelijk de eerste vraag voor je. Heel even checken bij je, Ronald. Jij zit niet in de auto, hè?
2: Nee, ik ben gewoon thuis.
3: Oké, ogen dicht. En dan zie je zo die Turkse vlag voor je. Die is rood. En daar staan 2 symbolen op. En daar wil ik er eentje van horen.
2: Een ster staat er volgens mij op en een sikkel.
3: Ja, halve maan, sikkelmaan, heel goed.
0: Je hoeft er maar 1 te noemen, je noemde ze alle 2 hartstikke goed.
3: Je hebt niet opeens 2 punten.
0: Lekker 0 van het scorebord. Wat krijg je als je in Nederland een lahmacun bestelt?
2: Vleesgerecht.
3: Ja, is het, wat krijg je in het Nederlands als je in Turkije een lahmacun bestelt?
0: Ja, een vleesgerecht, dat kan erop zitten, maar ik wil het iets specifieker, toch? Lahmacun.
2: Lahmacun, voor mij is dat een soort kebabachtig iets.
3: Ja, en dat zit op...
0: Ja, het is een Turkse pizza.
3: Ja.
2: Ja, klopt.
0: Ja, helaas. Maakt niet uit. We kunnen nog gaan voor 3 vragen goed. Derde vraag.
3: Welke voetbalclub komt niet uit Turkije? Is dat Besiktas, Panathinaikos of Fenerbahçe?
2: Panathinaikos.
0: Kijk.
3: Want die komt uit...
2: Griekenland.
0: Yes. Griekenland, heel goed. Nou, heel goed. Je gaat goed. Laatste vraag. Van welke film uit de jaren 70 met Rutger Hauer en Monique van de Ven in de hoofdrollen is dit de soundtrack? En dan denk jij, wat heeft dat met Turkije te maken? Ik kan er een meer keuzevraag van maken als je niet gelijk het antwoord weet, Ronald.
2: Ja, dat zou wel fijn zijn, want dit zeg maar helemaal niks.
0: Oké, is dat de film A, Turkse groente? B, Turkse kapsalon. Of C, Turks fruit.
2: Dat is dan Turks fruit.
0: Turks fruit. Dan wordt hij toch iets makkelijker, hè?
2: Ja, een stukje makkelijker, ja.
0: Lekker gespeeld. 1 vraag fout, maar je krijgt toch een Radio 10 zonnebril en een Radio 10 dopper.
2: Ja, helemaal geweldig.
0: En we wensen je vast heel veel plezier bij je volgende vakantie naar Turkije, ongetwijfeld.
2: Dat gaat helemaal lukken. Jullie hebben een hele fijne uitzending en... Ik
3: luister
2: altijd naar jullie.
3: Nou, dankjewel, Ronald.
0: Fijne vrijdag.
2: Oké, hetzelfde gewenst.
0: Hoi.

0: The Bee Gees. En You Win Again. Daarvoor spraken we Ronald. He won again. Namelijk een Radio 10 zonnebril en een dopper met de vakantielandquiz. En ik hoorde net dat hij over 3 weken gaat hij gewoon weer terug.
1: Oh,
0: hè?
1: Lekker.
0: Lekker voor hem, lekker.
1: Goed geregeld, Ronald.
0: Hele fijne vakantie van. We gaan zo meteen naar het nieuws. Fieke Hamers, wat zit daarin?
2: Ja, we stappen steeds vaker naar de rechter bij de aankoop van dit product. En wat hoor je zo?
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
13: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
15: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Wingardium Leviosa. Harry Potter fans, opgelet. Luister deze zomer elke vrijdag naar Gijs op 10. En maak kans op tickets voor de theatersensatie van het jaar. Harry Potter. Bereid je voor op spectaculaire toverspreuken, zwevende objecten en een magische reis door de tijd. Deze zomer maak je kans op tickets van 10 voor Harry Potter. Zweef voor alle info naar radio10.nl.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
21: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
22: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
25: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
24: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: Oh, het riool is verstopt.
27: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
28: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging.

0: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
1: De maaltijden van Kippie. Zoals de tortillarol. Lekker, Kippie.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
4: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar Simpel.nl. Simpel.
7: Goedemorgen, 8:02. Dit is de Radio 10 Zomerochtendshow. We hebben een wisselvallige vrijdag. Een mix van zon en regen bij maximaal 20 graden. Het is nog wel heel rustig op de wegen, Kim.
8: Heel rustig, geen vertragingen.
7: Heel goed, lekker doorrijden. Gaan wij naar de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Fieke Hamers. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Een huis kopen in je eentje zonder extra geld is bijna onmogelijk geworden. Dat meldt het AD. Er zijn wel meer huizen te koop, maar allemaal duurdere. Het betaalbare aanbod voor iemand met een modaal inkomen is verder afgenomen. In Groningen zijn mensen vlak voor 6:00 vanochtend wakker geschrokken van een aardbeving. Het was een iets zwaardere dan gemiddeld, bijna kracht 3. Het was in het gebied waar vroeger aardgas werd gewonnen. En er is steeds vaker een juridische strijd tussen kopers en verkopers van auto's en motoren. Ze worden het bijvoorbeeld niet eens over slecht werkende software of kapotte elektronica. Verzekeraars en brancheorganisatie BOVAG zien die toename. BOVAG ziet ook dat klanten vaker een juridische klachtenbrief door AI laten schrijven.
7: We krijgen volgens mij steeds meer te maken ook met software en computers natuurlijk in de auto's.
9: Nou ja, en als één dingetje stuk is, is alles stuk.
7: Ja, die Chinese auto's die worden dan ook heel snel totaal losverklaard.
9: Nou, ja, want dan kunnen ze de onderdelen niet van leveren. Nee, maar dat heb je natuurlijk wel vaak. Er gaat ergens iets branden en dan moet er een soort van IT-specialist aan te pas komen.
7: Ja, en dan moet
9: het is niet meer van, oh mevrouw, we vullen even het water bij. Nee.
7: Heerlijk, die vooruitgang. Ja. Alleen maar vooruitgang, jongens.
10: Robert en Kim.
7: Ik lees trouwens ook dat de streamingdiensten steeds duurder worden en zij leveren niet wat ze beloven. Hoe dat zit, hoor je zo meteen na.

0: Out of the Ordinary, Alex Warren. Het is de zomerochtendshow. Goedemorgen, 7:55. Ik vind het toch wel bizar om te zien hoe snel wij in Nederland zijn gegaan van we betalen kijk- en luistergeld en dan zien we alles naar ik heb 4, 5, 6, 7 verschillende streamingdiensten.
1: Ja, en zijn we echt slechter van geworden.
0: Ja.
1: Want er staat natuurlijk ook, denk je, oh, maar heb je alle films. Weet je hoeveel slechte films er zijn gemaakt?
0: Nee, maar ik hoorde mijn vader ook nog zo zeggen, ik ga niet extra betalen voor televisie. Nou, daar zijn we wel van afgestapt in de afgelopen jaren.
1: Ja, dat die tijd is voorbij.
0: Hoeveel streamingdiensten heb jij?
1: Ik heb Netflix, Disney en Prime.
0: Oké. Okay. Ik heb NPO Plus, Netflix, ik heb Videoland, wel de goedkoopste met reclame, vind ik irritant.
1: Ja.
0: Ik denk aan een upgrade.
1: Ja.
0: Ik heb nog ESPN erbij, ik heb Prime.
1: Oh, je hebt best wel veel.
0: Ja, maar sommige dingen zet ik af en toe uit. Dus dan bespaar je een paar maanden net even wat geld.
1: Hoe doe je dat dan?
0: Ja, dat kan als je via je aanbieder een abonnement neemt. Dus bij mij is dat KPN, maar volgens mij kan het via Ziggo ook. Dan kan je ze gewoon in de app zelf even aan of uitzetten, die abonnementen.
1: Oh, dat is makkelijk.
0: Dus als je op de ene uitgekeken bent, ja, dan zet je die uit en dan zet je de volgende aan. Dan kijk je weer even door.
1: Want ik heb net even gekeken. Ik betaal dus voor Netflix. Ja. Ik heb dus de duurste, blijkbaar, van €21 voor 4 schermen tegelijk.
0: En je woont
1: in mijn eentje. Ja, dat is ja, dat dus. Maar hoe ben ik daar ooit
0: ingetrapt? Ja.
1: Ja, dat hebben ze dan een keer opgehoogd of zo.
0: Ja, ja, als je
1: ik heb natuurlijk nooit gezegd, oh, doe maar voor 4 schermen. Ik heb er niet 4 televisies.
0: Als je zo'n abonnement hebt, dan is het niet zo gek dat je maand te lang duurt voor het geld dat je elke maand gestort krijgt. Nee,
1: ik ga hier eens induiken. En wat jij zegt, dat is handig. En volgens mij, als je het via je aanbieder doet,
0: ja, volgens
1: krijg
0: mij
1: je ook
0: kan
1: nog korting,
0: kan je daarop besparen. Ja. Bovendien staat vandaag in de krant, krijg je niet altijd waarvoor je betaalt. In de Telegraaf staat daar een artikel over. Mensen van Disney Plus die betalen het hoogste abonnementsgeld. Dus €15,99. Dat is niet van alle streamingdiensten de hoogste, maar van Disney Plus.
1: Ja.
0: Maar die krijgen dan niet de beloofde 4K beeldkwaliteit op films en series.
1: Weet je,
0: heeft te maken met rechten.
1: Hadden ze gewoon nooit moeten zeggen, had ik nooit het verschil gezien.
0: Nee, dat is
1: weet
0: wel
1: je,
0: waar.
1: Dat is het ook nog eens. Weet
0: ja, maar het is voor die freaks. Die wil je, als je het koopt, dan wil je het ook krijgen, toch?
1: Ja, nou, ik had dit nooit geweten.
0: Disney zegt, we werken aan een oplossing, maar deze vind ik ook wel brutaal. Disney brengt naar buiten. Klanten kunnen zelf contact met ons opnemen en vragen om teruggave van een deel van hun abonnementsgeld.
1: Ja, dat wordt ook gedoe. Oh, dat zijn altijd van die dingen. Heel
0: dat moet je toch gewoon proactief zelf doen als je erachter komt.
1: Iedereen krijgt even een stukje korting. Ja,
0: ja, gewoon even €3 per maand terug. Maar je moet dus klagen mocht je zo'n abonnement hebben en dat niet krijgen.
1: Ik voel me wel een beetje een de slemiel van de streamingdiensten op dit moment.
0: Ja, ik ben wel even benieuwd welke streamingdiensten hebben mensen en hebben ze trucjes om zo goedkoop mogelijk zoveel mogelijk te kunnen kijken. Want
1: ik kijk heel goedkoop via Play.
0: Want het wachtwoord staat met de hele buren op de straat. In de straat
1: ja, zoiets ongeveer.
0: Laat maar even weten welke streamingdiensten heb jij allemaal. Overweeg je door steeds hogere prijzen ook dingen op te zeggen. En heb je trucjes?
1: Ja.
0: Zo goedkoop mogelijk, zoveel mogelijk kijken.
1: Ja.
0: Laat het ons weten.
1: Van
0: via
1: wie mag ik HBO lenen?
0: Radio 10 App staat wagenwijd open. Zometeen hier op Radio 10 nog Amy Winehouse. En eerst even Sniffing the Tears. Dit is

0: up, Amy Winehouse.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Robert en Kim.
0: Vandaag in het nieuws dat je een beetje moet opletten met je streamingdiensten. Want je betaalt soms het hoogste abonnementsgeld.
2: Ja.
0: En dan krijg je niet helemaal wat je koopt. Dan krijg je niet de kwaliteit waar je voor koopt. Dus de vraag is, hoe kunnen we zo goedkoop mogelijk, zoveel mogelijk zien?
2: Ja, ik ben toch wel achter dat ik mijn Netflix-account even moet terugschroeven. Want ik heb in mijn eentje een account voor 4 schermen.
0: Ja, dat is niet zo handig.
2: Dat is niet handig. Gerard heeft gewoon überhaupt alles wat heeft met tv te maken opgezegd. Die zeggen we super goedkoop uit, betaal helemaal niks meer voor tv. Voetbal, darten, Formule 1, films. Ik kijk niks, valt me goed. Meer tijd voor andere dingen.
0: Kijk, die zijn wel zen. Wat goed. We hebben Lydia aan de telefoon. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heb jij een tip voor ons?
3: Ik deel alles. Ik heb zelf ook de duurste Netflix, net als wat Kim heeft.
2: Ja.
3: Alleen voor mij heb ik het gedaan puur omdat dat ook de beste schermkwaliteit is. En mijn ogen zijn slecht.
2: Oh, okay.
3: Ik zie met één kant om.
0: Maar het mag niet toch, Lydia? Je mag toch niet met iedereen je wachtwoorden gaan delen?
3: Wel als je er extra voor betaalt.
0: Oh, oké. Okay. Dus dan heb je het duurste abonnement en dan mag je het met mensen.
2: Is het niet 4 schermen in 1 huis? En dat je dan bijvoorbeeld ook op je laptop kan kijken, maar is het niet de bedoeling?
0: Je hebt ook gezinsabonnementen en dan mag het hele gezin meekijken.
2: Ja, in huis.
3: Mijn kinderen zijn het huis uit.
0: Ja, en dan kan het ook.
3: Dan mogen ze niet meer hetzelfde. Dan moet je apart niet.
2: Dus je doet het een beetje stiekem.
3: Vroeger wel, maar niet meer.
0: Oké, dus je moet het wel een beetje onder.
3: Voor hun betaalt 2,99 per persoon extra.
0: Ah, kijk.
2: Dat is heel gemeen.

0: Ik betaal 30 euro voor Netflix.
1: Oh, okay. Dat is wel duur.
2: Ja, ja, want je hebt bij Viaplay. Dus dan kan ik kijken op de account van mijn vader. Dat mag, want je mag op 2 IP-adressen kijken.
1: Ja.
2: Behalve als er Formule 1 is.
1: Ja, dat is ook wel weer slim. Lydia, dankjewel.
0: Oké, fijne uitzending.
1: Oh, nog René aan de telefoon. Heb jij nog een goede tip om zo weinig mogelijk geld uit te geven, maar wel zoveel mogelijk te kunnen kijken?
3: Ja, jongen, je kunt het gewoon op internet vinden. En, er zijn een paar sites natuurlijk met films en fantastisch aanbod. En dat is dan 123movies.com.
2: Ja.
3: En movies to watch. Dus movies en dan 2 watch.
2: Maar heel even, is dat wel legaal? Of zijn die illegaal geript en staan die daar nu op? Dochter van een uitgever hier, daar kom ik niet mee weg hoor, thuis.
3: Nee, nou het is heel makkelijk eigenlijk.
1: Ja, het is makkelijk, maar is het legaal, is de vraag, René?
3: Ja, het is legaal. Ja. Ze pikken van alle computers over de hele wereld. Pakken ze een heel klein stukje mensen die allemaal films op de computer hebben staan.
1: Ja, ik begrijp hoe het werkt.
2: Dus nee.
1: Nee, het is niet legaal.
2: Het is niet legaal.
1: dit klinkt René als heel makkelijk, maar niet legaal.
3: Oké, nou dan sta ik nog in de tijdperk van de dinosaurus, jongens. Van de Commodore 64, laat ik het zo zeggen.
1: Ik zou zeggen, roep niet tegen iedereen dat je het zo kijkt, maar veel plezier met kijken, want je kan gratis 25.000 films kijken. Renéetje, dankjewel.
3: Hey, dankjewel. Doei.
1: Als je nog legale tips hebt, mag ook via de Radio 10 app. Kom maar door.

0: letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar Ben.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld.
12: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je bij Jumbo.
15: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
16: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
17: Start je dag zonder barst.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
20: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
21: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
23: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
22: Oei!
23: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
22: Lekker hoor!
23: En alle Ariel, ook tweede gratis.
22: Zoei!
23: De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Yes! Hamster!
24: Jongens, eten!
25: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
26: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
27: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
28: Goedemorgen, het is de zomerochtendshow van Radio 10. Zometeen Dan Hartman en Relight My Fire. Eerste nieuws van 8 uur, Fieke Hamers. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We hebben iets meer vertrouwen in de economie. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten stond het consumentenvertrouwen onder druk. Maar sinds juni zit het weer in de lift. We vinden de tijd voor het doen van grote aankopen, zoals meubels en elektronica, deze maand gunstiger dan vorige maand. Over grote uitgaven gesproken. De landelijke overheid betaalt niet mee aan de aanleg van een nieuwe tramlijn ten zuiden van Utrecht. De gemeente vindt die lijn noodzakelijk voordat in de polder met de bouw van de woonwijk Rijnenburg kan worden begonnen. Omdat anders iedereen de auto pakt. Maar volgens minister Karremans is daar nu geen geld voor, meldt RTV Utrecht. De Amerikaanse president Trump is een slecht en onbetrouwbaar iemand. Dat zegt de premier van de Canadese provincie Manitoba. Aanleiding zijn onderhandelingen over lagere importtarieven. In ruil moeten Canadese provincies weer Amerikaanse alcohol toestaan. Maar je kunt geen goede deal sluiten met een slecht persoon, zegt de premier. En dan nog het weer. Wisselvallig vandaag met regen en soms ook zon. En de temperatuur komt niet boven de 20 graden uit.

0: voordelig wassen bij Trekpleister. Nu, Boerlight wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
4: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
3: Wat dan?
4: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Oh, mag ik mee?
4: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten.

0: Vrijdagochtend met Dan Hartman, Relight My Fire.
1: Radio 10, zomerochtendshow met Robert en Kim.
2: Ja, heb je het... Sorry. Ik ben lekker scherp vandaag. Maakt helemaal niks uit. Ik zit
0: nee,
2: het is natuurlijk... Noord is begonnen deze week, hè?
0: Vakantie, ja, de vakantie is daar voorbij. Ja.
2: Maandag wacht Zuid weer aan de slag. En de midden is nog een weekje vrij. En hopelijk was je vakantie beter dan een Zwitserse toerist op Bali.
0: Want?
2: Die heeft op de dag van de stilte daar... een berichtje op social media geplaatst.
0: Oeh, en dat mag...
2: Dat mag niet. Oeh. Nee. Die dag is heilig.
0: Oh.
2: Maar hij kan hierdoor wel lekker zijn vakantie verlengen.
0: Laat me raden, het zijn geen lullige straffen die daarop staan.
2: Een jaar!
0: Wat?
2: Een jaar gevangenisstraf.
0: Wauw, dat is pittig inderdaad.
2: Lekker eten, maar of je er wil zitten op Bali, dat weet ik niet een jaar lang. Dus maar ja, weinig stilte in Nederland hier de komende dagen.
0: Ja, want het is het weekend van de Formule 1. Je kan er niet omheen. Gaat Max Verstappen winnen in Zandvoort? Zou natuurlijk heel erg mooi zijn. Gisteren heeft hij al bekendgemaakt dat hij bijgetekend heeft tot 2013. Maar het is toch over 2030. Ja, maar er wordt sowieso voor de allerlaatste keer in Zandvoort gereest natuurlijk.
2: Ja.
0: GoMax fanclub voorzitter Bas van Bodegraven, die is erbij. En die is al dagenlang in Zandvoort, toch Bas?
3: Een week, bijna een week nou.
0: Wauw. Ja. En heb je al veel coureurs gezien en gespot?
3: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. En wat je ziet is, eerlijk gezegd, dat is hier op tv beter. Want wij zijn hier om de vrachtwagens die langskomen te filmen bij de poort en te livestreamen. En we hebben wel coureurs naar binnen zien gaan, maar die gaan zo snel...
0: Dat hoort wel bij een coureur snel zijn op zich.
2: Een beetje lullig anders.
3: Ja.
0: En aanhang, want volgens mij in Zandvoort is het ook een komen en gaan van celebrities toch dit weekend?
2: Ja, pitspoezen mogen we niet meer zeggen.
0: Nee, maar jij, als jij vrouw bent mag je het wel.
3: Nou, ja, dat vind ik ook. En ik mag het sowieso zeggen, want wie doet me wat. Maar die heb ik helaas nog niet gezien. Eentje trouwens, één wel gisteren.
0: Ja?
3: En, ja, dat weet ik niet, maar dat was
0: een vrouw. Pitspoes zonder naam was dat.
2: Dat was een vrouw.
3: Ja,
2: want wij denken dus dat dit weekend Kim Kardashian in Nederland is.
3: Ja, dat vind ik wel, hoe moet ik het zeggen? Ik vond het wel leuk, er zijn grappen over gemaakt, of opmerkingen, die ik heel toepasselijk vond. Want er was, toen Lewis Hamilton heeft dus iets met haar, blijkbaar.
0: Ja, dat is deze week officieel geworden, geloof ik.
3: En heel veel fans reageerden erop. Lewis, red flag, red flag. Dat vond ik heel grappig. Ja, maar ja, dat moet hij weten.
0: Bas, is hij al gesignaleerd in Zandvoort, of niet?
3: Oh, daar heb ik niks over gehoord. Het enige waar ik van over gehoord heb die er is Checo Perez.
2: Ja.
3: Die is hier al meer dan een week.
2: Lewis Hamilton normaal gesproken iemand die in een hotel slaapt? Of heeft hij daar zo'n trailer en slaapt hij zeg maar op het terrein?
0: In een camper.
3: Hij heeft ik heb hem één keer gezien in Barcelona. Hij heeft een gigantische trailer. Dat is gewoon een huis op wielen.
2: Ja, denk
3: dat
2: ik een grapje maar.
3: Meer dan een miljoen.
2: Ja.
3: En ik weet niet of je hem hier heeft, maar...
0: Maar anders zit hij misschien in Huis ter Duin of zo?
2: Ja, of in Amsterdam, in het conservatorium, het Waldorf. Ja. Ik kan van alles.
0: Ja. We gaan dan nog even verder speuren, Bas, naar celebrities.
2: Ja. Hey, waar kijk jij nog het meest naar uit de komende dagen?
3: Twee keer dat Max gaat winnen.
2: Ja, oké, fair enough. Sluit
0: die schrijven
2: voor
0: Bas. Ja. Hoppakee. Hey, veel plezier in het weekend.
3: Ja, gaat goed komen, dankjewel.
2: Doeg!
0: Volgens mij moeten we nog heel even verder speuren... toch naar die celebrities. Kim Kardashian, die moet er zijn, toch?
2: En die valt best op.
0: Ook dat.
2: Ja.
0: Heb jij Kim Kardashian gezien? Laat het ook even weten via de Radio 10-app.
2: Heel graag.
0: Wij gaan ook even in ons telefoonboekje kijken... wie wij nog meer kunnen lastigvallen over Kim Kardashian. Zijn er vast een paar. Blondie nu eerst, dit is Heart of Glass.

0: Het zijn die grootste hits aller tijden. Wet, wet, wet. And love is all around. Het Formule 1 weekend in Zandvoort staat op het punt van beginnen. En wij denken dat Kim Kardashian daar moet zijn. Want deze week is de relatie tussen Lewis Hamilton en Kim Kardashian Insta-official gemaakt, toch?
1: Ja, dus we kunnen het nu de hele ochtend hebben over de Tarzanbocht. Wij vonden het gewoon leuker om het even te hebben over Lewis en Kim Kardashian.
0: Ja, is ze al gesignaleerd. Ja. En wie kunnen we dan bellen? Ja, ik dacht...
1: Nou...
0: Harry Mens, dat is Glitter Glamour, die woont daar om de hoek.
1: Die zit natuurlijk op Noordwijk.
0: Ja, dan kan je Zandvoort zo'n beetje, nou in ieder geval ruiken. Maar ja, je kan het ruiken met een beetje mazzel.
1: Ja, nee, weet je, want ik heb al gekeken even naar restaurants bijvoorbeeld. En ik denk niet dat ze bij Oud-Hollands visrestaurant de Meerpaal zit vanmiddag.
0: Nee, dat denk ik ook niet, dat denk ik ook niet.
1: Tenzij ze sushi hebben.
0: Even kijken of die, zullen we kijken of die opneemt?
1: Ja.
0: Geen idee of die...
1: Het is vroeg.
0: Ja, het is vroeg. Maar hij houdt er wel van, een beetje aandacht, denk ik.
2: Harry Mens.
0: Goedemorgen, Robert en Kim van Radio 10.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met de Formule 1 die toch bijna in jouw achtertuin verreden wordt dit weekend?
2: Ja, nou, ik ga er wel heen ook. Ik was eerst niet van plan, maar ja, het bloed hebt toch wat niet gaan kan.
1: Ja.
2: En het is de laatste keer, dus ik denk, nou, wat heb maar. Maar ze riep uit mijn lijf, ze vragen me een zootje geld, die lui. Voor een knappe plaats. Dat is niet normaal.
1: Kan je eens niet een plaatsje in business class geven, dat je het een beetje uitonderhandelt?
2: Nee, maar de man, nee, dat interesseert ze helemaal niks. Die jongens die zijn klaar. Die gaan nog geen goede zakken vullen, dan gaan ze gauw naar huis.
1: Dus ben het voor de bandjes.
0: Zit je een beetje dicht op de coureur zelf ook, Harry, dit weekend?
2: Nee, ik zit helemaal bovenin. Het meest luxe wat er is. Dus zeg maar boven de pits.
0: Misschien wel naast Kim Kardashian. Want de relatie tussen Lewis Hamilton en Kim Kardashian is Insta-official gemaakt deze week.
1: Ja.
2: Ja, nou ja, ik denk dat die zal wel in de PCO-straat lopen met een zak geld.
1: Misschien moeten we daar inderdaad even een spionnetje zetten.
2: Ja, ik denk dat je dat beter kan loeren. Want er is meer kans dat je ze strikt dan daarboven. Want zij wil al die hele niet hebben, joh.
0: Jij denkt niet dat zij op de tribune gaat zitten, dat jij met haar een champagne drinkt?
2: Nee, dat gaat ze niet doen.
0: Jij weet ook niet waar zij verblijft, Harry, of wel?
2: Nou, ik weet wel, Red Bull zit in huis de Duin, zag ik net.
0: Maar, dat
1: maar hij is Ferrari, toch, Lewis Hamilton, dit jaar?
2: Ja, hij is Ferrari.
1: Ja.
2: En meestal zitten ze toch in Amsterdam of zo, in de omgeving.
1: Dus ze moeten toch een beetje denken, conservatorium hotel.
2: Ja, zoiets. Ze kan het lopend af, zo om de hoek.
0: De PC-Hoofdstraat in.
2: En dan kan ze per uur kunnen ze al die boodschappen daar aan lozen, want dat kind moet het allemaal tillen natuurlijk.
0: Even die goldcard trekken, lekker.
2: Even die goldcard trekken. Nou, is toch gelijk.
0: Ja, ze heeft gelijk. Geniet ervan, inderdaad. Niet. Mogen we jou ontzettend veel plezier wensen met heel veel dure bubbels.
2: Ja, je doet je best maar.
1: Fijne weekend.
0: Ja. Ah, toch altijd leuke Harry Mens. Maar hij weet het dus niet. Maar ik heb net, er komt een appje binnen, Kim.
1: Ja.
0: Ik geloof dit bijna niet. Ayrton aan de lijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij hebt Kim al gezien? Kim Kardashian in Zandvoort?
3: Dat heb ik niet gezegd.
0: Oh,
3: wat
0: heb je wel gezegd? Praat ons bij.
3: Nou ja, je collega doet dat mij net en ik werk zelf voor de beveiliging voor de FIA. Dus ik hou ook heel de wereld over met de Formule 1.
0: Oké. Ja.
3: Ja, dat dus. Ja, hij vroeg ook aan mij of ik weet of ze was. Ja, daar mag ik zelf nog niets over zeggen.
0: Maar wat is jouw ervaring met Kim Kardashian? Want jij doet dus de beveiliging, dus jij weet het een en ander.
3: Nou ja, ik heb toen, wat ik zei net, wij gaan de hele wereld zeg maar gewoon met de Formule 1 mee.
1: Ja.
3: En wij hebben toen, ik heb toen ook het stukje beveiliging voor haar gedaan op de Grand Prix van Monaco.
1: Ja, maar Monaco is geen Zandvoort. Of andersom, Monaco Zandvoort is geen Monaco.
3: Geen Zandvoort, maar was het mezelf.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Maar daar was ze er wel en toen heb jij de beveiliging gedaan. Dus jij zou het moeten weten als ze op Zandvoort is.
0: Hij zou het moeten weten. Jij weet?
1: Ja.
3: Ik weet het.
1: Maar je mag er niks over zeggen, dan is ze er.
3: Ik mag er helemaal nog niks over zeggen. Nee, dan mag ik echt nog helemaal niks over zeggen.
1: Ja, maar anders zeg je wel, ze is er niet. Als je zegt, ja, nee, kan niet, kan het nog ontkennen, nog bevestigen, dan komt ze.
0: Is het een...
3: dat zou een mogelijkheid kunnen weten.
0: Oké, wij hebben de bevestiging.
1: Dank je wel, Ayrton.
0: Heel goed. Ayrton, heel veel plezier dit weekend. Ben je trouwens vernoemd naar Ayrton Senna?
3: Absoluut, volledig. Ja,
0: kijk, wat mooi.
1: Hey, dank je wel voor de info.
3: Ja, absoluut, geen probleem.
0: Hoi. Ze is er, jongens, ze is er.

0: Het wordt de weekend van de Formule 1 en Kim Kardashian is in Zandvoort. Die conclusie durf ik wel te trekken, toch?
1: Ik ook.
0: Hij zei het niet, maar hij zei het wel.
1: Nee. En we weten alleen niet of hij er zelf dan ook nog bij is dit weekend. Dus laten we zeggen dat het een schuilnaam was.
0: Ja, heel goed. We gaan spelen, jongens.
2: Ranking de hits.
0: Over die Dutch Grand Prix gesproken. Om 12:30 dan gaan de coureurs voor de eerste keer de baan op. Hè. Eerste vrije training van dit weekend. Later vanmiddag is al de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. En daarom beginnen wij Ranking de hits met een hit die alles te maken heeft met racen. Namelijk deze. Driver's Seat van Sniff and the Tears. En de vraag is, was dit een hit voor of na 1972? Geef het antwoord via de Radio 10 app en speel zo meteen mee. Maak kans op €250. We gaan ook naar het nieuws. Fieke, wat zit daarin?
1: Ajax-fans zijn woest en dat is niet vanwege hoe de club heeft gespeeld gisteren.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea... 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
5: Wee-hoo!
4: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
7: Nu!
6: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
7: Nu halen, dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
6: Aldi.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
10: Zijn we al!
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Nu
6: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
7: Nu!
6: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
6: Aldi.
12: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
14: Vakantie voorbij? Nu al?
15: Let's go!
14: Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
16: 30 augustus start de week tegen kanker.
17: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
18: Jij waarschijnlijk ook.
19: Iemand die er dierbaar is.
3: Of was.
19: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
3: En de beste zorg.
19: Voor wie geef jij?
0: Doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
19: Doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
8: Esso. Omdat elke rit telt.
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
19: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
20: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
18: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
21: Met deze week in de bonus. AHA verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
18: Boeie.
21: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
18: Lekker hoor.
21: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
18: Zoé.
21: De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Yes. Hamster.
22: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
0: Goedemorgen, Radio 10 met de zomerochtendshow. Vandaag is een wisselvallige dag qua weer. Een mix van zon en regen bij maximaal 20 graden. Kijken we even naar het verkeer, Kim.
1: Nog steeds helemaal niks.
0: Mooi. Gaan wij door naar de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Fieke Hamers. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er is weer een aardbeving geweest in het Groningse aardgasgebied. Mensen werden even voor 6 uur wakker van een knal en huizen kraakten en schudden secondenlang. Het epicentrum lag in het dorp Zandeweer. De beving had een kracht van 2,8. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is vannacht hier en daar weer opgeleid, maar de brandweer heeft het voor het grootste deel onder controle. Er zijn nog altijd 100 mensen aan het blussen. Het gaat de goede kant op, zegt de provincie Luik. Veel Ajax-fans zijn woedend. De wedstrijd in de play-offs voor Europees voetbal gisteravond was alleen te bekijken via streamingplatform Kijk voor €5. Maar dat lag het eerste kwartier uit. Uiteindelijk wel een prima resultaat voor Ajax. Ajax versloeg in Zwitserland Sion met 4-2.
0: Kunnen we iets van dat geld terugvragen of is dat te veel gevraagd?
1: Daarover vraag je me. Ik denk dat je het best kan proberen. Maar...
0: we gaan het proberen, net zoals bij Disney Plus.
19: Robert en Kim.
0: Zometeen spelen wij Ranking the Hits. Eerst Rag & Bone Man en The Four Tops. Going loco in Acapulco.

0: Rag and Bone Man en Human.
1: Ranking de hits.
0: Ja, gaan wij spelen met Werner uit Almere. Goedemorgen.
2: Hi Robert, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij bent niet zo heel lang geleden verhuisd naar Almere, dus je kan denk ik nog wel wat geld gebruiken.
2: Ja, altijd. Er zijn altijd dingetjes die nog wat aandacht verdienen, zeg maar.
0: Ja, daar kan ik me voorstellen.
2: Of dat een nieuwe kast is, of ja, zeg maar.
0: Nou, we hopen dat we jou kunnen helpen aan €250. Laten wij beginnen met de herhaling van de kwalificatievraag. Was dit een hit voor of na 1972? Wacht even, hier. Voor of na 1972, Sniffende Tears, Driver's Seat.
2: Dat was na 1972, eind jaren 70, denk ik. Maar in de jaren 90 was het opnieuw een hit, toch?
0: Kijk, jij weet er alles van. Hoppakee, volledig antwoord. Eerste €50 binnen. Het was in 1980 de eerste keer. En in de jaren 90 inderdaad nog een keertje. Doordat er een reclame, volgens mij Pioneer was het.
3: Dat gebruikte weer reclame. Maar je zit er bovenop, Werner.
0: Heel goed. Dat geeft moed voor de toekomst. In totaal kan je dus €250 verdienen. Maak je een fout, dan houdt het spel op en val je terug naar een dopper. Maar je kan tussendoor ook stoppen. Dus als je zegt, nou, ik heb er genoeg van, ik pak dit geld, mag.
2: Oké, helemaal goed.
0: Oké, Driver's Seat, we gaan verder bij 1980. Was het volgende liedje een hit voor of na 1980?

0: die heb je ongetwijfeld herkend als Queen en Bohemian Rhapsody. Maar was het een hit voor of na 1980?
1: Vorig jaar 50-jarig jubileum, dus dat zal ervoor zijn.
0: We hebben echt een popprofessor aan de lijn.
2: We kunnen ook gewoon
0: dat zal ervoor zijn. Ja hoor, dat is helemaal goed.
2: Wordt een duur spelletje dit, denk ik.
0: Denk het ook.
1: Nou ja, ook gevaarlijk, want het kan ook ineens heel lelijk fout gaan. Hè?
2: Dat is waar. Maar je hebt nu 100 euro.
1: Ga maar door.
2: Volgende fragment is 50 euro. Waard, je gaat door, je zegt het zelf al. Dan gaan we dat doen.
0: Heel goed. Queen Bohemian Rhapsody was 1975. Was dit een hit voor of na 1975? Kim Wilde and the Kids in America. Zal ik vast goed drukken?
1: Nee, wat je wil, dat was erna,
0: ja. Ja. Moeten we ook nog de vraag stellen, ga je door?
2: Nou ja, toch? Wel leuk.
1: Ga maar door.
2: 150 euro, ik zeg het even voor de volledigheid. Het laatste fragment is 100 euro waard. En dan kan je op die 250 uitkomen. Maar het wordt natuurlijk altijd wel lastig, hè, op het eind.
0: Ja. Maar
1: ja,
0: je gaat door.
1: Laat me komen.
0: Kim Wilde, Kids in America was 1981. Was dit een hit voor of na 1981? The Weather Girls and It's Raining Men. Voor of na 1981 een hit?
1: Ik denk net iets na, 84.
0: Ik ga het niet eens spannend maken. Jij maakt het ook niet spannend. Het was inderdaad 1983.
2: Werner!
1: Oh, yes.
0: Van ja, harte. 250 euro.
2: Ja, die nieuwe kast kan er komen.
0: Ja hoor.
1: Ja, nee, helemaal leuk. Super.
0: Lekker shoppen dit weekend. Ik wens je een heel fijn weekend.
1: Dankjewel.
0: En we gaan dat laatste liedje uit 1983 dan ook even draaien.
1: Hartstikke leuk. Hoi,
0: The Weather Girls, It's Raining Man. Nu op Radio 10.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence. Maar niet als je naar Radio 10 blijft luisteren, want er komt nog zoveel lekkers aan, jongens. De Guilty Pleasure Party zometeen, Lex Gaardhuis.
1: Het zal niet zo makkelijk gaan als Ranking the Hits net, maar ik ga mijn best doen.
0: Het meezingen. Ja. Ik schraap de keel, jongens.
2: Ja. Zometeen op Radio 10.
0: Oh nee, het is lastig meezingen deze.
1: Deze? Die lukt wel, toch?
3: Dan wel.
0: Lekker, lekker. Ja, dat gaat lukken hoor, meezingen. Zometeen veel plezier met Lex Gaardhuis en de Guilty Pleasure Party.

0: Wij zijn er maandag weer.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
9: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
11: Oh, het riool is verstopt.
12: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
13: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
16: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
18: Chris?
19: Ja?
18: Hoef jij niet te werken vandaag?
19: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
18: Dus, heb je nu...
19: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
18: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pakken.
0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Goede vrijdagmorgen, 9 uur sharp. Dat betekent tijd voor een uur lang Guilty Pleasures. De Guilty Pleasure Party, hoor je zo. Eerst het nieuws van 9 uur. Fieke Amers, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Er is vanmorgen vroeg weer een aardbeving geweest in Groningen. Het was de zwaarste sinds maart, met een kracht van 2,8. Mensen werden wakker van een knal en voelden hun huizen secondenlang trillen. Het epicentrum lag in het dorp Zandeweer. Het is het gebied waar vroeger aardgas werd gewonnen. In een park in Amsterdam-Oost is vannacht een buurthuis afgebrand. Omdat de vuurhaard niet goed kon worden bereikt, liet de brandweer het gecontroleerd uitbranden, meldt AT5. Er raakte niemand gewond. Ook een brand op een leegstaand vakantiepark in Soerendonk. Er is volgens Omroep Brabant een chalet helemaal uitgebrand. Het vakantiepark is van Peter Gillis. Bij een vliegtuigcrash in de Amerikaanse staat Alaska zijn alle 8 inzittenden om het leven gekomen. Het zijn 2 piloten en 6 passagiers. Het toestel was onderweg naar een militair vliegveld. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. En van harte gefeliciteerd allemaal. De oudste nog levende mens ter wereld is vandaag jarig. De Britse Ethel Catterham is vandaag 117 jaar geworden. Ze viert het samen met vrienden en familie, al zijn haar man en kinderen al overleden. Ze zegt uit te kijken naar wat het komende jaar haar zal brengen. Het weer wisselvallig vandaag met regen en soms ook zon. De temperatuur komt niet boven de 20 graden uit.
2: Fieke, dankjewel. Dan naar het radioteam verkeer door Flitsmeister. Het is rustig. 1 vertraging op de A208. Dat is van Haarlem naar Velsen tussen Velsenbroek en IJmuiden. 7 minuutjes.
22: Nieuw bij Albert Heijn. Het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
24: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
25: Gelukt. Heb je hem al betaald?
24: Wat bedoel je?
25: Mijn betaalverzoek.
24: Zo, dat doe je snel.
25: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
26: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
27: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
28: De maaltijden van Kippie, zoals kip in pangangsaus. Lekker,
29: Kippie.
30: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
31: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
30: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
31: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
32: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten.

allerbeste kunst en één kopje koffie in de Guilty Pleasure Party. Misschien heb jij er wel 1, 2 of 3 nodig om op een vrijdag op gang te komen. Nou, wel het advies hè, van het voedingscentrum in de gaten. Ook hier hebben ze een advies over, schrijft u even mee. Zij adviseren maximaal 4 of 5 bakken filter- of oploskoffie per dag. En niet meer dan 3 cupjes koffie. Daar zitten namelijk meer ongezonde vetten en cafeïne in. Ik zou sowieso een bakje minder drinken. Dan kun je qua blaas weer een extra drankje bij de vrijdagmiddagborrel doen. Hey. Gratis tip van deze Beethovense Flips. We gaan richting het weekend. De muzikale cafeïne om die laatste uurtjes weg te werken krijg je in deze Guilty Pleasure Party met Lex hier op de plek van Martijn. Goedemorgen. Met zometeen voor iedereen die op de weg zit. Paradise by the Dashboard Light. Meat Love. Zie je straks helemaal mee.

Jordan, Nina, Nina. In de Guilty Pleasure Party. Ik had het net over de vrijdagmiddagbol. Ja, sorry. We hebben er allemaal zin in. Mag ik je een klein receptje aan de hand doen? 60 milliliter witte rum. 90 milliliter ananassap en 45 milliliter kokosmelk. Veel ijsblokjes erin gooien, stukje ananas voor de finishing touch en voilà. Dan heb je een, inderdaad, pina colada. Weet je trouwens hoe een blauwe vogel heet die te veel van dit soort drankjes op heeft? Dat is de pino colada. Dit is wel een directe rode kaart, hè? Ja, eerlijk is eerlijk. Eens. Pina colada song. Lijkt me een beter idee. Rupert Holmes, Guilty Pleasure Party, Radio 10. Goedemorgen.

0: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Ah, oh, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, of jij even?
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
0: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
13: Wie was er aan de beurt?
14: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
13: Hit it!

0: Heel bewust 18 plus.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
6: Een bijzonder goede vrijdagmorgen. Wat gezellig dat je erbij bent. De Guilty Pleasure Party op 10 geef je straks onder andere de Baseballs en de Jackson 5. Eerst even kijken naar het weer. Ja, dat is wisselvallig. Dat blijft het ook van het westen naar het oosten. Buien, kans op onweer vanmiddag. Iets minder buien, iets meer zon. 19 tot 21 graden. En het is te hopen dat Max de regenbandjes bij de hand houdt, want het blijft helaas wisselvallig dit weekend. Dan Radio 10 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland. 12 minuten. En de A76 Geleen-Keulen.

Radio 10, Jorden. Can't take my eyes off of you. Ja, over dat oogcontact gesproken. Heb jij iets met liefde op het eerste gezicht? Zomaar even een diepe filosofische vraag op deze vrijdagochtend. Ongeveer 60-70% van de mensen gelooft daar echt in. Waarbij mannen iets vaker in dit fenomeen schijnen te geloven dan vrouwen. Het is overigens geen garantie voor succes. Maar 1 op de 3 mensen heeft het ook echt ervaren. En nog minder mensen hebben ervaren dat het ook op lange termijn blijft werken. Dus de Guilty Pleasure Party. Liefde voor muziek in

Je weet het, in veel gevallen is dansen de verticale uiting van een horizontaal verlangen. Misschien durf je, net als ik, eigenlijk niet te dansen op gelegenheden. Veel Nederlanders kennen die dansschaamte. Dan sta je aan de rand van de dansvloer. Dan zie je iemand anders helemaal uit zijn plaat gaan met ritmische bewegingen. Ook echt op het ritme van de muziek. En dan denk je, ja, ik wou dat ik jou was. Ja, nederklassieker met dezelfde titel hoor je geheel toevalligerwijs nu in de Guilty Pleasure Party bij Radio 10. Veldhuis en Kemper zijn hier.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is hij mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
9: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Bryan Adams en Whitney Houston bij de koffie zometeen. Eerst het nieuws van 10 uur bij Radio 10. Krijg je van Nicola Ruijs. Nicola, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Er is vanmorgen vroeg weer een aardbeving geweest in Groningen. Het was de zwaarste sinds maart, met een kracht van 2,8. Mensen werden wakker van een knal en voelden hun huizen secondenlang trillen. Het epicentrum lag in het dorp Zandeweer. Dat is het gebied waar vroeger aardgas werd gewonnen. Toch geen boetes voor boeren die anderhalve week geleden bij een protest in Friesland met hun trekkers de snelweg opgingen. De politie zou bekeuringen uitschrijven en afgeplakte kentekens achterhalen. Maar nu zegt de politie dat achteraf geen boetes kunnen worden uitgedeeld, omdat onduidelijk is wie precies wat heeft gedaan. Twee Nederlandse Chinook-helikopters die hielpen bij de natuurbrand in België zijn weer vertrokken. Duitse helikopters en Zweedse blusvliegtuigen ook. De brand is nu bijna onder controle. Vannacht leiden die hier en daar nog wel op, maar nu het vaker regent gaat het de goede kant op, zegt de provincie Luik. En Rusland heeft vannacht met drones de grens aangevallen tussen Oekraïne en Moldavië. Het grensverkeer is stilgezet. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn of schade. Moldavië is kandidaatlid van de EU en het zit niet in de NAVO. Draait in weer in de ochtend nog buien, sommige ervan met onweer. Later op de dag wordt het steeds droger en kan de zon er zelfs eventjes doorheen komen. En dat allemaal bij 19 tot 21 graden.
6: Nicola, dankjewel. Dan Radio 10 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen, de A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland een kwartier. En nog een file voor de grens op de A76 Geleen-Keulen. Daar 9 minuten voor de grens met Duitsland dus.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
13: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed. Thanks, Bo.
17: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: En actie Olifant.
14: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
13: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.

Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmijnen te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.

0: Business.
1: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

Justin, ze lenen hem van Chaka Khan en I'm Every Woman. Goedemorgen, het is Lex hier. Ik hou nog een dagje de stoel van Martijn warm. Laatste dagje voor het weekend, wat zijn je plannen? Misschien voor de buis hangen, de laatste rondjes Formule 1 op Zandvoort te volgen. Misschien hang je ergens in de lampen. Of wellicht doe je het lekker rustig aan. Nou, zanger Mika die heeft zijn plannen voor dit weekend al een tijdje rond. Hij geeft een verjaardagsfeestje, want afgelopen week was hij jarig. Jonge God werd 43 jaar. Op de uitnodiging stond de tekst: we zeggen niet wat we gaan doen, maar neem je piano mee. Nou, dat wordt ongetwijfeld een zeer muzikaal feestje. Je hoort hem nu met Grace Kelly bij 10. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Het riool is verstopt.
9: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
10: De zomer vliegt voorbij. Dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
9: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
11: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
13: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
15: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashewsaus. Lekker.
20: Kippie.
21: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
22: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
23: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
24: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
25: Met zometeen de zangeres met een vervelende bijnaam op de middelbare school. Eerst Earth, Wind & Fire. Dit

Kreeg op de middelbare school een niet zo heel fijne bijnaam. Smelly Kelly. Ja. Ja, we zien het niet. Haar klasgenoten vonden blijkbaar dat een deootje er tegenaan geen overbodige luxe was. Gelukkig is ze goed opgedroogd. Klinkt ze nog altijd verfrissend in hits als Since You've Been Gone, hoorde je net bij 10. Zeg, als je nu zou kunnen kiezen, wat zou dan je droombestemming zijn? Dikke kans dat er ongerepte natuur in de buurt is op de locatie die jij noemt. Want meer dan de helft van ons Nederlanders gaat voor zo'n locatie als droombestemming. Opvallend genoeg, zon, zee, strand en een bounty-eiland kan slechts rekenen op 20% van de Nederlanders. Misschien iets meer als je deze week had gevraagd hier. Waar Lionel Richie aan denkt, hoor je zo eerst Fiction Factory over een bestemming die ik graag nog even uitstel. Dit is Feels Like Heaven.

Supertramp, Dreamer bij Radio 10. Wist ik niet, maar pikant eten zorgt ervoor dat je je dromen beter onthoudt. Vanavond toch maar eens een hete curry op tafel toveren. En ik eindelijk onthouden of ik van mijn vrouw droom. Of

0: Zometeen het nieuws van 11 uur. Nico, wat zit erin?
1: Maar kreeg weg is er trouwens niet nog een appje van wat zingen ze nou hier?
0: Ja, ze zingen dus Nicola.
1: Ja, het was een heel goedkoop AI-dingetje.
0: Jij zegt het.
1: Ja, nee, Martijn heeft het gemaakt. En hij zei van, het mocht niks kosten. Dat zei hij ook echt.
0: Ja.
1: Nee, ze zingen dus elke dag het laatste nieuws met Nicola.
0: Op Radio 10.
1: Ja, dat weet je heel goed. Ja, het laatste nieuws van vandaag. Nou, mocht jij op zoek zijn naar een baan die wat beter betaalt dan degene die je nu hebt...
0: Ja.
1: Dan heb ik echt een heel goed advies voor je. Ik
0: schrijf zo over mee. Dankjewel alvast. Bij voorbaat ook namens mijn gezin en twee honden. Dankjewel. En Marie Shania Twain hoor je zo nog.

0: hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu!
4: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar 1,95.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Wingardium Leviosa. Harry Potter fans, opgelet. Luister deze zomer elke vrijdag naar Gijs op 10. En maak kans op tickets voor de theatersensatie van het jaar. Harry Potter. Bereid je voor op spectaculaire toverspreuken, zwevende objecten en een magische reis door de tijd. Deze zomer maak je kans op tickets van 10 voor Harry Potter. Zweef voor alle info naar radio10.nl.
8: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin for life.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
17: Hij is onderweg.
16: Wie?
17: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
16: Top. Koffietje, ik trakteer.
17: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
18: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
19: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
20: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
19: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.

0: Op een rij. Zometeen 11 over 11. De 4 keer 1 bij 10. Maar eerst het nieuws met Nicola Ruijs. Nicola, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een man die werd gezocht voor de dood van een vrouw in Lelystad is zelf doodgevonden. Hij lag bij een zwemplas bij Zeewolde. De politie zegt dat het sowieso geen misdrijf was. De dood van de vrouw wel. Eergisteren werden foto's van de man verspreid. Joran van der Sloot wordt in de gevangenis in Peru dagelijks met de dood bedreigd. En hij zegt dat het voor hem een doorlopende psychische marteling is. En hij wil worden overgeplaatst. Een rechter moet dat goedkeuren. Van der Sloot zet een lange straf uit voor de moord op studenten Stephanie Flores en voor drugsmokkel. En hij vermoordde ook een Amerikaanse, Natalie Holloway, op Aruba. Het was al vroeg druk in de trein naar Zandvoort. Vol met Formule 1-fans. Tussen 7 en 9 uur namen al 10.000 mensen de trein uit Amsterdam. Die gaat iedere 5 minuten. In Zandvoort is dit weekend natuurlijk de laatste Dutch Grand Prix. Vandaag op de planning de eerste vrije training, die is om 12:30. En de sprintkwalificatie, die is om 16:30. Ja, en dat gaat dan naadloos door in het volgende bericht. Als je nog een leuk beroep zoekt met fijne arbeidsvoorwaarden, leuk salaris, overwegen ze om de Formule 1 in te gaan.
0: Toch?
1: Nou, vooral achter het stuur. Ze betalen er namelijk best lekker. Zeker als je Max Verstappen heet. Hij gaat na zijn contractverlenging bij Red Bull, naar schatting hou je vast, 87,5 miljoen euro per jaar verdienen.
0: Wow.
1: Dan moeten de bonussen er nog bij komen. De viervoudig wereldkampioen zou over de komende 4 seizoenen samen 350 miljoen euro aan basissalaris krijgen. Met de bonus erbij kan het oplopen tot ruim 405 miljoen. Dan snap ik wel dat Verstappen gisteren zijn contract verlengde tot en met 2030.
0: Ja, Nico, ik vraag dit voor een vriend. Moet je als Formule 1-coureur ook goed achteruit in kunnen parkeren? Of maakt dat niet heel veel uit?
1: Volgens mij hoeft dat dan weer niet.
0: Okay. Nou, dan ga ik toch eens eventjes...
1: Ik zou even solliciteren.
0: Ja,
1: nou, niet bij Red Bull, want daar zijn ze al.
0: Daar zijn ze voorzien. Ja.
1: In het weer nog. In de ochtend nog buitjes. Sommige daarvan zelfs met een klap onweer. Later op de dag steeds droger en ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 21 graden.
0: Nico, dankjewel. Dan de Radio 10 Verkeer door Flitsmeister. Hou er rekening mee. Terugkerend vakantieverkeer zorgt vandaag voor een vroege spits. Ik zou het nu nog geen spits willen noemen, maar het is wel druk. 15 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. A28 Hogeveen Zwolle voor de Wijk door een ongeluk. 38 minuten. De A50 Apeldoorn Arnhem voor Hoenderlo. Een half uur vertraging. En de A58 Eindhoven Tilburg tussen Best en Oorschot door een auto met pech. 22 minuten.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van Voodoo.
3: Aldi.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van Voodoo.
3: Aldi.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
12: Fix die ruit voor je vakantie.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

Je vrijdagochtend over altijd daar gesproken. Je weet het, als de klok 11:11 slaat, dan ja, wordt in november Prins Carnaval verkozen. Maar hier is het ondanks de tropische regenbuien nog hartje zomer. Dus draait het om vier nummer 1 hits. Zometeen geven de Rolling Stones maar weinig kleur aan de hits deze ochtend. Eerst Mark Ember met een nummer 1 hit in België, Nederland en Polen. Geschreven door hemzelf, gaat over het vinden van geluk in de kleine dingen. Zoals het genieten van een ijsje op een bloedhete dag. Of in het geval van vandaag hier in Nederland, die ene zonnestraal tussen de wolken door. Dit is Belong Together in de 4x1.

Voor de schilders onder ons. De Stones met RAL 9005. Fade in Black. Radio 10, halverwege de 4x1. Misschien sta je wel met de kwast in je hand op deze vrijdagochtend. Of ben je met de grove korrel in de weer. Voor je het weet, schuur je weer tegen het weekend aan. En zo is het ook. Zeker met de grootste hits aller tijden van Radio 10. Je hoort zo Sporty Spice. In de 4x1. Never be the same again. Nou, deze nummer 1 hit. Van Baltimora, die voorbij slingert aan zijn liaan. Dit is Tarzan Boy in de 4x1 op Radio 10. Goedemorgen.

0: Ja, sinds een paar weken is het leven voor deze Sporty Spice als nooit tevoren, want zij gaf het ja-woord aan supermodel Chris Dingwall. Zij wel. De twee stapten in het huwelijksbootje nadat ze elkaar 3 jaar geleden naar links swipten op een dating apps voor celebs. Bestaat, hè? Dating app voor celebs. Over apps gesproken, pak hem er alvast maar bij, want onze celeb is onderweg met een lege playlist. Zometeen, vanaf 12 uur, alles mag. De vrolijke vrijdageditie bij Jeroen Nieuwenhuizen. Dus spreek alvast in wat je wil horen, dan draait hij het zo voor je.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu!
2: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van Voodoo.
5: Aldi.
6: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
5: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
6: Wat dan?
5: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Oh, mag ik mee?
5: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar €1,95.
4: Fans van Voodoo.
7: Aldi.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1+1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
16: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
18: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
17: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
19: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
20: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
19: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
21: Jongens, eten!
22: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
23: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
24: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
26: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
27: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
28: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het van weer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Lex Gaarthuis. Zometeen de prachtige Your Song op je vrijdagochtend. Elton John krijg je straks na de Steve Miller Band. Dit is Abracadabra.

0: dus wakker met een voorgevoel op zo'n dag. En ik werd wakker met het voorgevoel, dit kan wel eens een hele gekke editie. Wat zeg ik, een extra gekke editie van de Alles Mag op vrijdag worden. Nou is die sowieso al een beetje gekker dan normaal, toch, Jeroen?
1: Natuurlijk, we vieren dat het weekend natuurlijk eraan komt en de week er bijna op zit. Dus dan, dan mag er een beetje feestelijke klanken uit die speakers klinken.
0: Het wordt een krankzinnig gekke huis. Met jouw input, tenminste.
1: Nou, ja, dat is wel belangrijk. Ja, mijn input natuurlijk. Hè? Nee, ja. Nee, als je zit te luisteren en je hebt de app van Radio 10 op je telefoon staan en je hebt een lekker liedje in je hoofd, geef het even door. Kunnen we het draaien, kunnen we genieten met z'n allen van waar jij op trakteert.
0: Ja.
1: En zorg ook dat het inderdaad iets is waarvan we zeggen, ja, nou, dat heb ik lang niet gehoord, maar wel lekker zeg. Alles mag. En heb je een goed idee om de show mee af te trappen zometeen om 12 uur, wees er dan snel bij, want die plek is snel vergeven altijd. Daar staat natuurlijk iets tegenover ook, hè. De Bammerama broodtrommel.
0: Godverdomme,
1: dat is een collectie.
0: Dat is een schitterend ding, jongens. Nou, koop daar alvast een vitrinekast voor waar je hem in kunt bewaren, want dat wordt...
1: Ja, het is eigenlijk zonde om daar je sneetjes in te doen.
0: Eigenlijk moet je hem niet gebruiken. Nou, nee, dat precies, is, dus,
1: geef snel even door wat de Bammerama moet zijn. De rest van het uur vullen we ook lekker op.
0: Ja, heerlijk. Zometeen

Radio 10 geeft u die grootste hits alle tijden. Zeker op de vrijdag. Supremes, You Keep Me Hanging On. En zometeen kies jij ze zelf in de Alles Mag op vrijdag. Jeroen Nieuwenhuizen komt eraan. Spreek in wat je wil horen, hè, via de app van 10. Op de vrijdag kan het net iets gekker dan.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
6: Oei!
7: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
6: Lekker hoor!
7: En alle Ariel, ook tweede gratis.
6: Zoei!
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Yes! Hamster!
8: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement

een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op

0: is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: En dan gaat hij voor de vrijdagmiddag. Alles mag. Doe je mee? Pak de app van Radio 10 en laat me weten wat ik moet draaien. Nu eerst het nieuws. Nicola Ruijs, praatje bij.
3: Goedemiddag. Minister Heijnen zegt dat hij nog tijd genoeg heeft om steun te vinden voor zijn begroting. De steun hoeft niet per se rond te zijn voor Prinsjesdag. We stemmen tot in december, zei hij voor de ministerraad. Heijnen wil graag steun van links en van rechts. Maar Pro en Ja 21 vinden zelf dat ze veel te ver uit elkaar liggen. Bij extra controles zijn scheuren in dijken ontdekt. Maar er is nog geen reden tot paniek, want er zijn geen gevaarlijke situaties, zeggen twee waterschappen. In Utrecht is een lekkage bij een kering aan de Montfoortse dijk direct gerepareerd, en in Friesland worden op 3 plekken dijken hersteld. Door een staking van Noorse luchtverkeersleiders is het vliegverkeer in Noorwegen ontregeld. Het is nog onduidelijk of het ook gevolgen heeft voor Nederland. Op Schiphol staan vandaag 20 vluchten van en naar Noorwegen gepland. KLM zegt dat hun vluchten tot nu toe allemaal gewoon doorgaan. En het racecircuit van Zandvoort stroomt vol met toeschouwers voor de eerste training. Die begint om 12:30. Het is de allerlaatste Grand Prix om het circuit. En veel mensen gaan het missen, horen we bij de NOS. Het
4: circuit Zandvoort is zo geweldig. Geen grote afstand, dus ze maken heel veel rondjes. Dus je ziet de auto's heel vaak langs je komen. En daar heb je het meeste plezier van.
3: Ja, veel mensen komen op de fiets naar Zandvoort. En er was vanochtend zelfs een kleine fietsfile op de boulevard, meldt NH Nieuws. Het radioteam weer. Eerst nog buien, waarvan sommigen met onweer. Later op de dag wordt het steeds wat droger en kan de zon er ook eventjes tussendoor komen. En het wordt 19 tot 21 graden.
2: Dankjewel. Dan de vertragingen. Er zijn er 21 gemeld. Even de twee langste. A9 Amstelveen-Alkmaar voor het Rotterpolderplein 20 minuten. En de A50 Apeldoorn-Arnhem voor Loenen 17.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
12: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.
13: De zomer van 10.
14: Jeroen Nieuwenhuizen.
13: De grootste hits aller tijden. Radio 10.
12: Radio 10. Bam en rammer.
2: En deze vrijdagmiddag gaan we beginnen met Henk.
15: Goedemiddag, met Henk.
2: Ja man, hey, de handjes lekker vet. Jij zit onder de auto op dit moment.
15: Ja.
2: Ja, ja, sleutelwerk. Het echte sleutelwerk. Het bestaat nog.
15: Ja, het bestaat nog wel. Tuurlijk, gelukkig ja. Wel.
2: Is het nog net zo leuk als vroeger, Henk?
15: Nee. Je kan beter een oldtimer sleutelen, dat is leuker.
2: Ja toch, want al die auto's van tegenwoordig, dan moet je de computer insteken en dan kijken wat er mis is. Dan mag je het vervangen als het goed is en dan moet het allemaal weer gekleerd worden en dan kun je gaan rijden.
15: Ja, als het een beetje mee zit wel, ja.
2: Ja. Ja, toch maar lekker aan oude auto's sleutelen dan. Ken je een merk waarvan je denkt, ja, dat vind ik echt leuk om aan te werken?
15: Volvo Amazon, dat heb ik 16 jaar gedaan, dus
2: mooi.
15: Prachtig. Heerlijk, sleutelen.
2: Ja,
15: zeker weten.
2: Ja, ik heb het ook vroeger heel veel gedaan. Het is het mooiste wat er is natuurlijk. Hè. Ja, plaatjes aankondigen is ook erg leuk, dus dat gaan we zo meteen even doen. Dat mag je overnemen van me.

0: netjes gewassen. Wat komt er uit de trommel?
1: Broodje kaas, broodje Gelderse worst.
0: Mmm, worst is natuurlijk lekker. Oh. Worst is de best, zeg ik altijd. En,
1: ja, en kaas is de baas.
0: Ja, precies. Hé, hey, wat wil je erbij op Radio 10?
1: De Stray Cats met Runaway Boys.
0: Lekker, dat is vandaag de Radio 10. Bam en Rrrr.

0: Shakira, Waka Waka, This Time for Africa. Ja, lekker. Hella Winke, dankjewel. Dat was de tweede alweer voor vandaag. Want ook de Stray Cats nog en One Way Boys.
1: Ja, nieuwe huizen, dames en heren.
0: Ja, goedemiddag. Welkom bij de lunchshow. Eet smakelijk. Het is Radio 10. Jeroen Afternoon op vrijdag de 21ste van augustus. En had je dit al meegekregen? Het allerlaatste Formule 1 weekend op Zandvoort is begonnen. Ja. Had het er net ook al over, Nico, in het nieuws. Mm-hmm. Zometeen om 12:30 is de enige vrije training. Want het is een sprintrace weekend. Zeg jij, wat is dat?
2: Nou, wat is dat, Jeroen?
0: Een mini-race, hè? Dat doen we dan morgen. Dus, maar dan moet je, zoals altijd bij de race, moet je kwalificeren. Mm-hmm. In dit geval voor twee races.
2: Ja.
0: Dus eerst die voor morgen. Ja. En dan morgenmiddag weer voor die van zondag.
2: Leuke dag morgen dan.
0: Dat zijn hartstikke leuke dagen. Ik vind het als fan hartstikke leuk.
2: Ik ook stiekem. Ja.
0: De coureurs die waren er al minder over te spreken. Want het is natuurlijk een extra aanslag op het materiaal. Maar ook op de persoon zelf.
2: Ook dat, ja.
0: Maar goed, het gaat ook om centjes en om het plezier wat we erin hebben.
2: Ja, en ik denk dat...
0: Ja, de mannen hebben vakantie gehad, dus niet zo zeuren nou.
2: Zeggen, je wil weten wat ze gaan verdienen tegenwoordig, hè, Max. Dus dan mag je wel een ritje extra rijden.
0: Om 16:30 begint de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. En dan zijn er dus twee races. Zondag is de grote finale. Dat is dan de allerlaatste keer Formule 1 op Zandvoort. Ik denk ook niet dat het ooit nog terug gaat komen.
2: Denk het ook niet.
0: Onder het motto wij eisen de nacht op, stapt actiegroep Dolomina vanavond op de fiets. Met felverlichte fietsen en veel lawaai vragen ze aandacht voor veiligere straten. Voor vrouwen, meisjes en queerpersoon. Dat is ook logisch natuurlijk dat je er aandacht voor vraagt. Moet je elke dag doen. En het tot net zolang tot niet meer nodig is.
2: Ik hoop dat dat heel snel komt, dat moment.
0: Ja, toch?
2: Ja, vreselijk.
0: Acties gepland in onder meer Amsterdam, Den Haag, Middelburg, Apeldoorn en Den Bosch. En dan de huizenprijzen. Ze stijgen minder hard dan eerst, maar in juli ging de prijs toch weer omhoog. Voor een bestaande woning leg je nu gemiddeld zo'n 500.000 neer.
2: Dat is echt heel veel geld, hè?
0: 500.000. Ja. Wat was het? In 2014 heb ik een appartement weg moeten geven ongeveer.
2: Ja.
0: Ik had inmiddels een ander huis gekocht. Ik kreeg het appartement niet verkocht. Niemand wilde een huis. Niemand.
2: Bizar, hè?
0: Ja, dat was meer waard, maar ik heb het voor ongeveer de helft van dit bedrag weg moeten doen.
2: Kan je even nagaan.
0: Ja, maar ja, aan de andere kant, al die vaste kosten, die bleven ook weer doorlopen. En je kan het niet aftrekken en dat soort dingen. Dus,
2: En als we in de toekomst konden kijken, dan waren
0: ja,
2: we...
0: Ja, dat is ook zo natuurlijk. Hè? Maar dus €500.998 is de gemiddelde verkoopprijs van een huis tegenwoordig.
2: Jeetje.
0: En je hebt er helemaal niks aan.
2: Nee, hè, want het kost alleen maar meer geld. Dan
0: je moet er alleen maar over afrekenen. Over die so-called waarde die je dan op hebt gebouwd, weet je wel. Pas als je het zou verkopen, dan loont het weer om... Hè, maar dan moet je het weer investeren in een ander huis. Wat ook weer heel erg duur... Nou goed, zo
2: even door. Ja, maakt het natuurlijk, hè.
0: Zeg jongens, zullen we eens even gaan kijken wat we gaan draaien vandaag? Want dat vind ik eigenlijk een interessanter verhaal dan heel dit geneuzel over geld. Heb jij de gratis app op je telefoon staan? Mooi!
3: Jeroen vraagt Pink van Irene Kerra. Alvast bedankt. Groetjes.
0: Die is leuk, die doe ik zo.
4: Gabrielle Coulourne hier. Ik zat even te denken en ik heb eigenlijk wel zin in Gary Moore's Still Got the Blues. Alvast hartelijk bedankt.
0: Yo, doen we die als eerste.

0: blijft een classic uit de top 4000 natuurlijk. Gary Moore, Still Got the Blues for You. Die heb je nog echt heel erg van genoten, Gabrielle. Alles mag, alles mag, alles mag op vrijdag. Ja, wat gaan we zo meteen nog eens even draaien, Michael?
1: Jeroen, is het iets misschien om David Bowie met Absolute Beginners te draaien? Goedjes, Jeroen. Bye, bye.
0: Ja, leuk. Hoor je niet zo vaak. Doen we zo meteen. Eerst even deze voor Imke. Hey, Jeroen, het onderhoud van mijn pers zou zoveel leuker worden als je Afternoon Delight van de Starlight Vocal Band zou willen draaien. Het is zo lang geleden dat ik deze gehoord heb. Groetjes uit België.

0: Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Wingardium Leviosa. Harry Potter fans, opgelet. Luister deze zomer elke vrijdag naar Gijs op 10. En maak kans op tickets voor de theatersensatie van het jaar. Harry Potter. Bereid je voor op spectaculaire toverspreuken, zwevende objecten en een magische reis door de tijd. Deze zomer maak je kans op tickets van 10 voor Harry Potter. Zweef voor alle info naar radio10.nl.
9: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
11: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.

0: jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 3 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Alles mag op vrijdag. Doe lekker mee met de gratis app van Radio 10. Net als Michael dat deed. David Bowie is zijn keuze. Absolute B.

0: Spiller, Groove Yet. Michiel, dankjewel daarvoor. Was met de stem van Sophie Alice Baxter ook, hè? Ja, dat is daarvoor geweld. Goeie klus. Alles mag op vrijdag. En wat gaan we nog eens draaien?
1: Ik zou graag het nummer Graceland horen van Paul Simon. Geweldig nummer. Hij spreekt een wens uit wat ik ooit graag zou willen. Dus vandaar dat ik het zo'n leuk nummer vind. Fijne vrijdag, dankjewel. Groetjes, Erika.
0: Yo Erika, nou ik kon je aanraden. Ben twee keer op Graceland geweest. Prachtig.
2: Alles mag op vrijdag. Voor mij mag op deze vrijdag Ik heb je lief van Paul de Leeuw. Gewoon omdat het een prachtig nummer is om het weekend liefdevol te beginnen. Liefst van Connie. Alles

Gedachten maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van.

0: achter Paul. Paul de Leeuw, ik heb je lief, die was ook mooi. Waar sluiten we deze editie van Alles mag op vrijdag mee af?
1: En een goede vrijdagmiddag, Tommy Kolen hier. Ik zou graag KLF willen horen met Last Train to Grand Central. Ik wens iedereen een fijn weekend. Halle.
0: Yo, yo.
2: Okay, everybody, lie down on the floor and keep...

0: Bastiaal.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
3: Simpel.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Oh, het riool is verstopt.
8: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
11: Nu!
10: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Hands van voordeel.
10: Aldi.
13: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Nu
10: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
11: Nu
10: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Hands van voordeel.
10: Aldi.
14: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
15: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
16: Ping, ping, ping, ping, ping.
15: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
17: Ons CW-fotoboek is er.
18: Spannend!
17: Wat is hij mooi geworden?
18: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
17: Het voelt alsof we er weer zijn.
19: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op CW.

0: www.wewe.nl.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: En dan gaat hij zometeen deel 2 van Jeroen Efteroen, de lunchshow van Radio 10. We hebben de top 4000 quiz voor je. Muziek van onder andere Simply Red en The Golden Earring. Maar eerst de nieuws, Nicola Ruis.
7: Goedemiddag. Voor de asielrellen in Apeldoorn zijn in totaal 7 mensen opgepakt. Ze komen uit het hele land. In mei werd er in Apeldoorn avonden achter elkaar gevochten en vuurwerk afgestoken. Ook bij asielprotesten daarna in andere gemeenten kwamen de ergste relschoppers allemaal van buitenaf. Na een brand vannacht in een restaurant in het oosten van Zwitserland worden 5 mensen vermist. 8 raakten er gewond, 2 van hen zijn er slecht aan toe. Tijdens de brand stortte het trappenhuis in. Daarom moest het dak worden opengemaakt om te kunnen blussen. In het pand zitten ook appartementen, maar het is niet duidelijk of daar ook brand is geweest. Het schilderij Meisje met de parel van Vermeer trekt veel bekijks in Japan. Het Mauritshuis in Den Haag leent het bijna nooit uit, maar het hangt nu bij uitzondering in Osaka. Er staan lange rijen voor het museum en mensen wachten urenlang. Volgens de NOS is het meisje bijna heilig in Japan. En oud-coureur Jan Lammers zou het prachtig vinden als Max Verstappen komende zondag de Formule 1 race wint bij de laatste Grand Prix in Zandvoort. Dat zei hij voor de start van de eerste training.
8: Het zou fantastisch zijn, hè? Want dankzij zijn prestaties hebben we dit hier kunnen organiseren. Dat zou mooi zijn als hij zichzelf zou kunnen trakteren met een overwinning.
7: Ja, Lammers stopt als sportief directeur van de race in Zandvoort. Die is er 6 keer gehouden.
6: Ja, zouden de kansjes zijn voor Max?
7: Hey, kansjes zijn er altijd. Het blijft Max Verstappen, hè?
6: Ja, gaat nou nog regen of niet?
7: Vandaag en morgen waarschijnlijk wel. Zondag ziet het eruit dat het droog blijft. Maar hey, Max is gewoon een tovenaar in zijn auto.
6: Ja.
7: Dus we weten het nooit. Over het weer gesproken, vandaag eerst nog buien. Sommige met onweer. Later op de dag steeds droger. Kan ook de zon heel even gaan schijnen. Het is 19 tot 21 graden.
6: Dan gaan we naar het verkeer kijken. 19 vertragingen en dan krijg je dit tot 3. A50 Os-Apeldoorn voor Arnhem Centrum, 30 minuten. A50 Apeldoorn-Arnhem voor Hoenderlo, 41 minuten. En de A325 Nijmegen-Arnhem-Velperbroek voor Huissen, daar 28 minuten.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
3: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.
6: De zomer van 10. Jeroen Nieuwenhuizen.

0: Die gaan we zo eens even fijn spelen. En ik hoop met jou. Natuurlijk, naast het toestel kun je altijd even spelen. Maar hier op de radio. Gewoon lekker prijsje pakken. Is dat een leuk idee voor de vrijdagmiddag? Ik dacht het wel. Heb je de app van Radio 10 op je telefoon? Dan kun je het antwoord geven zometeen op de oefenvraag. Dat is er eentje om erin te komen. Als je die weet te beantwoorden, dan weet ik twee dingetjes. Eén, dat je het kan. En twee, dat je ook mee wil spelen zometeen. En dan gaan we voor het echie natuurlijk. Hè, met vier vragen over platen die echt werkelijk van allerlei plamage kennen. De 60's, de 70's, de 80's, de 90's, de 0's, de 10's. Het zit er allemaal in. En er ook nog eens al die verschillende muziekstromingen. Daar kunnen een hoop vragen over gesteld worden. Nou, welke toren, dat weten we straks, maar dit is de oefenvraag. Ik opende dit uur met de Golden Earring. De band begon met een extra letter in hun naam. Weet u dat nog? De afslag geleden. Nou, zo. Anders moet je maar een gokje doen. Dus de Golden Earring heette eerst anders. Er zat een extra letter ergens in die naam.
1: Zo zeg.
0: Zo, nou, welke letter was dat? Weet je dat? Dat is een heel kort antwoord. Je hoeft maar één letter te sturen.
1: Ja.
0: Ja. Kans is 1 op 26 dat je het goed hebt in principe. Laat het weten. En speel mee zometeen hier op de radio. En dat gaan we doen naar George Michael en Queen, Somebody to Love. En dit is Sister Sledge en We're

0: absolute klapper van het concert. Ter ere van Freddie Mercury, George Michael en de overgebleven leden van Queen, Somebody to Love. Ook die staan natuurlijk in die lijst die wij noemen... En daar zouden we wat over kunnen vragen in...
1: De top 4000 quiz.
0: Maar dat gaan we niet doen. Nee, gaan we wat anders vragen. Inge, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je gaat morgen klussen?
2: Ja.
0: Ja? Waren er een paar pannen gebroken? Of,
2: Nee. Er was een waterleiding in de vloer kapot.
0: Oh, Gert verdriet.
2: In het plafond, tenminste het plafond.
0: Ja, ja, en dat is beneden natuurlijk... Dat is gaan sijpelen en dat is beneden is dat allemaal natte bende geworden. Ja, oké. Okay.
2: Ja, ja, ja.
0: Oh jee, en moet het laminaat er nu uit of je eik uit de vloer?
2: Nee hoor. Nee, dat gaat allemaal goed. Nou. De beest is hersteld, maar er moet nog behangen worden. En een vloerbedekking op de trap, dat soort dingen. Dat
0: nou, je hebt morgen hoop te doen dus. En wie weet kan je dan lekker naar Radio 10 luisteren.
2: Niet alles in
0: één
2: keer.
0: Nee. Het alle begin is moeilijk natuurlijk. En gewoon eerst even de necessities. Maar misschien kan je luisteren via je nieuwe DAB Plus radio. Moet je wel alles goed hebben, want dat is prijs nummer 4. We hebben in totaal 4 prijzen. En we kijken hoe ver je komt. Als je alles goed hebt geantwoord, krijg je het hele pakket. Zo niet, dan kijken we naar een aantal goed gegeven antwoorden.
2: Oké.
0: Okay. Ja?
2: Ja.
0: Nou, de oefenvraag die wist je al goed te beantwoorden. De Golden Earring begon met een extra letter in hun bandnaam. Welk was dat?
2: De S.
0: Ja, wat ze heette de Golden Earrings... In beginsel, ja. Nou, dan is er toch een ringetje verloren gegaan in de al die jaren. Ik geloof dat dat beter backte in Amerika of zo. Dat was de reden voor. Hey, zullen wij eens even gaan spelen?
2: Ik ga mijn best doen.
0: Veel plezier.
2: Dankjewel.
0: Dit weekend voor de laatste keer Formule 1 in Zandvoort. En dan zou je kunnen denken aan deze hit natuurlijk. Hè. Ja, nee. Oh ja, dat was toch zo'n leuk nummertje dit van de Pasadena Dream Band. Die vinden we dan dus niet in de top 4000.
3: Oh.
0: Het zal met jaargetijden te maken hebben. Als we je vragen weer je stem uit te brengen, dan denk je niet aan dat nummertje natuurlijk.
3: Nee.
0: Maar ik vind het wel een gezelligerd voor in december. Vind je niet?
2: Mm-hmm.
0: Nou, zeker. Staat er dus niet in. Bluff wel, die bezongen ook een strand. Welk?
2: Zoutelanden.
0: Ja! En nog hoog ook het afgelopen jaar. 25 stonden ze. Ja.
1: Vraag 2.
0: Vandaag, 21 augustus, de geboortedag van Kenny Rogers. Hij zou 88 zijn geworden. Stond afgelopen editie in de top 4000 3 keer genoteerd. Met onder andere Islands in the Stream. Dat is een duet. Dat doet hij met een zangeres. Hoe heet zij?
2: Dolly Parton.
0: Dolly Parton. Ja! Dat is ook goed. Je zit er lekker in.
1: Vraag 3.
0: Dan gaan we eens door naar een intro. Ik wil van jou de titel van deze plaat. En ja, jij luistert door de telefoon, dus ik geef je wat extra tijd. Luister goed.
2: Ik hoor het
0: haast
2: niet.
0: Nee, dat snap ik. Dat is echt lastig. Ja. Ik mag van de jury altijd zeggen wat de bandnaam is. Dat is The Cure in het geval. Ja, en dit is het is best wel een vrolijk nummer voor de Cure eigenlijk.
2: Ja.
0: Ze zijn dan ook verliefd, hè. Dus Nou, hoe heet het nummer? Heb je enig idee?
2: Geen idee. Ik gok op Still in Love.
0: Nee, dat is niet goed. Friday I'm in Love heet dat. Ja.
2: Oh, ja.
0: Ja. Ik zal volgende keer toch even met de redactie overleggen... of we niet Rotterdam Termination Sawyers met poing kunnen doen.
3: Poing.
0: Dat herken je beter door de telefoon, hè. Gewoon doing, doing, doing. We gaan even door naar een beetje... Ja, precies, 4. Nico.
3: Ja, 21 augustus, dus 1965, was een grote dag voor voetbal in het Nederland. De eerste editie van het blad Voetbal International kwam uit natuurlijk. Eerst nog onder de bezielende leiding van de grote Joop Niessen. Maar het blad nam pas echt een vlucht met Johan Derksen als hoofdredacteur. Ja, en Johan, die kennen we maar al te goed tegenwoordig. Hij heeft niet alleen een heel grote snor en hij heeft verstand van alles. En ook over voetbal. Maar hij is ook een enorme bluesliefhebber.
0: Zeker.
3: Vanuit Grollo draait hij die plaatjes allemaal, hè?
0: Je zou met een beetje fantasie wel een beetje een Nederlandse bluesbrother kunnen noemen.
3: Ja.
0: Veel muziek in die bluesbrother film natuurlijk, die ook in de top 4000 teruggekeerd is. Een nummer van de Queen of Soul bijvoorbeeld, Aretha Franklin. Hoe heet dat nummer wat zij daar deed in de bluesbrothers in de film?
2: Think.
0: Daar hoefde jij niet lang over na te denken.
2: Nee.
0: Dat is goed. Nou, hey, ik kan je feliciteren met toch 75% van alle vragen goed beantwoorden. Inge, jij krijgt van ons 3 prachtige prijzen. Ben jij er klaar voor?
2: Dankjewel. Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Nou, dan komt hij dan. De Radio 10 Zonnebril, Radio 10 Pet en de Bammerama Broodtrommel. En we draaien nog meteen even dat nummer. Gezellig, hè?
2: Helemaal geweldig.
0: Oké, succes met klussen en bedankt voor meespelen.
2: Oké, dankjewel.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
11: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
13: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
15: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
17: Dat zeg ik.
18: Ja, jij weet vast wel iemand die een dikke 10 verdient vandaag. Laat me dat zo even weten via de app alsjeblieft. Eerst

0: Doe maar. Want voor je het weet is de show voorbij, dan kan het niet meer, hè? En dan denk je, oh, had ik nou maar een 10 uitgedeeld.
1: Ja.
0: De app openen van Radio 10, die is gratis, die is makkelijk. En dan kun je even een tekstbericht in tikken. En dan zit je de naam in van degene die een 10 verdient. De reden. En je eigen naam. That's it. Dat is zo gemaakt. Je maakt een ander heel erg blij mee, dat weet ik zeker. Het kan allerlei redenen hebben natuurlijk. En misschien is iemand heel aardig voor je geweest deze week die je niet eens kent. Of je hebt hele fijne collega's. Dat kan ook. Je kan ook iemand hebben die vandaag iets te vieren heeft. Iemand die misschien gaat trouwen. Of een kindje heeft gekregen.
1: Hey.
0: Of,
1: dat zijn veel dingen hoor.
0: Er zijn allerlei mogelijkheden. Je kan het trouwens ook inspreken. Vind ik ook leuk. Net als bij Alles Mag. Weet je, kan gewoon een audioberichtje inspreken. Kan ik dat uitzenden. Dus maak een mooi berichtje. Deel hem uit. Van wie? Nou nee. Wie krijgt er van wie een dikke 10? Dat is de vraag. Oké, Nico, wie heb jij in gedachten?
1: Ja, hebben we ruimte voor 20 man op het podium?
0: Ja, maak wel een beetje ruimte. Ik zet het podium wel iets ruimer op. Ja.
1: Nou, dan gaat mijn dikke 10 naar Blaaskapel Navenant uit het Brabantse Helmond. Die hebben namelijk een topklus te pakken. Zij zijn de officiële dweilband, het dweilorkest van de Formule 1 in Zandvoort.
0: Oh, echt?
1: Ja, vorig jaar wilden ze al en toen zat alles al vol. Toen hebben ze contact opgenomen met de organisatie en zegt: wij willen graag spelen op de meeste plekken, op de meest mooie momenten. Is gelukt.
0: Nice.
1: Ze staan dus bij het volkslied. Nou, dat spelen ze niet, maar staan ze wel te spelen. Ze staan overal, als jij de parade voorbij hoort komen, staan zij te spelen. Bij het eten staan ze. Het is fantastisch. Blaaskapel Navenant. Ze gaan alleen maar los met hun liedjes. Ze spelen ook van alles. Ze spelen Nederlandstalige muziek.
0: Oh.
1: Ook het Wilhelmus af en toe. Ook Nederlandstalig natuurlijk. En de Formule 1-tune. Alles doen ze.
0: Wat grappig zeg.
1: Ja, en nu willen ze zich helemaal rot lobbyen dat ze voortaan de vaste dweilband van Red Bull worden. Dat ze overal over de hele wereld mee naartoe moeten. Ik denk dat niet gaat lukken, maar groot dromen mag natuurlijk. Hè?
0: Zo is het en beginnen ze. In ieder geval een dikke 10 daarmee verdiend van ons. En zet hem op, zou ik zeggen, het hele weekend. Hè.
1: Nou, leuk, spelen.
0: Ja, mooi.
1: En als je ze hoort, dan weet je het. Het is Blaaskapel Navenant uit Helmond.
0: Alrighty. Nou, bij deze jongens. En, ik weet niet of ze ook dansbarikjes meenemen, maar...
1: Was wel.
0: Het wordt vast een feestje. Wie verdient er nog meer een dikke 10? Laat het snel even weten. Dan kunnen we het zometeen op een rijtje zetten aan het eind van de show. Pet Shop Boys, Suburbia hoor je nog. And the real thing is that you to me are everything. Op die

0: zegt Cora verdient een dikke 10. Ik lig vanaf 5 augustus met een gebroken enkel en ze verzorgt me uitstekend. Karen zegt dikke 10 voor mijn nichtje Suze die 3 nachten bij ons aan het logeren is. Groetjes van tante K. En Sammy zegt hoi Jeroen, ik geef mijn ouders Astrid en Kees een dikke 10. Vandaag zijn ze 45 jaar getrouwd. Ze willen dit vieren met een weekend met familie en vrienden. Nou, van harte en wat gezellig. Leuk toch? Op naar de volgende 45 jaar. Zeg Axel, heb jij nog wat?
1: Ja Jeroen, ik geef vandaag een dikke 10 aan Joyce. Want als ze probeert mee te zingen met een liedje, is het eigenlijk niet om aan te horen. Ja. Maar, dus eigenlijk moet ik mezelf een dikke 10 geven. Maar oké, dat was hem. Hoi.
0: Ja, wat zei hij nou eigenlijk? Hij geeft zichzelf een dikke 10 omdat Joyce zijn meisje zo vast zit mee te zingen. Ja, nee, hard en vast meezingen. We doen het zo graag. Het kan zo lekker, hè, met de hits van Radio 10. Als je dat nou wil, als je zegt, ja, ik heb nou zin om hard en vast mee te zingen. Kijk, wat dacht je van dit dan? Hé? Hey. Oh, daar gaat hij. De dikke 10 zijn uitgedeeld. Einde van Jeroen heeft te doen. Begin van de rest van de middag. Mag je een fijn weekend wensen? Ik denk dat het gaat lukken, toch? Jawel. Ga je ook nog wat doen, Bruno?

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
0: Oei!
1: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En alle Ariel, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster!
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Nu
9: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
9: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Hands van voordeel.
9: Aldi.
11: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef

0: op coredate.nl. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De kippiepan. Die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
2: Kippie.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op

0: bekijk je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 3 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Nog even de handjes laten wapperen en dan weekend. We gaan die kant op met zo dadelijk AHA en J-Lo. Maar eerst het nieuws van Nicola Ruis.
10: Goedemiddag. Na de aardbeving in Groningen is het dorpshuis van Zandeweer een inloopbijeenkomst. Bewoners in het aardgasgebied werden vanochtend opgeschrikt door een relatief zware beving van 2,8. De inloopbijeenkomst duurt tot 7 uur vanavond en onder meer de Groningse regeringscommissaris Henk Nijboer gaat er ook heen. Er is weer ingebroken in brandweerkazernes, dit keer in het Drentse Rolde en in het Utrechtse Maartensdijk. In Rolde zijn ook daadwerkelijk spullen meegenomen. Eerder deze week was het raak in Brabant en dit jaar staat de teller al op ruim 60 inbraken in kazernes. Vaak wordt het reddingsgereedschap gestolen om kraken mee te plegen. De bosbrand bij Venraai, die ruim 2 weken geleden begon, is nu pas helemaal uit, meldt regio Omroep L1. Het vuur was al na 2 dagen onder controle, maar heeft al die tijd wel nagesmuld. Door de regen is het nu eindelijk voorbij. Toch gaat het bos nog niet open, want het is gevaarlijk. Beschadigde bomen kunnen namelijk omvallen. En over gevaar gesproken, in Frankrijk wordt gewaarschuwd voor 100.000 condooms uit Azië die niet aan de eisen voldoen. Ze zijn online verkocht, maar ook in sommige apotheken. Bij controles bleek dat de condooms kunnen scheuren of dat er gaatjes in zitten. Wil je nou juist niet hebben met een condoom? Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Het redt het in weer. Eerst nog buien, sommige met onweer. Later wordt het steeds wat droger en heel af en toe kan de zon er ook doorheen komen. En het is 19 tot 21 graden.
9: Alleen een SOA-test?
10: Ik ga dat zo even doen.
9: Oké, succes.
10: Doei.
9: Hoi. Files dan, 27 stuks op dit moment op de Nederlandse wegen. Even naar de 3 grootste. De A12, Oberhaus richting Arnhem voor Duiven. 18 minuten vertraging. De A50, Os-Apeldoorn bij Schaarsbergen. 24 minuutjes. En de A50, Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en Loenen. Na een eerder ongeluk, 25 minuten extra reistijd.
11: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Ons CW-fotoboek is er.
13: Spannend!
12: Wat is hij mooi geworden?
13: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
12: Het voelt alsof we er weer zijn.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op CE.

0: Business.
1: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10. De zomer van 10. Edwin Diergaarden.

platenmaatschappij die dacht er heel anders over. En die krijgt uiteindelijk gelijk. Het wordt namelijk een joekel van een hit en levert hem ook nog eens 2 Grammy Awards voor Record of the Year en Song of the Year op. En dat was wel even lekker voor Billy Joel. Bijna net zo lekker als de vrijdagmiddaglunch die je net achter de rug hebt. En gelijk door nu naar de uren van Lang Leven, de grootste hits aller tijden bij Radio 10.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes. Kippie.

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op Holland-Amerika.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Edwin Diergaarden.
13: Dadelijk een gezonde terugblik op de top 4000 van vorig jaar. Maar eerst Clean Bandit en die hoor je naar Prince. Dit is I Would Die For You. Goedemiddag.

die hoedanigheid voorbij komt. We gaan van de Squid met Hall of Fame op donderdag naar de Cranberries op deze laatste dag van de week. Dat is niet zo'n hele grote stap. Tussen beide bands zit zo'n 200 kilometer als we kijken naar hun land van herkomst. De Strip komt uit Dublin en de Cranberries uit de stad Limerick. En als we dan de top 4000 erbij pakken, is het verschil 426 plekken in het voordeel van de Cranberries. Je vindt ze namelijk op nummer 1942 met Ode to My Family.

Songs Are Made of This. Eurythmics scoorde er ooit begin jaren 80 hun allereerste hit mee. En over eerste gesproken, met Bruce Springsteen gaan we zo naar de plek in Amerika. Met het allereerste warenhuis, het eerste postkantoor en het eerste ziekenhuis ooit.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets en woon tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
12: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op engie.nl.
13: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl

0: verstopt.
1: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso. Omdat elke rit telt.
1: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Autotaalglas zit echt overal.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Wingardium Leviosa. Harry Potter fans, opgelet. Luister deze zomer elke vrijdag naar Gijs op 10. En maak kans op tickets voor de theatersensatie van het jaar. Harry Potter. Bereid je voor op spectaculaire toverspreuken, zwevende objecten en een magische reis door de tijd. Deze zomer maak je kans op tickets van 10 voor Harry Potter. Zweef voor alle info naar radio10.nl.
10: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
11: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Het is 3 uur, je staat al met 1 been in het weekend en de rest gaat snel volgen. Reken maar van yes. Pointer Sisters komen eraan. Is het nieuws? Met Martijn Nijhuis.
13: De politie is een onderzoek begonnen naar 6 vermiste mannen die allemaal Lucky zouden kunnen zijn. Het is een onbekende man die 3 jaar geleden op straat in Amsterdam een beroerte kreeg en niet meer kan praten. Er kwamen deze week 100 tips over hem binnen. En daarbij werden volgens regiozender NH 6 namen doorgegeven waar de politie ook echt iets mee kan. Bijna 50 mensen hebben schade doorgegeven na de aardbeving bij de Groningse plaats Sandeweer. Bij 2 meldingen zou het gaan om een onveilige situatie. De aardbeving van vanochtend was de zwaarste sinds maart. Toen was er een beving in de buurt van Assen met 2000 schademeldingen. Talpa gaat kijkers van de wedstrijd van Ajax gisteravond compenseren. Fans moesten €5 betalen om via Talpa's en streamingsdienst Kijk de wedstrijd tegen het Zwitserse Sion te zien. Door een storing kreeg een deel de eerste 20 minuten geen voetbal, maar een foutmelding in beeld. Alle kijkers krijgen het hele bedrag terug. En de enige training voor de Grand Prix van Zandvoort is voor Max Verstappen niet zo best verlopen. Hij klaagde over zijn auto, kwam in de grindbak terecht en reed maar de 11e tijd. Kimi Antonelli was het snelst. Om 16:30 is de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Het Radio 10 weer, buien met kans op onweer. Af en toe schijnt ook de zon, het is nu zo'n 20 graden. Morgen opnieuw buien, ook wat zonweer. Ja, gewoon hetzelfde, ook weer 20 graden.
12: Files dan, 41 stuks. Zelfs, ja, je rijdt harder dan Max Verstappen misschien zelfs wel. Even kijken waar de langs staan. A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord dan. Voor Leende 39 minuten. De A50 Os-Apeldoorn bij Schaarsbergen. Ben je 29 minuten langer onderweg. En op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom. Voor de Wouwse Plantage na een ongeluk. 39 minuten extra reistijd.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we al.
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Hallo,
0: Wel, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
16: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
15: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
17: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

je deze als DJ van dienst niet bij je hebt, kun je beter meteen inpakken en wegwezen. Het is de ABBA-hit die nooit mag ontbreken op van die jaren 80 feestjes, weet je wel, die in het weekend plaatsvinden. Anders is het feest totaal mislukt en dat is het laatste wat je wil. Goedemiddag, zo namen we alvast een voorschot op de komende twee vrije dagen die op het punt staan te beginnen. En weet je wat?

Anita Meijer bij Radio 10. En als je dacht dat Gianni Infantino de grote man achter de Halftime Show was tijdens de WK-finale van vorige maand in Amerika, dan heb je het mis. Het was namelijk Chris Martin. Hij bedacht het, stelde het samen en deed ook nog eens zelf mee. Je hoort hem nu samen met zijn band Coldplay in A Sky Full of Stars bij Radio 10.

0: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
4: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
5: Hit it!

0: Plus.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 3 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
9: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.

0: De doorbraak. Het is meestal een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Berlijn, 1982. De Koude Oorlog hangt zwaar boven de stad. Aan de ene kant van de muur staat het westen, aan de andere kant het oosten, en ergens daartussen staat gitarist Carlo Cargas bij een concert van de Rolling Stones. Aan het einde van de show stijgen honderden ballonnen op en de wind blaast zich richting de Berlijnse muur. Het is een vrolijk tafereel, totdat Cargas zich iets afvraagt. Wat als iemand aan de andere kant denkt dat dit geen ballonnen zijn, maar iets heel anders? Wat als een militair systeem besluit dat er gevaar dreigt? Diezelfde nacht schrijft hij het idee op en een paar dagen later belandt het bij de band. Keyboarder Uwe Varenkroch-Petersen heeft toevallig al een melodie klaar liggen en tekst en muziek vallen precies in elkaar. De zangeres van de band krijgt kippenvel als ze het leest en begint met opnemen. Nadat het is uitgebracht, schiet het naar de top van de hitlijsten, zelfs tot nummer 2 in Amerika. Nena, met 99 Luftballons.
1: De doorbraak.

0: Ook voor de niet-liefhebbers trouwens.
1: Oh.
0: Wat jij?
1: De oude Sommer, ik dacht Joe Cocker.
0: Joe Cocker, nee, die komt niet meer terug, heb ik begrepen. Nee, die is al een tijdje niet meer onder ons.
1: Deze Sommer komt dit weekend weer een beetje terug. En misschien volgende week wordt het ook wel weer... en in september ook wel weer nog een paar dagen heel warm.
2: Ja, oké. Okay. Ja, jij hebt in je glazen bol al gekeken.
1: Ik heb die glazen bol wel thuis gezet, want ik word al een beetje smalend aangekeken. Een beetje lachwekkend wordt erover gedaan. Maar het werkt altijd wel, dus op een of andere manier, ik weet het ook niet. Maar
0: goed. Gijs, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Edwin.
0: Wat zit er straks in Gijs op 10?
1: Nou, we hebben de vrijdagmiddagborrel natuurlijk. Vorige week hadden we Arthur Brand, de kunstdetective.
0: Dat was gezellig, hè?
1: Ja, dat was niet alleen maar gezellig, maar ook heel spannend. Hij heeft zoveel verhalen heeft hij verteld. En wat heel leuk is, stel dat hij binnenkort nou weer eens een echte Van Gogh terugvindt, dan komt hij eerst bij ons langs in de studio om dat een keer te laten zien. Dus dat is wel leuk. En vandaag hebben wij William Rutte, sterfotograaf. Hij zit af en toe ook bij Shownieuws. We zien hem natuurlijk ook als streng jurylid van het perfecte plaatje.
0: Ja.
1: Maar vandaag is hij gewoon helemaal zichzelf. We trekken een fles wijn open en we laten hem wat hapjes proeven. En dan, dan ben jij gefotografeerd eigenlijk door William?
2: Ja, ooit? Meerdere keren, ja.
1: Volgens mij heeft hij dat bij mij ook gedaan, maar dat weet ik eigenlijk niet zo goed meer. Dus dan misschien heeft hij nog wat foto's toen ik nog een staartje had of zo.
2: Ja, en ongetwijfeld hele mooie verhalen, want er heeft zoveel artiesten gefotografeerd, dat is niet normaal.
1: Er zijn heel veel dingen gebeurd in die studio.
2: Leuk man.
1: Ja.
2: Zometeen gezellig na 4 hier op Radio 10 in Gijs op 10.

0: een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
2: Aldi.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: Business.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten...

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
9: Goedemiddag, inmiddels alweer 4:00. Het is hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
10: Goedemiddag Gijs. Premier Jetten is duidelijk. Hij wil dat alle geldplannen van het kabinet brede steun krijgen in de Tweede Kamer. Dus niet dat partijen de plannen van de ene minister wel steunen en van de andere niet.
11: Onze inzet is er echt op gericht brede steun voor de totale miljoenennota. Dus dat zijn alle begrotingen, inclusief het belastingplan.
12: Dus geen cherrypicking?
11: Nee, omdat je veel dingen hangen met elkaar samen. En dan kom je elkaar ook snel in de weg te zitten.
10: Jette zegt dat het kabinet er alles aan doet om het voor Prinsjesdag rond te krijgen. De Zweedse politie heeft een man neergeschoten die met een zwaard rondliep in een school. Die school ligt in een stad ten noordoosten van Stockholm. Een Zweedse krant schrijft dat er verschillende mensen gewond zijn geraakt. Andere scholen in die Zweedse stad zijn voor de zekerheid allemaal dicht. De rechtszaak die prins Harry had aangespannen tegen een Britse krant gaat hem flink wat geld kosten. Volgens hem en andere bekende Britten had de krant gespioneerd en telefoons gehackt om verhalen te kunnen schrijven. Het Hof zag geen bewijs en vindt dat Harry en de anderen de advocaatkosten van de krant moeten betalen. €11 miljoen omgerekend. En Lowlands is weer aan de gang. Het festival in Biddinghuizen voor iedereen die van hippe muziek houdt. Of doet alsof hij daarvan houdt. De verslaggever van Omroep Flevoland zag iemand in de wachtrij voor de ingang zitten met haar werklaptop. Was doodleuk aan het werk daar.
13: I still need to work today.
10: Ja, niet zeggen, want haar baas weet dus niet dat ze op Lowlands is blijkbaar.
14: Oh, wat is haar naam?
10: Ja, dat gaan we niet zeggen.
14: Oh, okay.
10: De verslaggever zei dit trouwens.
13: In the Netherlands we say kladi ladi. Trying to remember kladi ladi.
10: Ja, trying to remember. Maar nu weet die vrouw nog steeds niet wat dat is. De luisteraar van Radio 10 en Gijs op 10, die weten het natuurlijk wel.
14: Ja, tuurlijk.
10: Klap die laptop dicht.
14: Ja, precies.
10: Er is trouwens een nieuwtje over een andere vrouw op Lowlands. Die Sanne van der Leijsjes, onze collega. Die heeft haar teen gebroken op het festival.
14: Dat, ik dacht, we houden het even voor ons. Maar,
10: nee joh, nou, met de billen bloot. Ik heb haar net. Ga je nog terug naar Lowlands? En het antwoord is de paus katholiek.
14: Dus nee.
10: Ze gaat gewoon.
14: Ze gaat gewoon. Nou, ik zag de foto, want ze heeft even een foto met ons gedeeld, zo'n röntgenfoto. Ik heb dat zelf ook gehad. Toen heb ik hem zelf zo teruggebroken.
10: Oh, het verklaart een hoop.
14: Ja.
10: Radio 10 weer. De laatste buien trekken het land uit. Later vanavond gaat het toch weer regenen, vooral aan de kust. Vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen opnieuw buien, opnieuw zon en opnieuw 20 graden.
14: Ik wilde net zo lopen als jij. Dus. Het is wel gelukt. Dankjewel, Martijn. We gaan meteen even kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen. Nou, vanmiddag was het best wel druk. Ik ben benieuwd hoe het nu is. Robin van der Gier, die weet dat. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Ja, behoorlijk druk. Vooral in Gelderland en in Brabant en in Limburg op de A2 vanuit Maastricht.
3: Maastricht. 20 minuten file tussen Borren en Echt. Op de A10 Oost richting knooppunt Koenplein sta je tussen knooppunt Watergraafsmeer en Landsmeer een kwartier stil door een ongeluk met een vrachtwagen. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem een uur vertraging door een ongeluk tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg.
9: Oké, okay. Nou, doe voorzichtig en kom veilig thuis. Wij blijven lekker bij.

0: Jules zelf ingeseind. En je moet Jules gaan vinden. Ja, en als je dat voor elkaar krijgt, krijg je 2 tickets. Je krijgt een pauzearrangement en een heel diner. Dat geven we straks weg. En het is de vrijdagmiddagborrel. Ja, William Rutte is onderweg. Met hem gaan we die vrijdag lekker inluiden.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de theatersensatie Harry Potter.
3: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

binnensmonds kan zingen. Dat is interessant, hè? Die kan dus... En dan kan ze dus liedjes zingen terwijl ze de mond dicht houden. Dat heb ik ooit gezien bij Graham Norton. Er was niks van te verstaan, overigens. Maar ja, dat is logisch, want ze hield de mond dicht natuurlijk.

0: gezellig.
1: Ja, leuk om te zijn.
0: Je werd al opgehaald door iemand die hier niets mee te maken had. Dat maar gelukkig ben je in de studio.
1: Ik heb wel een hele tour gehad.
0: Ja, je weet nu hoe Talpa van binnen en buiten eruit ziet. Nou, wees welkom. We gaan zo met je praten. En wees welkom overigens iedereen die luistert.

0: Nou, stel dat je dit weekend naar het Mauritshuis in Den Haag gaat om eindelijk eens het meisje met de parel in het echt te zien, dan heb ik heel slecht nieuws voor je, want dat kan niet. Nee, het meisje is er even op uit. Ze is er even niet. Dat schilderij is namelijk ontzettend populair in Japan. Ja, het kunstwerk van Johannes Vermeer is daarom uitgeleend aan het Nakanoshima Museum of Art in Osaka. Dat is een hele tentoonstelling en merchandise en een nijntje met de parel. Allemaal omdat die Japanners namelijk gek zijn op ons meisje met de parel. En is dat gek? Nee toch, Daniel?
1: Japanners zijn echt gek, jongen. Japanners zijn gek, jongen. Die gaan overdag helemaal zeggen, oh, Mikostan Toyoro, Koto. En dan thuis wel gefrituurde baby's eten en zo. Zo, woe. Ja. Ja, dan kan je zeggen, ja, maar dat is hun cultuur. Daar kun je toch respect voor hebben? Dat kan, maar je kan ook normaal doen.
2: De meeste muziek in de middag. De grootste hits aller tijden. Radio 10.

Nou weet ik wel dat de dansversie ook heel leuk is van dit nummer. Maar het origineel is nog het mooiste. 1977, Fleetwood.

0: natuurlijk nooit alleen. De boot aan bitterballen wordt altijd vergezeld met een gezellige gast. Iemand die zei, ik ga voorlopig even geen frituur meer eten. Nou, dat zullen we nog wel eens zien vanmiddag. De man die deze week het weekend met mij gaat inluiden is een man die met vrijwel elke Radio 10 artiest heeft samengewerkt. Wij draaien de perfecte plaatjes op de radio, maar hij maakt van een simpel stilleven een perfect plaatje. Dames en heren, fotograaf op de sterren, William Rutte! Nou, wees welkom.
1: Ja, nou, ik kan doodgaan naar zo'n intro,
0: ja,
1: toch?
0: Zeker. Ja, je hebt Napels gezien nu, ja, hè? En gehoord ook gewoon. We gaan een hoop met je bespreken. Er is ook een hoop met je te bespreken. Want ik hoorde net het perfecte plaatje. Mag ik daar al iets over zeggen of niet? Of
1: dan? Ja hoor. Ja, hoor.
0: Oké. Okay. Nou, er wordt nu...
1: Oktober op tv. Dus,
0: ja, er komt weer een nieuwe aflevering of nieuwe serie komt er. Daar gaan we het straks over hebben. Maar we hebben altijd een vragenvuur. Dat duurt zo'n 40 seconden. Tenminste, als je snel bent, dan kunnen we ze allemaal aan je stellen. Dat zijn dilemma's en dingen waar je wel snel antwoord op moet geven. Want dan kunnen we zoveel mogelijk aan je vragen. Wil je alles beantwoorden of niet?
1: Kom maar op.
0: Goed, nou gaan we beginnen. Frikandel of kroket?
1: Frikandel.
0: Analoog of digitaal fotograferen?
1: Digitaal.
0: Liever een goede film of een goede serie?
1: Goede serie.
0: Nikon of Canon?
1: Canon.
0: Een fotoshoot met Maxima of een fotoshoot met Beyoncé?
1: Beyoncé.
0: Concertfotografie of portretfotografie?
1: Concertfotografie.
0: Friet of patat?
1: Patat.
0: Ja, nee, het is friet. Altijd lachen naar het vogeltje, moeten zeggen, of altijd klik roepen bij elke foto?
1: Oh, ik vind het allebei vreselijk. Zou ik dan maar zeggen, lachen naar het vogeltje?
0: Fiets of auto?
1: Auto.
0: Nooit meer fotograferen of nooit meer naar muziek luisteren?
1: Oeh, nooit meer fotograferen dan toch?
0: Oeh, een tosti met ham of een tosti met kaas?
1: Kaas.
0: Oeh, jeetje. Ja?
1: Ja.
0: Maar nooit meer fotograferen, serieus?
1: Ik kan mijn leven niet voorstellen zonder muziek.
0: Nee, maar ik zou me ook niet kunnen voorstellen dat jij niet meer fotografeert.
1: Nee, maar ik doe dit. Ik zit 40 jaar in het vak dit jaar.
0: Ja, dus, toch genoeg,
1: dan denk ik van, nou, ik wil toch straks ouder ben, wil ik toch wel graag nog muziek kunnen luisteren.
0: Je wil nog een lijstje in het.
1: Je wil toch nog een lijstje,
0: in het bejaardentehuis. Oké, nou, hartstikke goed. Nou, blijf lekker zitten.
1: Yes.
0: Stel je hebt een vraag aan William, laat het eventjes weten via de Radio 10 app en die vragen dan die vragen die gaan we zo ook aan hem stellen. Je hoeft alleen maar een WhatsAppje naar ons toe te sturen. En Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
2: Ja, de autoriteit persoonsgegevens heeft de hoogste privacyboete ooit uitgedeeld. En fotograaf William Rutte is dus de gast.
0: Mm-hmm.
2: Gijs is ooit begonnen in de fotografie. Maar wie van de twee, ja, ik weet het al hoor, weet er nou meer van dat mooie vak?
0: Oh, ga je ons tegen elkaar, gaan we battelen?
2: Nee, dan gaan we zien of je er echt zoveel van weet. Hoor je zo.
0: Oké, dit hoor je.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
10: Nu!
9: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van voordeel.
12: Aldi. Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
13: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
11: Fans van voordeel.
13: Aldi.

0: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
4: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
11: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
14: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis.

0: staan de files, dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, bijvoorbeeld nog op de A7 richting Zaanstad. Daar heb je een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden tussen Purmerend en Zaandijk. Op de A9 richting Alkmaar een half uur door een auto met pech tussen Amsterdam-Zuidoost en Stadshart. En op de A50 een kwartier door een ongeluk tussen Apeldoorn en Hoenderloo.
0: Oké, nou kom veilig thuis. Wij blijven in ieder geval lekker bij je. William Rutte is in de house. En ik heb ook muziek voor je van The Barge, Rhythm of the Night. Keen ga ik ook zo voor je draaien. Nou, het is allemaal een reden om lekker te blijven luisteren. We zijn vanmiddag ook een magische show. Dat heeft allemaal met Harry Potter te maken. Maar dat straks meer. Straks meer erover. We hebben eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gijs. De autoriteit persoonsgegevens heeft de hoogste privacyboete ooit in ons land uitgedeeld. De Amerikaanse Uber zou accounts van taxichauffeurs hebben verwijderd zonder ze dat te vertellen. En moet nu ruim 800 miljoen euro boete betalen. Een man in Zweden heeft in een school verschillende mensen met een zwaard aangevallen. De politie heeft hem in zijn been geschoten. Andere scholen in de buurt van die plaats in Zweden zijn uit voorzorg dicht. En prins Harry en 6 andere bekende Britten moeten een tabloid miljoenen betalen. Ze wilden eigenlijk zelf geld zien omdat de krant gespioneerd zou hebben. Maar een hoge rechter ziet geen bewijs. Daardoor moeten Harry en de 6 anderen dus de advocaatkosten van de krant betalen.
0: Hoe kwamen ze erbij eigenlijk dat zij dachten dat ze bespioneerd werden?
2: Nou, dat is ook wel gebeurd, maar of dat in dit specifieke geval is gebeurd, is ook bewijs voor dat er gespioneerd is. Maar in dit specifieke geval, ja, dus niet.
0: Zaten wel die kleine microfoontjes in die telefoons?
2: Ja, is natuurlijk ook heel moeilijk te bewijzen, lijkt mij. Maar misschien kijk je te veel James Bond, ik weet
0: het niet. Dat, je hebt van die apparaatjes, hè? Dan kun je door je hele kamer heen gaan lopen. Kijken of er een cameraatje zit of een microfoontje.
2: Echt iets wat jij zou hebben.
3: Vroeger kon je heel makkelijk iemands voicemail afluisteren. Want dat was allemaal, had iedereen dezelfde code als je dat niet wist.
0: Dat is waar.
3: Dus dan kon je gewoon iemands nummer bellen. En ik heb wel vergeten. Code. En dan kon je iemands voicemail afluisteren. En zo hebben die bladen ook jarenlang gewerkt. Die hebben gewoon mensen hun voicemails afgeluisterd. En
0: even gewetensvraag. Heb jij dat wel eens gedaan?
3: Ja, ik heb het ook wel eens gedaan.
0: Ja, dat is leuk, ja.
3: Mijn roddeljournalist was heel leuk.
2: Je hoort het al. Een van de bekendste fotografen van Nederland is dus in de studio Anton Corbijn. Nee, dat is William Rutte. Nou, wat weinig mensen weten, Gijs is zijn carrière ooit begonnen in de fotografie. En hij zit altijd een beetje op te scheppen over zijn kennis ervan.
0: Nou, dat is niet waar. Ja, kijk, jullie weten helemaal niks.
3: Dus hij weet veel, hoor, Gijs.
0: Ik kan heel makkelijk dingen roepen. En jullie hebben zoiets van,
2: dek je maar in. Die dekte zich net ook al in. Het lijkt mij een mooi moment voor een quizje. Wie van jullie twee weet meer van fotografie? Zijn jullie er klaar voor?
3: Net ja, hoor.
4: Nummer 1.
2: Wat gebeurt er als je een zwart-wit rolletje in een bak met de ontwikkelvloeistof C41 gooit.
3: Ja, dan gaat het helemaal. Hele rare kleuren krijgen.
0: Dan. Dan gaat het helemaal met dat. Ja, dat werkt niet.
2: Oh, dat
3: komt niks uit. Mee?
2: Nee, oké.
3: Heb ik je toch vaak laten doen, Gijs? Want ik bracht heel vaak filmpjes bij jullie om omgekeerd te ontwikkelen.
0: Dat weet ik. En ik heb zelf wel eens. Ik heb dit wel eens meegemaakt.
2: Oké.
0: Maar daar vertel ik later nog wel eens over.
4: Nummer 2.
2: Okay. Waarom moet je wapperen met een Polaroid-foto als die uit het toestel komt?
3: Dan wordt die sneller goed, zeg maar. Dan ontwikkelt die sneller.
2: Wat is jouw antwoord, Gijs?
0: Heeft met zuurstof te maken.
2: Nee, is niet waar.
0: Oh.
2: Jullie hebben het fout. Dat dachten veel mensen. Hij ontwikkelt niet sneller. Hij beschadigt wel sneller, waardoor je vlekken kunt krijgen.
3: Hij krijgt wel vlekken. Ik hield hem altijd onder mijn arm vroeger.
0: Ja. Oh, ik deed hem altijd zo in mijn binnenzak.
2: Dat werkt wel.
3: Ja, het ging heel snel.
2: Ja, als je hem afdekt, maar wapperen, dat heeft dus eigenlijk geen zin.
4: Nummer 3.
0: Op veel camera's
2: staat de standenknop P. Waar staat dat voor?
3: Sorry? Program.
2: En in het Nederlands programma
0: automatisch. Ja, nee, ik werd eventjes program meteen, weet je.
2: Ja, je zit natuurlijk meteen. Oké, nog een bonusvraag dan.
0: Ja, okay.
2: William heeft dit eigenlijk wel gewonnen. Als ik samen met Gijs op de foto sta, waarom sta ik dan op de foto alsof ik net ben overleden en ziet Gijs eruit als een filmster? Ik wil geen antwoord, maar
0: wees eerlijk, William.
3: Ja, nou, dat moet ik het straks even zien. Dan moet ik straks even een foto van jullie maken om het echt even te... Want zo zie ik het niet namelijk.
0: Nee, maar als hij dat zegt, dan klopt dat wel, hoor. Ja.
2: Het is wel echt heel
3: Ik neem het aan.

0: inmiddels weet mijn gast zelfs dan waarschijnlijk nog precies de juiste hoek te vinden. Hij heeft zo'n beetje iedere bekende Nederlander voor zijn lens gehad. De man die bij het woord shotje niet denkt aan tequila, maar hoe het model wel goed in het frame past. Dames en heren, bij ons in de studio William Rutte. Wat fijn dat je er bent. Hartstikke goed. Wij zaten daar in met de redactie over te praten. Wij gaan al een tijdje terug, toch?
1: Ja, eind jaren 80.
0: Eind jaren 80?
1: Ja.
0: Weet je nog de eerste keer dat wij elkaar ontmoeten dan? Want daar moest ik even over nadenken, dat weet ik niet meer.
1: Ja, want de Hitkrant zat naast een bedrijf dat KP Lux heet. En KP Lux was vroeger zo'n bedrijf waar die fotoapparatuur verkocht en waar je ook je rolletjes kon laten ontwikkelen als je daar zelf geen zin meer in had.
0: Maar dan op een professionele manier natuurlijk.
1: Ja, op een professionele
0: manier. Fotovaklaboratorium.
1: Ja, een fotovaklaboratorium. Ja. Je kon je diafilms laten ontwikkelen, maar je kon ook afdrukken laten maken en dan op professionele kwaliteit.
0: Ja.
1: En als je daar net zoals ik geen tijd meer voor had om dat zelf te doen, dan kon je dat daar laten doen. En zij zaten naast de Telegraaf, waar de Hitkrant ook zat. En dan kon ik heel makkelijk daar zo naar binnen rollen om daar even mijn filmpjes te ontwikkelen. Dat was vaak binnen anderhalf uur was dat weer klaar. En dan haal ik ze weer op. En er stonden heel lang daar wat oudere mensen. En ineens stond daar een jonge god. Ja. En dat was jij.
0: Nou, ik wilde zeggen, dat was een collega van mij. Was dat, ja.
1: Met een lange staart.
0: Ja, met een lange staart, ja. Ik had toen nog geen staart.
1: Nee, krulletjes.
0: Ik had krulletjes. Ik had lang krulletjes aan. Maar wat grappig, dat is al heel lang geleden.
1: Ja.
0: Ik had ik was orderbegeleider. En toen heeft mijn broer, die heeft al mijn kaartjes heeft hij onder begeleiding. Heeft hij gezegd, in plaats van een orderbegeleider. Dat klopt. Ik heb daarvoor bij Kippa gewerkt. En ik zei het net over dat filmpje wat in de zwart-wit is beland. Ik mocht ooit bij Kippa Prince fotograferen. En dus ik had zwart-wit filmpjes, ik had 47, kleur negatief dus, een E6 en dat was diafilm. En ik heb heel veel kleur negatief, maar dat heb ik allemaal in een zwart-wit ontwikkelaar gegooid.
1: Okay.
0: Dat waren de foto's van Prince. Dus één foto is er overgebleven. Van een dia en daar hebben ze ook een zwart-wit van kunnen maken. En dat is het dan.
1: Oké, zonde.
0: Maar is dat bij jou ook al eens gebeurd? Dat je grote fouten in je carrière hebt gemaakt op het gebied van fotografie of niet?
1: Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, dat zat ik me net nog af te vragen. Nee, maar dat is filmpjes nooit of zo. Er zijn nooit filmpjes niet. De enige fout die ik ooit een keer gemaakt heb was toen ik digitaal al schoot.
0: Mm-hmm.
1: Was dat je, ik ben het werk alleen. Dus ik werk niet met een assistent. Dus ik fotografeer voor de testfoto's altijd mezelf. En dan zet ik hem op zelfontspanner en dan haal ik hem natuurlijk van de autofocus af. En toen moest ik Hilary Duff fotograferen. En ik had even snel die foto gemaakt. En zij kwam ineens onverwacht al binnen, terwijl ik die testfoto te maken was. En toen vergat ik hem terug op de autofocus te zetten.
0: Oh.
1: Dus ik zat met mijn scherpte overal net naast.
0: Ja.
1: En toen heb ik... ik zag dat meteen toen ze wegging. Toen ben ik meteen naar die manager gegaan. Mag ik nog één minuutje extra? En dat was prima. En toen heb ik alsnog een paar...
0: Dus je hebt wel een scherpe duf.
1: Ja, ik heb toch een paar scherpe dufjes kunnen maken.
0: Scherpe dufjes. Iedereen die maakt tegenwoordig foto's. Stel nou, je gaat op vakantie. Heb je nou een soort tip? Want mensen vragen dat volgens mij elke dag aan je.
1: Ja.
0: Van, mijn foto's lukken niet. Of zoals Martijn. Ik zie, het stommelde foto's. Nou ja, daar kan Martijn dan niks aan doen. Zo ziet hij er nou helemaal uit. Maar wat voor tip geef jij dan met vakantiefoto's? Is er iets wat je altijd in beeld moet hebben, of niet? Of wel?
1: Nou, mijn eerste tip die ik altijd geef is, maak je lensjes schoon. Dat is namelijk de allerbelangrijkste tip, want dat doet namelijk niemand. Ze pakken de hele dag die telefoon uit hun zak.
0: Ja.
1: En met je vette vingers raak je altijd die lenzen aan.
0: Ja,
1: en die worden gewoon onscherp. Daardoor worden je foto's dus onscherp.
0: Ja.
1: Dus dat is vaak de eerste tip die ik geef. Zodra je je camera pakt, eerst even die lensjes schoonmaken.
0: Okay.
1: Dan ga je eens even goed kijken door je lensje. Wat heel belangrijk is dat je niet gaat zoomen op je camera. Want loop gewoon naar voren of naar achteren. Want de kwaliteit wordt alleen maar slechter. Want je gaat gewoon optisch zoomen. Dus de kwaliteit van je foto wordt gewoon veel slechter. En ik zeg altijd, zak even door je knieën. En zorg dat je horizon recht is. Nou, met die tips kun je al heel eind komen.
0: Het zijn al drie dingen die ik allemaal niet doe.
1: Nee.
0: Of nooit gedaan heb ook gewoon.
1: Nou.
0: Vind je niet dat tegenwoordig het vak een beetje uitsterft door AI?
1: Ja? Ja, nou ja, überhaupt. Want iedereen is fotograaf natuurlijk. En met AI nu kun je gewoon alles maken wat je wil.
0: Ja.
1: Ik vind dat heel vervelend voor de nieuwe generatie fotografen. Die gaan het niet makkelijk krijgen. Aan de andere kant, er zijn er nu zoveel. Het is misschien ook wel tijd dat het kaf even van het koren wordt gescheiden, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus aan de ene kant is het vervelend, aan de andere kant biedt het misschien weer nieuwe mogelijkheden.
0: Nou ja, want ik zag op jouw Instagram twee oproepjes. Maar die waren toch wel door ChatGPT waren die gemaakt, toch?
1: Je bedoelt die
0: promote jouw fotografie in mijn pagina stories? Dat is een foto. Ik zoek jouw portfolio.
1: Ja, ja. Nee, ik maak dan zelf de foto. En in die foto,
0: je maakt zelf de
1: foto. Laat ik het tekstje erin zetten. Want dat doet dan een chat. En dan zeg ik, zet dit en dit en dit erin. En dan, ja, dat is super makkelijk aan chat.
0: Wordt op een gegeven moment jouw vak overgenomen door AI?
1: Nou, dat kan nooit helemaal overgenomen worden. Want een nieuwsfoto zal toch echt moeten zijn. Een concertfoto zal toch echt moeten zijn. Je wilt toch iets van die avond hebben. Kijk, en digitale fotografie in AI-vorm kan alleen maar dingen maken die al geweest zijn.
0: Mm-hmm.
1: Niet nieuwe dingen.
0: Nee. Dus jij moet het eerst, je moet het eerst voorkomen.
1: Er zal altijd iemand moeten zijn die het nieuwe beeld maakt, waarvan zij weer nieuwe prompts kunnen maken.
0: Wel een AI-nieuwsfoto, maar dan van 2 jaar geleden of zo. Ja. Dat je die dan een keer kunt downloaden.
1: Nee, maar het is absoluut is het een hele grote concurrent aan het worden. Ik bedoel, dat zie ik nu al. Ik zie het nu al gebeuren dat heel veel mensen. Ik zie nu al heel veel hoesjes of concertpostertjes of mensen die een optredens aankondigen met een oude foto. Die ze dan door AI halen en zich dan overal plaatsen. Maar het is nu vooral voor vormgevers heel veel.
0: Oké, maar jij vindt het zelf geen probleem om ChatGPT te gebruiken?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, zeker niet. William Rutte, bij ons in de house. Wil je een vraag aan hem stellen? Nou, dat kan natuurlijk. Het kan via de Radio 10 app. Stuur ons een WhatsAppje. En weet je wie ook in de house is? Rod Stewart.

0: Think I'm Sexy. Nooit zeggen Do You Think I'm Sexy? Nee, Daya Think I'm Sexy. 1978. En je hoorde bij de meeste muziek in de middagshow. Dit is Gijs op 10 met straks het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: En het natuurgebied bij Venray blijft na een brand voorlopig gesloten. En er is nieuws over de musical Soldaat van Oranje.
0: Oh.
1: Gaat hij dan toch weer verder met een nieuw seizoen?
0: Da-da-da-da-da.
1: Hoor je zo.
0: Oké. Okay.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze. Hallo, Odido.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
2: Kippie.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter.

0: Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelheid Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Goedemiddag, het is alweer 1 minuut over 5. Hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
12: Goedemiddag Gijs. Het is nog niet veilig in het natuurgebied bij Venray, waar begin deze maand een grote brand was. Het blijft daarom voorlopig dicht voor het publiek. De brand is wel uit, maar sommige bomen zijn door het vuur zo verzwakt dat ze kunnen omvallen. Die moeten eerst weg. De beheerders denken dat ze daar een paar weken voor nodig hebben. De autoriteit persoonsgegevens heeft in ons land een recordboete uitgedeeld. Het Amerikaanse Uber moet ruim 800 miljoen betalen... omdat het accounts had verwijderd van taxichauffeurs... die slechte beoordelingen kregen. En dat deed het bedrijf zonder ze dat te vertellen... en met automatische systemen. Dat is tegen de Europese regels. Het WK voetbal krijgt voor finalist Argentinië een vervelend staartje. De FIFA heeft flinke straffen uitgedeeld aan Argentijnse spelers... die zich na die verloren finale hadden misdragen. De zwaarste straf is een schorsing van 10 wedstrijden... voor Leandro Paredes, die greep een voetballer van Spanje bij de keel. En deze mededeling gaat een opluchting zijn voor sommige mensen. Het is nu echt zeker, de musical Soldaten van Oranje is echt afgelopen.
11: Oh.
12: En komt niet meer terug.
11: Oh, oké. Okay.
12: Dit geluidje dus ook niet. Ja. Nou, het vliegtuig dat werd gebruikt is afgelopen nacht afgevoerd over de snelweg. Dus ja, dan houdt het op.
11: Er zijn er meer vliegtuigen, hè? Dat kan zo weer opgebouwd worden.
12: Ja, maar deze Dakota, daar is er nog maar eentje van, zegt de directeur bij Omroep West.
13: Ja, het is wel een beetje het gevoel van dit is nou echt het einde.
12: Ja, dit is trouwens het tweede vliegtuig. De eerste oude Dakota heeft het transport naar Katwijk destijds niet overleefd.
13: Maar uiteindelijk bleek het transport niet rekening gehouden te hebben met een breedte van een brug. Dus die is met een gang van 80 km per uur tegen een brug aangeknald. En dat gaf nogal wat gedoe op de A4.
11: Ja, dat geloof ik.
12: Ja, gedoe noemt hij dat. De hele snelweg moest dicht. De hele brug was echt flink beschadigd. Nou ja, daarna wilde het Luchtvaartmuseum Aviodroom wel een Dakota uitlenen. Nou, die is dus afgelopen nacht teruggebracht. Zonder tegen een brug te knallen, gelukkig.
11: Ja, ja, als dat kan, hè. Als de ene Dakota het niet volhoudt... en de andere die kan worden ingevlogen, ja. Dan zou...
12: Maar er zijn niet heel veel opslagen meer waar ze in zijn. Misschien staat er nog eentje bij jou thuis.
11: Ik weet zeker, niet. Ik heb nog ruimte zat.
12: Dat dacht ik wel. Het radioteam weer, geleidelijk minder buien. Later vanavond toch weer regen, vooral aan de kust dan. Vannacht een graadje of 12, morgen opnieuw buien, opnieuw wat zon... en opnieuw zo'n 20 graden.
11: Oké, okay, dankjewel. Zei ik net dat het 4 uur geweest was, of niet?
12: Ja, maar dat doe je wel
11: dat
12: vaker.
11: Zegt Pieter. Nou ja, het is 4 uur geweest, toch? We zijn al een uur later, maar het is echt 4 uur geweest, toch?
14: 4 uur ook, 2 uur ook.
11: Ja, precies. Ja, dus ik heb niet gelogen. Dankjewel Pieter voor jouw oplettendheid. Laten we even naar Robin van de regie gaan, want ja, die weet waar het stilstaat. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Ja, het is druk geweest. Nu niet meer zo. Op de A4 richting Rotterdam wel nog een kwartier vertraging tussen de Belgische grens en Hogerheide. Op de A12 richting Arnhem 20 minuten tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. En op de A50 een half uur tussen Apeldoorn en Schaarsbergen.
11: Oké, nou heel veel sterkte. Kom veilig thuis.

0: testtoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elviva, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
4: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
6: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Yeah. Radio 10.

traditie hoor. Nee, want in de zomer, dat waren een paar minuten eerder. En van de week was het precies 5 minuten over 5. Het is nu 6 over 5. Je hebt een minuutje langer moeten wachten. Maar dat gaat toch weer gebeuren. Het weekend is begonnen.

0: is van mij.
1: Sinds een dag of twee, 32 jaar, 1974. 74?
2: Nee joh.
1: Ja toch, dat sinds een dag
2: niet.
1: Of twee? Ja, 1974.
2: Ja, dat klopt niet hoor.
1: Toen is bedacht. 32 jaar daarna werd het er niet.
2: Jaren 80.
1: Ja, het is jaren 80. Dat is jaren 80. Maar misschien heb ik me vergist in de datum.
2: Oké. Okay.
1: Maar wat maakt het uit? Het is in ieder geval...
2: Uren, ja,
1: maar
2: data, ja, gaat het wel goed, Gijs?
1: Ja,
2: maar...
1: Ja, je hebt wel gelijk, ja. Dat. Nou ja, het was dan na 1974. Zei ik dat niet?
2: Ja, ja, ja.
1: Na 1974 is het altijd een keertje uitgebracht. Bij mij in de studio, een man die altijd zeer alert is. William Rutte, de vrijdagmiddagborrel. Dit jaar vier je 40-jarig jubileum.
2: Ja.
1: Wat een hoop jaren aan fotografie wat je hebt vastgelegd. Als entertainmentfotograaf, al jarenlang legt hij anderen vast op de gevoelige plaat. Maar vanmiddag gaan we eens kijken hoe gevoelig hij wordt naar een slokje rosé. Maar dat heb je niet gedronken. De andere witte wijn die ruikt naar zwavel.
2: Jullie wilden me vergiftigen volgens mij.
1: Tot zo 40 jaar en dat is genoeg ook. Waarom is Doe Maar zo belangrijk voor jou?
2: Dat was het allereerste concert dat ik ooit gefotografeerd heb. Was
1: in 1974 was dat, toch?
2: Dat was in 82.
1: Want jij was het eerste concert?
2: Ja.
1: Oké. En hoe voelde dat?
2: Nou,
1: hoe oud was je toen?
2: 12. Ja, er gebeurde echt iets magisch bij mij toen. Ik had meteen een doel gevonden. Ik wil popfotograaf worden, dacht ik vanaf dat moment. En daar ben ik ook voor gegaan. En vier jaar later was het.
1: Toen jij 12 jaar was, was dat toen al een soort van... Was dat al een vak, een popfotograaf?
2: Zeker. Je had de Hitkrant, je had de Popfoto, je had de Muziek Express, je had al die muziekbladen, daar was ik ook allemaal lid van. En daar wilde ik heel graag, dat las ik allemaal al, alleen het fotograaf, dat was nooit in me opgekomen. Maar toen ik eenmaal bij zo'n concert stond en dat vastlegde met mijn net gekregen camera voor mijn verjaardag, dacht ik... Wauw, ik wil popfotograaf.
1: Zijn die foto's nog belangrijk voor je dat je bijvoorbeeld daar één afdruk van hebt gemaakt, dat je die hebt ingelijst, dat je die ergens hebt gehangen of opgehangen?
2: Nee, maar dat was helemaal niet zo goed. Ik heb nog wel de negatiefjes ergens. Oh, okay. Nee, ja, dat was mijn eerste keer in concert, weet je. Dus hoe goed kan dat zijn geweest?
1: Nou ja.
2: De verkeerde sluitertijd, verkeerd diafragma, verkeerd rolletje. Alles was verkeerd.
1: Sommige miljonairs in Amerika die doen dat ook. Hè? Een eerste dollarbiljet met een hele rare...
2: Ik moet ze nog wel hebben, dus ik zal ze eens een keer opsporen.
1: Misschien moet je dat een keer doen. Okay. Ik zei het net al, je bent tegenwoordig ook de bekendste fotograaf van Nederland. Mede door het perfecte plaatje. Beetje streng jurylid, vind ik je af en toe. Maar er kwam er overigens nog een vraag over binnen.
3: Hoi William. Kan ik als gewone, normale mens...
4: Ja, normaal.
3: Toch een keer meedoen aan jouw programma. Groetjes uit Losser, Hans van Roning.
1: Ja, dit is Hans Hanson. Die het als normaal mens...
2: Ja.
1: Daar bedoelt hij mee dat hij dus niet een bekende Nederlander is. Kan dat ook? Zijn er ook...
2: Ik heb het daar wel vaak over gehad. Maar ja, zij zeggen echt, het format van het programma is juist dat je de mensen al kent. Je weet wat ze doen. En dat is ook de kracht, denk ik, van het programma. Dat je weet dat ze echt iets heel anders gaan doen dan wat ze normaal doen. En als je dat als programma weer moet uitleggen met onbekende mensen, ja, daar is gewoon geen tijd voor. Dus ik zeg nooit nooit. Wie weet gebeurt het ooit een keer.
1: Ik denk dat het best wel leuk zou zijn. Want ik denk, wat je ziet met bekende Nederlanders, er zijn heel veel talentvolle fotografen zitten eronder. Maar bij andere mensen, die kunnen prachtige foto's misschien wel maken.
2: Daar zeggen de makers wel duidelijk van... dat is gewoon niet het format van dit programma. Dan wordt het echt een ander programma. En daar hebben ze natuurlijk wel gelijk in.
1: Ja. Dan even iets anders. Vanaf oktober ga je opnieuw de theater zien met jouw voorstelling. Doka.
2: Ja.
1: Wat kunnen mensen verwachten als ze een kaartje kopen?
2: Een hele avond vol met anekdotes. Ik heb natuurlijk heel veel beroemde mensen gefotografeerd. En er zitten vaak hele leuke verhalen bij. En die vertel ik daar. En dan heb ik een groot scherm achter me. Ik laat foto's zien. Ik vertel mensen die leuk waren, mensen die niet leuk waren. Maar gewoon een heel avondvullend programma. En dat is echt heel leuk.
1: Nou, Martijn die wil heel graag weten wie je niet leuk vond.
2: Ja, dat snap ik. Ja, dan moet je naar het theater komen. Dat ga ik het je allemaal vertellen.
1: We hebben nu een kaartje gekocht.
2: Oh, jullie hebben nu een kaartje
1: We hebben een kaartje voor je gekocht. En vertel eens.
2: Nou ja, vertel eens. Wat wil je weten? Wie leuk was? Is dat
1: een beetje durf.
2: Weet je dat het echt zo'n verjaardagsvraag is? Als ik op verjaardagen kom, daarom ga ik nooit meer naar verjaardag. Kijk, wie was leuk, wie was niet leuk? Je laat me nu voelen alsof ik op zo'n verjaardag
1: ben. Laat ik het anders vragen. Wie was de leukste artiest die je ooit hebt ontmoet?
2: Oh, dat vind ik heel lastig. Ik heb natuurlijk zoveel voor de lens gehad. Maar ik vond Paul McCartney een hele leuke man.
1: Dat kan ik me
2: heel
1: voorstellen.
2: Heel down to earth. Mick Jagger, ook een hele leuke man. Maar ik vind ook Youngblood vind ik helemaal te gek. Wat een te gekke gast is dat.
1: Maar jij bent niet heel starstruck, toch?
2: Nee,
1: of wel?
2: Nee, totaal niet.
1: Is er niet een artiest waarvan je zegt van...
2: Paul McCartney vond ik toen wel een ding.
1: Dat snap ik.
2: Ik heb met Bart de Graaf ooit, toen hij bij Kauno was... heb ik met Bart bij hem in de kleedkamer gezeten... Om even een praatje te maken. Hebben we allebei ons LP'tje meegenomen... om een handtekening aan Paul te vragen.
1: Ja.
2: Want ik dacht, ik had een White album meegenomen... en Bart een best-of album. En die heeft dat voor ons zo zitten zien. En toen gingen ze allemaal vragen. Ze waren super lief. Hebben, geloof ik, iets van 20 minuten in die kleedkamer gezeten.
1: Ja.
2: Dat vond ik wel een momentje, zeg maar. Maar ik was daar gewoon aan het werk als fotograaf voor Countdown.
1: Zijn er ook mensen blijven slapen?
2: Ja hoor, er zijn wel eens mensen blijven slapen.
1: Maar gewoon omdat ze geen hotel meer konden vinden?
2: Ik woon in een heel groot oud postkantoor. Gigantisch groot pand waar ook de studio in zat. Mm-hmm. Dus ja, als de jongens van Direct een shoot kwamen doen... dan gingen we daarna vaak wel eens stappen. En dan bleef iedereen gewoon slapen. Ja,
1: het was gewoon één grote party? Een
2: rock'n'roll huis was het echt.
1: Ja, was het echt rock'n'roll?
2: Ja, het was echt een rock'n'roll huis. Ja.
1: Maar ik heb bij jou altijd het gevoel dat er een soort terughoudendheid zit. En dat er niet... Het is rock'n'roll. Een rol, maar je laat je achterste van je...
2: What happens in Vegas stays in Vegas, zeg ik altijd. Ja.
1: What happens in Rotten stays in Rotten.
2: Ik zou een goed boek kunnen schrijven, maar ik doe het niet.
1: Kaarten voor de voorstelling Doka zijn nu verkrijgbaar via theater.nl. Kom je door heel Nederland?
2: dgtheater.nl.
1: Oh, DG.
2: Ja, ik ga door het hele land heen. Dit is eigenlijk een reprise, want ik heb er al 25 of zo gedaan. En dit zijn de laatste 15 die ik nog doe. En dan zit het er weer op.
1: Ik vond het leuk dat je er was.
2: Ik vond het heerlijk om hier te zijn.
1: Hartstikke fijn. Martijn, wil jij nog iets weten?
0: Ja, ik weet nog steeds niet hoe ik ervoor zorg dat ik beter op de foto sta dan de Gijs eigenlijk.
2: Ja.
0: Maar
2: ik denk dat het je aangepraat is, hoor. Ik denk dat Gijs niet helemaal eerlijk is geweest.
1: Nee.
2: Hij vergeet toch wel eens dingen, hè, Gijs?
1: Dus... Nee, maar kijk even goed naar hem.
2: Ja, ik kijk goed naar hem. Ja. Ik zie een hele fotogenieke man.
1: Ja.
2: Nu kijk ik naar jou, denk je,
1: het zit best...

0: blijf je een nachtje slapen bij James Blunt en dan hoor je alleen maar you're beautiful. Nou, dat wil je natuurlijk nooit. Steden uit was wel een hit in 2011, maar ik weet niet of het jaartal klopt. Maar ik ga dat zo direct nog even aan William Rutte vragen of het goed is. Martijn, wat zit zo in het nieuws?
1: Extreem verschillende reacties op de aardbeving bij de Groningse plaats Zandeweer vanochtend. Mm. En Gijs heeft het al een paar keer gehad over de meest magische middagshow van Nederland.
0: Absoluut.
1: Wat het is, dat horen we waarschijnlijk zo meteen.
0: Het heeft iets te maken met Harry Potter.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus... AHA verse pasta's, noedels en sausen, tweede gratis.
4: Boeie!
5: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes!
6: Hamster! Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is hij mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: En, hoe was het bij IG Servicepunt?
12: Gelukt. Heb je hem al betaald?
11: Wat bedoel je?
12: Mijn betaalverzoek.
11: Zo, dat doe je snel.
12: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
15: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Utker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
18: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu!
3: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu.

0: graden. En waar staan de files? Dat weet Robin altijd van de regie. Maar... Ja. Die buitenadem binnenkomt ook. Je moest William even uitgang...
1: Ik moest William rustig naar beneden brengen. Want de lift ging eerst naar min 1, voordat hij weer naar 2 ging.
2: Er staat vast op de A12 Utrecht Arnhem.
1: Een kwartier vertraging tussen Grijshoort en Waterberg. A50 Os Apeldoorn. Een half uur tussen Grijshoort en Hoenderlo. En de A76 Brussel Aken. Daar ben je een kwartier langer onderweg tussen Stijn en Geleen.
0: Haal even adem. Ja, heel goed. Nou, heel veel sterkte. Kom veilig thuis. Wij blijven sowieso lekker bij je. En... het wordt straks magisch op de radio. Maar eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
3: Goedemiddag Gijs. De aardbeving bij de Groningse plaats Zandeweer van vanochtend is door veel mensen verschillend beleefd. De burgemeester sprak vanmiddag met een aantal dorpsbewoners. Sommigen hadden er gewoon doorheen geslapen, terwijl anderen met huilende kinderen in de keuken zaten. Het kan nog weken duren voordat er weer bezoekers mogen komen in het natuurgebied in Venray, waar begin deze maand een grote brand was. Er kunnen nog steeds verzwakte bomen omvallen. Die moeten eerst worden weggehaald. En Max Verstappen start morgen vanaf de 6e plek in de sprintrace op het circuit van Zandvoort. De Britse coureur George Russell pakte in de kwalificatie pole position voor Lando Norris.
0: Oké, duidelijk.
3: En Gijs.
0: Ja.
3: Ja, nou dat toch ben. Jij noemt dit steeds de meeste muziek in de middagshow, maar ook de meest magische middagshow van Nederland. Dan ben je van plan? Ga je goochelen of zo?
0: Ik ga jou... Nee, ik ga jou maar niet goochelen. Joh. Nee.
4: Tickets van 10 voor Harry Potter.
0: Er is namelijk iets anders. De meest magische middagshow van Nederland, zeker voor de fans van Harry Potter. De nieuwe theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind is te zien in het AFAS Circus Theater. En de afgelopen weken gaven we daar al kaarten voor weg. En dat gaan we vanmiddag meer doen.
3: Maar dan nog net even iets exclusiever.
0: En daarvoor heb ik Jules van Hest op pad gestuurd. En ik heb, als het goed is, verbinding met Jules. Jules, goedemiddag.
5: Inderdaad Gijs, ik ben de uitverkorene en ik mag iemand heel blij maken op deze magische middag. Vandaag maak je namelijk kans op niet zomaar 2 tickets voor de theatersensatie Harry Potter. Je krijgt er ook nog eens een heel mooi diner en een pauzearrangement bij. Je moet er alleen wel even wat voor doen. Ik sta namelijk op een nu nog geheime plek ergens in Nederland waar jij heen moet komen en een codewoord moet roepen. Wat het codewoord is en waar je precies heen moet, vertel ik je straks. Maar de eerste aanwijzing, die geef ik je alvast. Ik sta namelijk in de Potterstraat.
0: Nou.
5: Ja, dan weet je misschien waar je naar moet zoeken. Ja. Blijf luisteren, want zometeen geef ik het codewoord dat je nodig hebt. En als jij zometeen als eerste bij mij in de Potterstraat bent, mij aantikt en de spreuk noemt, dan win jij misschien wel 2 tickets voor de theatersensatie Harry Potter in het AFAS Circus Theater in Scheveningen. Inclusief dus een diner- en pauzearrangement.
0: Ja, het is geweldig. En ik... Jules is weggetoverd, op een of andere manier. Hij zegt dus de Potterstraat.
3: Ja, hoeveel van die Potterstraat?
0: Ja, ik wil net zeggen, ja. Maar welke stad is dat dan?
3: Ga even googlen, hoor.
0: Oké, ga jij even googlen. Hoeveel steden kom je tegen?
3: Ik denk meerdere.
0: Meerdere, dat dacht ik al. Oké. Nou, succes. Ga naar de Potterstraat. Maar welke Potterstraat? Blijf luisteren voor meer info. En de juiste toverspreuk, dat is het codewoord. Die hoor je zelf van Jules.

gaan spelen. Dan ja, dat leidt een beetje af. Als je 10 nummers herkent in 40 seconden tijd, dan kun je 100 euro aan thuisbezorgd tegoed winnen. Ook op deze vrijdag. En je kunt je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Wat zal Lionel Richie zeggen als je hem belt en hij neemt de telefoon op? Wat zou Lionel Richie zeggen? William is weg en we kunnen dit soort vragen stellen. Wat zal Lionel Richie zeggen als je hem belt en hij neemt de telefoon op? Nou, heb je antwoord via de gratis Radio 10 app en misschien speel je zo mee voor 100 euro aan thuisbezorgd tegoed.

0: Helaas, dit jaar er niet geweest. Robin daarentegen. Oh. Van de regie is daar wel geweest. Wij zijn er allemaal super jaloers op. Ja. Maar het was geweldig, toch? Het
1: concert van Rutte was er. En de hele Ziggo Dome was er.
0: Iedereen was er. Ray, daar heb ik het over. En where the hell's my husband?
2: De top 4000 in 40 seconden.
0: Geweldige plaat en een geweldige artiest ook. Goed, we gaan de top 4040 seconden gaan we spelen doen met Harry uit Nijenveen. Dag Harry, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Hey.
0: Goedemiddag, nou wat fijn, want je, ja, was een hele moeilijke vraag. We hebben daar lang over nagedacht. Wat zal Lionel Richie zeggen als je hem belt en hij neemt de telefoon op? Dan zegt hij natuurlijk...
3: Hallo.
0: Hallo. Ja. Is it me you looking for?
3: Ja.
0: Ja, oké. Okay, nou, Harry, dat betekent dat je mee mag doen. Je krijgt 40 seconden de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Nou, je moet niks, maar als je die 100 euro wil winnen, is dat wel de bedoeling. Als je dit weet, pas dan, zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment. En als het lukt om binnen 40 seconden 10 titels, dan wel artiesten te herkennen, dan win je 100 euro. 100 euro aan thuisbezorgde goed.
3: Nou, super.
0: Dat is lekker, hè? En waar gaat je hart naar uit als je thuisbezorgd belt? Of bestelt?
3: Pizza, denk ik. Of een Chinees.
0: Een pizza of een Chinees. Nou, dan mag je daar even over nadenken. Laten we eerst gewoon lekker het spel gaan spelen. En wie weet, wordt het een pizza of een Chinees? Moet ik nog iets uitleggen? Is alles duidelijk?
3: Nee, alles is duidelijk.
0: Hartstikke goed. Dan gaan we beginnen met fragment nummer 1.
4: Hallo.
3: Lionel Richie.
0: Lionel Richie, nou is mogelijk. Hello. Ik heb er nog één.
3: Oh.
0: Ja, dat zijn de Dire Straits. Is een beetje, het is een beetje lastig te verstaan wat zij allemaal zingen natuurlijk. Brothers in Arms, dat was de plaat die je hoorde.
3: Oh, ja.
0: We hebben er nog eentje voor je. Come on now.
3: Uit de
0: Love of the Alien. Ja, precies, ja. Van de Kelly Family.
3: Ja.
0: Zeg je dat nog iets?
3: Ja, dat zeg maar zeker.
0: Ja, die waren allemaal verliefd op een alien.
3: Ja, zoiets, ja.
0: Ja, dat is heel bijzonder. Oké, let goed op. Ik heb nog een fragment voor je.
3: Rick Astley?
0: Ja, heel goed, ja. De man van Never Gonna Give You Up. Dit was een van zijn andere hits.
3: Ja, ja.
0: Together Forever. Ja. 3 heb je er nu geraden. Je moet er nog 7. 27 seconden heb je nog over. En hier is jouw volgende fragment.
3: Back, it's so bizarre. It runs in the family. It runs in the family.
0: Ja. Wat zei je nou?
3: It runs in the family.
0: Nee. Even naar de jury kijken. De jury zegt nee. De jury zegt nee. Het is, dat is niet goed. Het is Running in the Family.
3: Running in the family,
0: precies, ja. Dus dat, moeten we helaas niet, of dat mogen we helaas niet goed rekenen. Ik heb, ik heb wel het volgende fragment voor je, let op. Oh, Alain Clark, Father and Friend, deed hij met zijn vader, zong hij dat.
3: Oh ja. Vandaar ook
0: Father and Friend. Nog steeds 3, je moet er nog steeds 7 raden. En 21 seconden heb je nog over. Het moet te doen zijn hoor.
3: Ja, dat moet het doen zijn.
0: Ja, dat moet het doen zijn. Hier is de volgende.
3: Laat mij maar alleen.
0: Heel goed, van het kleine orkest. Laat mij maar alleen. Dit is de volgende.
5: Darkness, my old friend.
0: Ja, dat is een beetje zware muziek van Disturbed en The Sounds of Silence. Maar het staat wel in de top 4000.
3: Ja,
0: precies, ja. Ik heb er nog één.
6: Stel dat ik er wel en jij er niet was.
3: Pas.
0: Ja. Nou, de dijk. De dijk.
3: Ja.
0: Heb je de dijk? Ja, de dijk. Ik kan het niet alleen. Ik hoor dat jij ook hulp hebt. Dat dacht ik al. Ja, maar die, jullie kunnen het ook niet alleen natuurlijk. De dijk, die hoorde je. Dat betekent dat je de 4 hebt geraden. 6 moet je er nog. 8 seconden heb je nog over. Zou dat nog steeds te doen zijn? Wat denk je, Harry?
3: Ja, we gaan ervoor.
0: Nou, dat vind ik ook. Dat vind ik een goede instelling. Dit is

0: alles wat ze zingen, dat klopt hoor. You can call me El, zei de naam van Paul Simon, is het.
1: Ja.
0: Nou, ik moet jullie teleurstellen. Hoe heet je vrouw eigenlijk, Harry?
2: Lia.
0: Oké. Nou, ja. Lia en Harry, sorry dat het niet gelukt is. Geen 100 euro kan ik naar je toe sturen. Maar wel de Gijsblokjes, omdat jullie zo lekker hebben meegespeeld. Die komen zo snel mogelijk naar je toe.
2: Oké, dankjewel. Super.
0: Hartstikke fijn. Nou, ik wens je een fijn weekend.
2: Ja, dankjewel. Zelfde.
0: En leuk dat jullie meespeelden.
2: Ja, vonden wij ook leuk.

0: is bijna een vergeveningetje, Al Stewart. Zo lang niet gehoord op de radio. The Year of the Cat hoor je bij Radio 10. De meeste muziek in de middagshow. Dit is Gijs op 10.
1: Tickets van 10 voor Harry Potter.
0: Ja, tijd voor de grande finale van een prachtige actie voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind. Of Harry Potter en het vervloekte kind. We geven 2 tickets en een diner en een pauze-arrangement weg. Jules van Est heb ik op pad gestuurd. Aan jou als luisteraar de taak om hem te vinden, hem aan te tikken en de magische spreuk te benoemen. En Jules, als ik het goed heb, jij staat in de Potterstraat, toch?
2: Ja, inderdaad, de Potterstraat. Maar ja, welke Potterstraat? Er zijn er wel meer in Nederland. Ik zal je even uit je lijden verlossen. Ik sta namelijk ergens op de Potterstraat. En die loopt van de Oude Gracht tot aan de Neude. Oh. En dat is inderdaad hier in Utrecht. Dus ben jij een enorme Harry Potter fan? En wil je 2 tickets winnen voor de theatersensatie Harry Potter? Met daarbij een diner en een pauzearrangement. Kom dan naar de Potterstraat in Utrecht. Daar zie je mij staan in een knalgroene Radio 10 jas. Echt niet te missen. Tuurlijk. En ik sta hier met allemaal koffers op een trolley op jou te wachten. Om die koffers met jou te openen. En dat lukt natuurlijk alleen met de spreuk die alle sloten opent. Namelijk... Alohomora! Oké, dus kom naar de Potterstraat in Utrecht. Zoek mij op. Roep... Alohomora! En wie weet ga jij binnenkort naar de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind. Succes!
0: Nou, dat is Alohomora! Doe jij eens, Martijn. Jij kan wel beter.
3: Alohomo!
0: Nee, zie je, dat gaat weer helemaal mis. Alohomora, dat moet je roepen als je Jules van Est aantikt in de Potterstraat in Utrecht. En veel succes, misschien spreek ik je show.

0: Deadly in Love. Nog één keer het codewoord, Martijn. Zeg maar.
1: Oh,
0: hallo. Je weet het niet, hè. Aloho Mora in de Potterstraat in Utrecht. Daar staat Jules. Dus ga er zo snel mogelijk om af. En wellicht spreek ik je zo in Gijs op 10. En straks ook het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Nou, een man heeft een veel lagere straf gekregen voor verkrachting van zijn vriendin. Hmm. En een voetbalclub in Zeeland heeft als enige een prachtig groen voetbalveld, ondanks de droogte.
0: Hoe doen ze dat dan?
1: Hoor je zo.
0: En dit hoor je ook zo.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
2: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
1: Wat dan?
2: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Oh, mag ik mee?
2: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
4: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
9: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.

0: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl. Voel mij
3: zo free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
0: Oei!
1: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En alle Ariel, ook tweede gratis.
0: Zoei!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster!
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: better do the do.
1: Leverie vuurwerken.nl.
2: Goedenavond, inmiddels 1 minuut over 6. Het is hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
3: Goedenavond Gijs. Een man uit de Zeeuwse plaats Breskens, die zijn vriendin van 17 had verkracht, heeft een veel lagere straf gekregen dan geëist. Er was 9 jaar geëist, het werd 4 jaar. Volgens de OM had de man niet alleen het meisje zelf misbruikt, maar liet hij haar ook verkrachten door zijn vrienden. Maar volgens de rechter is dat niet bewezen. De fusiepartij PRO sluit zich in Europa waarschijnlijk aan bij de Sociaaldemocraten en dus niet bij de Groenen. Een commissie adviseerde dat al, partijleider Klaver vindt dat ook een goed plan. In het Europees Parlement is PRO nu nog verdeeld over 2 groepen. Oud-PVDA'ers zitten bij de Sociaaldemocraten, oud-GroenLinksers dus bij de Groenen. Max Verstappen heeft voor eigen publiek niet voor veel spektakel kunnen zorgen tijdens de kwalificatie voor de sprintrace vanmorgen. Hij reed de 6e tijd in Zandvoort. Maar Max denkt dat er nog veel te winnen valt met de balans en de grip van zijn wagen.
4: It's something that we need to understand, I guess now what we can do with the balance for tomorrow to find a bit more grip really to close the gap a bit.
3: Ja, George Russell start in de sprintrace morgen van pole position voor Lando Norris. En het voetbalseizoen begint al bijna weer, maar door de droogte van de afgelopen tijd zien de velden er nog steeds uit als zandbakken. Bij amateurclubs in Zeeland zitten ze echt met de handen in het haar.
5: Ja, pijnlijk. Het seizoen staat op het punt van beginnen. Het veld is dramatisch. Tranen schieten bijna in je ogen natuurlijk.
3: Ja, er is 1 Zeeuwse voetbalclub die moedig stand houdt. Is te zien bij Omroep Zeeland. Voetbalclub Capelle. Daar bestaat de hele grasmat uit malsen en groene grasprietjes. Door, tegen de regels in, de kranen gewoon open te gooien.
6: Dus in plaats van de douche hebben we nu 3 slangen hier liggen. En vullen we het met water waar normaal mee gedoucht wordt. En zo hopen we de velden groen te houden.
3: Maar ja, het is eigenlijk wel een beetje zonde om daar dat kostbare drinkwater voor te gebruiken natuurlijk.
6: Als nou iedereen zijn wc doorspoelt en doucht met drinkwater, moet ik me dan bezwaard voelen dat ik met datzelfde water die 2 velden voor die 600 mensen groen hou. En hoefde ik niet lang over te denken. Ik voel me niet bezwaard.
3: Ja, klinkt een beetje als mijn zoon. Ja, maar andere mensen doen het ook.
2: Ja, hij heeft wel een punt.
3: Hij heeft een groen veld, dat is dan wel weer waar. Mm-hmm. Het radio team weer op steeds...
2: En een groen veld, ja.
3: Ja, op steeds minder plaatsen regent het. Dus geen goed nieuws voor de velden. Later vanavond nemen de buien wel weer toe, vooral aan de kust. Vannacht is het een graad of 12. Ook morgen regent het, maar dan is er ook weer zon. En wordt het opnieuw een graad of 20.
2: Nou, hoe meer het regent, hoe beter het is voor het drinkwater. Want ja, dat wordt dan niet gebruikt natuurlijk, hè?
3: Zeker.
2: Oké, dankjewel Martijn. Eens even kijken of het druk is op de Nederlandse wegen. Dat weet Robin van der Gier. Goedenavond.
7: Goedenavond. Nee, eigenlijk helemaal niet meer.
2: Mooi.
7: Wel nog 10 minuten vertraging op de A4 tussen de Belgische grens en Hogerheide door een kapotte vrachtauto. Op de A10 West heb je tussen Amsterdam Centrum en Knoopend de Nieuwe Meer nog 10 minuten file. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn 10 minuten tussen Knoopend Waterberg en Hoenderloo.
2: Nou, heel veel sterkte. Wij blijven sowieso lekker bij je. De crypto-knijter knoepert, dat gaat Sjoel doen. En nu we het toch over Sjoel hebben. Ja, Sjoel die staat in een knalgroene Radio 10 jas. En die staat op de Potterstraat in Utrecht, in Utrecht Centrum. Wil jij 2 tickets voor de theatersensatie Harry Potter in

0: Sjoel Dikkemaan. Zeg je Dikkemaan, man. Aloho Mora, dat moet je dan zeggen. En die exclusieve tickets zijn voor jou.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.

0: Hey, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar

0: Migos en Chico's Na-na-na-na-na uit 1993. Wat een hit was dat. En Wham, The Edge of Heaven, die hoorde je daarvoor. Goedenavond, wees welkom.
1: Gijs op 10.
0: Nou ja, met name welkom mensen die net hebben ingeschakeld. Die bijvoorbeeld de hele dag nog niet naar de radio hebben geluisterd. Nou, dan heb je wel wat gemist hoor. Ja,

0: Robert Kanjer en... Ja, zou Jules al iemand ontvangen hebben daar in de Pottenstaat in Utrecht? Nou, dat gaan we straks ook meemaken. Wees welkom bij Gijs op 10, het laatste uurtje voor deze vrijdag. Je weekend is echt officieel begonnen. Mijn naam is Gijs, Gijs Taverman en samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Gijs.
0: En de hele avond crew, zitten wij lekker bij. Het is echt weekend, hè?
2: Nou ja, als er iemand is met een gebroken teen op Lowlands, moet je het zelf doen, toch?
0: Ja, dat vind ik ook, maar dat betekent toch niet dat zij... Ze had toch wel even via de app hallo kunnen roepen?
2: Ja.
0: Zoveel pijn doet dat nou ook weer. Ja. Ik bedoel, ze heeft twee kinderen gehad. Dus dan is zo'n teen is peanuts, denk ik. Goed. Heel veel sterkte namens ons allemaal, Lisanne. Verontrustend nieuws heb ik nog voor je om je weekend lekker mee te beginnen. Vorig jaar ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst in een bos bij Berlijn... een professioneel aangelegde schuilplaats met vuurwapens. Ja, dat wisten we al. Maar vandaag werd bekend van wie die schuilplaats en wapens eigenlijk waren. Volgens de Süddeutsche Zeitung was het een voorraad van een Russische inlichtingendienst. En misschien wel meerdere Russische inlichtingsdiensten. Ja, dat is even schrikken, hè? Niet geheel onverwacht waarschuwen de Duitsers nu... dat het dreigingsniveau in Europa wel echt heel groot is op dit moment. Ja, dat wisten we al.
3: Twee weken geleden zei NAVO-baas Mark Rutte... oorlog staat op de stoep. Wij zijn het volgende doelwit van Rusland. Nou, onmiddellijk NAVO-landen in paniek. Dat is natuurlijk het voordeel dat wij hem kennen... Wij weten, Rutte belooft altijd dingen die niet uitkomen. En daarna vergeet hij dat hij het heeft gezegd. Dat is ook zo mooi, want hij is op hele jonge leeftijd gediagnosticeerd... met de ziekte van als het mij maar goed uitkomt.
4: Gijs. Op 10. De meeste muziek in de middag.

0: En dat is het leuke van zomermuziek. Zomerplaatjes, die vervelen nooit. En die kun je elke keer te pas en te onpas kun je die weer draaien. Dit was de zomerrit uit 2024. Cyril, Stumbling In en The Queen, We'll Rock You. Hoor je daarvoor?
1: Tickets van 10 voor Harry Potter.
0: Ja. Jij hebt de magische voorstelling nog niet gezien, hè, Martijn?
2: Nee, zeker niet.
0: Nee, en Robin, je bent wel bij Ray geweest, maar niet bij Harry Potter.
3: Nee, toch jammer eigenlijk.
0: Ja, dat is wel jammer. Ja. Ik heb het gezien, ik heb de première gezien. Het is werkelijk geweldig. Ik weet niet, mag ik daar wervend over zijn of niet?
3: Nou ja, het wordt niet voor niets een theatervoorstelling, maar een theatersensatie genoemd.
0: Precies, ja. En ik dacht dat het een musical was, maar er wordt...
3: Nee,
0: nee, dat is niet zo. Nee. Er worden weinig liedjes ingezongen. De meest magische middagshow is dit van Nederland. En die maakt jouw vrijdag nog mooier. Deze middag geven we niet zomaar tickets weg voor de theatersensatie Harry Potter. Nee, we doen er nog een prachtig diner, een magisch diner en een pauzearrangement erbij. Wij gewaardeerde collega Jules staat in de Potterstraat in Utrecht. Hoe komt hij erbij ook gewoon? Waarom zou je daar... Oh ja, natuurlijk. Nou begrijp ik het. En je kan naar hem toe, de magische spreuk uitspreken. En wie weet, ben jij erbij en is die prijs voor jou. En Jules heeft op dit moment iemand naast zich staan, toch Jules? Wie is dat?
4: Hoi, wie bent u?
5: Mirjam.
4: Wat komt u hier doen?
5: Ik kom een codewoord doorgeven.
4: Wat voor codewoord dan?
5: Lohamora.
4: Pardon?
5: Voor een Harry Potter voorstelling.
4: Roep het eens even heel hard. Dat heel Utrecht dat kan horen hier in de Potterstraat.
5: Lohamora.
4: Nog harder!
5: Nou, jeetje.
4: Mirjam, je zat naar Radio 10 te luisteren en je hoorde over de Harry Potter actie. En hoe grote fan ben jij van Harry Potter?
5: Jawel, heel erg. Mijn kinderen van.
4: Oké. Ja, want je bent hier naartoe gerend eigenlijk. Je hebt je auto gewoon neergekwakt in het centrum van Utrecht, waar parkeren echt al een ramp is, hè?
5: Ja.
4: Maar je was hier naartoe gekomen. En wat is er zo fantastisch aan Harry Potter?
5: Nou, het is gewoon magisch, toch? Vooral de films en de boeken.
4: En wat verwacht je van de theatersensatie van Harry Potter?
5: Betoverend.
4: Spectaculair.
5: Dat zal het zijn, zeker.
4: Ja, want ik mag jou feliciteren. Het codewoord was inderdaad Alohomora. En dus mag ik jou feliciteren.
5: Nou, dank.
4: Jij krijgt 2 tickets voor de theatersensatie Harry Potter in het AFAS Circus Theater in Scheveningen. Inclusief diner en een pauzearrangement.
5: Nou, dankjewel. Wat fantastisch.
4: Hoe blij ben je?
5: Heel blij.
4: Ja, fantastisch dit, hè?
5: Ja, heel erg leuk.
4: Lekker begin van het weekend zo. Gijs, terug naar jou. Hier een super blije winnares.
0: Nou, okay.
5: Dankjewel. Fijn weekend.
0: Nou, hartstikke goed. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal.

0: Martijn, wat zit zo in het nieuws?
1: Zeker 3 gewonden na een zwaardaanval op een Zweedse school. Mm. En een simpel houten bankje kan iemands hele leven veranderen, blijkbaar. Hoor je zo meteen.
0: Oké. Okay.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
5: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie bo!
6: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
8: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
9: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
11: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
13: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
14: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag. Wel in overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
18: Dat zeg ik.
20: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
21: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
22: Nu!
21: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
22: Nu halen, hè? Dus niet straks.
23: Hands van voordeel.
21: Aldi.
20: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
21: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
23: Fans van voordeel.
0: Goedenavond. Geleidelijk minder regen in Nederland. Maar later vanavond ook opnieuw wat buien. Vooral aan de kust. Morgen regen. Ook wat zon. 20 graden wordt het dan.

0: Vanavond, ja, nog een paar hoor. Op de A50 richting Apeldoorn heb je nog 10 minuten vertraging tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo. Op de A58 sta je tussen Tilburg-Reestof en Tilburg-Centrum-West een kwartier stil door een auto met pech. En op de A76 doe je er een half uur langer over om in Duitsland te komen door de Duitse grenscontroles.
1: Oké, nou, ik wens jullie heel veel sterkte mee. Misschien kun je je vergeten.

0: Binnen nu en een kwartier is dat. Maar eerst, omdat het 6:58 is, het nieuws. Martijn Nijhuis, goedenavond.
1: Goedenavond, Gijs. Degene die vanmiddag een school in Zweden binnendrong met een zwaard zou een oud-leerling van inmiddels 18 jaar zijn. Hij verwondde 3 mensen en werd uiteindelijk door de Zweedse politie neergeschoten. Er is 4 jaar cel opgelegd aan een man uit de Zeeuwse plaats Breskens die zijn vriendin had verkracht. Hij zou haar ook hebben laten misbruiken door zijn vrienden. Maar daar is volgens de rechter te weinig bewijs voor. Het was weer druk in de treinen richting het circuit van Zandvoort vandaag. De NS vervoerde 50.000 racefans van en naar de duinen.
0: Dat is veel.
1: Ja, flink meer dan vorig jaar, toen er ruim 30.000 mensen de trein namen op vrijdag.
0: Ja, dit is de laatste keer natuurlijk, hè?
1: Ja,
0: dat is, op een gegeven moment kan het niet meer. Dus het Formule 1, Jan Lammers heeft het gisteren uitgelegd. Het verdwijnt in Nederland.
1: Ja. Ja. Gijs, iets heel anders. Een doodgewoon houten bankje in het bos. Dat kan iemands leven heel veel mooier maken.
0: Kijk maar naar Notting Hill.
1: Ja, nou,
0: dat is een heel gewoon bankje met een mooie inscriptie erin.
1: Ja, dat kan heel veel opleveren. Nou, in verschillende dorpen in Limburg staan ook van die bankjes. Ontmoetingsbankjes heten ze. Het is tegen de eenzaamheid. En er staat er ook eentje tussen de dorpen Simpelveld en Bochels. Ook daar kunnen mensen elkaar dus spontaan tegenkomen en een praatje maken.
0: Ja.
1: Hoe is jouw Limburgs eigenlijk, Gijs?
0: Nou, niet zo heel goed. Ik praat af en toe Limburgs tegen Robin, maar Robin komt uit Limburg. Maar je staat er helemaal niks van.
2: Nee, heel raar.
1: Ik denk dat het wel iets
0: zegt. Ik ben daar niet zo goed in.
1: Ik denk altijd, gaat haar armen ook hangen even in de gaten houden. Maar goed, een van die vrouwen bij die bankjes, die zei iets heel moois. Ik ben benieuwd of jij dat kan verstaan.
3: Ja. Ik ben graag onder de mensen. Maar ik heb te weinig mogelijkheden om te gaan omdat ik niet kan lopen.
1: Ja, was niet wat ik wilde laten horen natuurlijk.
0: Ja, dit hoor ik wel. Ja. Ze heeft mogelijkheden omdat ze niet zo goed kan lopen. En ze is een heel ander mens.
1: Ja, precies. Nee, dat kun je zeggen. Maar kun je dit verstaan?
4: En of ik mijn toes achter de verdroogde geranium zet. Of ik zit hier op een bankje met andere dames.
0: Ja, als ik achter de geranium zit. Of ik zit hier met andere dames op een bankje.
1: Nou, dat heb jij best goed gedaan, Gijs.
2: Ja, wereldman, oké.
1: Ja, zo'n wereldburger.
0: Hij spreekt mijn taaltjes wel, hoor.
1: Zeker. Nou, je hoorde net al mevrouw die zegt, ja, ik kan niet zo goed lopen. Dus voor mij is zo'n bankje heel fijn dat ik toch mensen zie.
0: Ja.
1: En het lijkt iets heel kleins, zo'n bankje. Maar het heeft het hele leven van die vrouw veranderd.
3: Je kunt je verhaal kwijt als je een keer met iets zit. Oké, iedereen luistert, maar je moet natuurlijk niet blijven zeveren.
1: Nee, niet blijven zeveren. Als je gaat zeuren, dan...
0: Als je een keer zit, je moet wel het verhaal luisteren, maar niet blijven zitten. En dan moet je, dan moet je weglopen.
1: Nou, in Nederlands heeft hij dus meer moeite mee. Zeveren, dus niet zeuren, want dat is natuurlijk voor niemand leuk.
0: Zeker.
1: Nou, deze andere vrouw heeft tot slot nog wel een kritiekpuntje op die bankjes.
4: Ze zijn erg lang en hard, maar nee.
0: Oh, erg lang en... Nou, kom maar op, Martijn.
1: Zijn mevrouw vannacht ook.
2: Zo. De Belse jongens.
0: Voor hem als weekend.

0: zijn.
1: Robbie Williams, vorige week maakte hij bekend dat hij autisme heeft. Ja, dat, ik denk dat de hele wereld dat al wist. Maar ja. nu maakt hij dat ook bekend. Hij is er eigenlijk verdomd blij mee, zoals hij het zelf zegt. Hij zegt dat hij het graag als excuus gebruikt als hij weer iets stoms heeft gedaan. Ja, sorry, maar ik heb autisme. Ja, dat,
2: Vergeet me niet, ja.
1: Dat is wel een manier, toch?
3: Ja.
1: Ik zag van de week dus ook een filmpje. En dat was een mevrouw en die had Gilles de La Tourette. En die werd aangehouden door...
4: Ja.
1: Heb je dat...
4: Nee, maar
1: die werd aangehouden door een politieagent.
3: Heb je het filmpje ook gezien?
1: Heb je het filmpje gezien?
3: En dan zegt ze nog... Sorry,
1: ja,
3: I have
1: sorry.
3: Tourette.
1: Ja, maar ik heb dus Tourette en ik ben dus... Maar die zit de hele tijd in de middenvinger
3: op
1: de voer naar die politieagent. Ja. Maar het was heel lief. Het was heel lief om te zien.
3: Wil je middelvinger opsteken naar de politie?
1: Ja, zeg maar, ik moet zeggen dat je Tourette hebt. Goed, vergepenietje. Nou, er komen er heel veel binnen. Maar omdat het vrijdag is, denk ik wel een mooi disco-vergepenietje halen we binnen. Even kijken. Tim Jansen, die heeft het naar mij toegestuurd. En die heeft al een hele lange tijd Change niet meer gehoord. Met de Lover's Holiday. Nou, Tim, ik ben het helemaal met je eens.

0: vlug, hè?
1: Ja, dat was echt heel vlug, ja.
0: Want, recordtijd.
1: Want wij hebben net nog gebeld en zegt dat dit nummer in Zwijnstein is niet bereikbaar.
0: Ik was op mijn bezem, was ik.
1: Ja, was je op je bezem?
0: Ja.
1: Was dat leuk?
0: Ja, het was hartstikke leuk.
1: Ja, zijn
0: veel mensen.
1: Ja, waren er veel mensen op afgekomen.
0: Nog allemaal leuke Harry Potter gadgets uitgedeeld.
1: Oh, wat goed.
0: En, ja,
1: echt waar.
0: Storm, ja, echt
1: heb
0: leuk.
1: Je van die toverstafjes, kon je die uitdelen?
0: Ja, van die sleutelhangers met een soort zandlopertje erin.
1: Oh ja.
0: Heeft ook goed. Met Harry Potter te maken.
1: En wat ik me dan afvraag, want als je dan toch Harry Potter bent, ben je ook heel hard tegen een muur aangelopen en dan hopen dat je er dan...
0: Ja, zie die bult op mijn voorhoofd.
1: Dat zou ik dan doen. Goed, straks na 7 uur, dan heb je natuurlijk weer jouw eigen show. Je gaat weer een plaat draaien waar je een cryptische omschrijving van gemaakt hebt.
0: Ja.
1: Het staat inmiddels 86-0 voor jou. Want wij hebben de laatste tijd niet zo heel veel geraden.
0: Ja.
1: Dus ik vind dat wij vandaag wel weer een keertje mogen.
0: Ja, okay. Zeker, ja.
1: Welke plaat heb jij vercryptnotiseerd? Laat het mij maar weten.
0: Je kan er niks van en je geeft het zelf ook nog toe. Dus je kan er niks van en je geeft het zelf ook nog toe.
1: You don't know anything, but I don't...
2: You don't know van Milo?
0: Oh. Nee.
1: Je kan er niks van. Je bakt er niks van en je geeft het zelf nog eens toe ook.
0: Ja.
1: Met admit. I admit.
3: Oh. Ja, als het over Gijs gaat, dirty old man.
0: Oh, sorry.
1: Oh, ja, nee, ja,
0: als, je wat een vreselijke opmerking was dat.
3: Ja, ja.
0: Je lacht een moeder hard.
1: Goed,
2: nou, nog één keer.
1: Ja, oké, nog één keer. Nog één keer.
0: Je kan er niks van en je geeft het nog zelf toe ook.
3: Klinkt simpel.
1: I don't know much, but I know I love you.
2: Oh ja.
1: Ja.
0: Nee.
1: Was ook.
3: Dat is goed.
1: Ja. Ik denk dat wij deze week moeten afsluiten. Ik denk dat het gewoon.
2: Maandag is Lex Schaarthuis er weer aan.
1: Ja. En dan wordt het nog veel moeilijker. Goed, als jij het wel weet, laat het weten via de Radio 10 app. En het antwoord hoor je zo. En veel plezier met Lex. Volgende week. Veel plezier met Jules, straks na 7 uur. I'm

0: Theatersensatie Harry Potter.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 3 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: De kippiepan. Woordenvol kippapjes. Klaar binnen 30 minuten. Kippie.
17: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
18: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
19: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.

0: 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
1: Hallo, Odido.

0: frikandel speciaal of wat je ook eten vanavond. Elf van Phil en Genesis zometeen. En nu het Radio 10 nieuws van 7 uur met Martijn Huis. Goedenavond.
1: Goedenavond, Jules. Een man uit de Zeeuwse plaats Breskens is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf omdat hij zijn vriendin had verkracht. Aan het begin van hun relatie was ze 17. Het meisje zegt dat de man haar ook liet misbruiken door zijn vrienden. Maar volgens de rechter is daar te weinig bewijs voor. Taxibedrijf Uber gaat in beroep tegen de boete die het bedrijf krijgt van de autoriteit persoonsgegevens. Uber moet ruim 800 miljoen betalen omdat het zonder te zeggen accounts had verwijderd van taxichauffeurs met slechte beoordelingen. En dat mag helemaal niet. Maar volgens Uber doet het bedrijf niks verkeerd. Er is meer bekend over de aanval met een zwaard vanmiddag op een school in Zweden. Dat was in een stad ten noordwesten van Stockholm. De dader zou een oud-leerling van inmiddels 18 zijn. Hij verwondde met het zwaard zeker 3 scholieren en werd uiteindelijk door de politie neergeschoten. Wat de jongen bezielde is nog een raadsel. En in Zwolle zijn 2 nepagenten opgepakt, waarvan er eentje erg jong was. 14 jaar, meldt RTV Oost. Samen met een man van 27 wist hij bij mensen geld en sieraden mee te nemen. Doordat ze waren gefilmd, kon de politie de 2 oppakken. Ze zitten nu vast en de slachtoffers hebben hun spullen weer terug. Het Radio 10 weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien. Op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen ook weer buien, soms wat zon. En dan wordt het 18 tot 21 graden.
0: Martijn, dankjewel en een super fijn weekend.
1: Ja, even bijkomen van die niet geraden knijterkniptok.
0: Ja, zometeen de oplossing.
1: Benieuwd, ja.
0: Ik ben heel benieuwd hoeveel appjes er binnenkomen met de goede oplossing. Dan het Radio 10 verkeer door Flitsmeister met vertragingen op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens, 5 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, 13 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kunnenberg en Duitsland, 20 minuten.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van Voordeel.
2: Aldi.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus heb je nu
6: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van Voordeel.
7: Aldi. De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2

Smet, Forever Young, voor altijd jong. Want die zanger van Elvin Phil, wat is er met hem toch aan de hand? Marjan Gold heet hij, is nu 72 jaar, maar echt, hij ziet er zo vreselijk belachelijk jong uit. Dat is echt bizar. Zou hij dan toch een vampier zijn? Met het eeuwige leven. Slapen in een doodskist, slecht tegen zonlicht kunnen en bloed drinken alsof het limonade is. Nee, dat zal toch niet, nee. Hey, goedenavond, je bent bij de lekker lange vrijdagavond van Radio 10. Jules hier op de plek van Dennis, die is nog lekker vakantie aan het vieren. Goed dat je erbij bent vanavond. Terwijl het buiten grijs en grauw is en maar een graadje of 18. Dus je kunt maar beter lekker binnen blijven en een gezellige vrijdagavond weekendsfeer maken. En ja, daar hoort natuurlijk ook een leuk spel bij. Wat dacht je van het a cappella dilemma zometeen? Bij Radio 10 komt eraan en ja, een beetje goede muziek zou ook niet verkeerd zijn vanavond. Zometeen Duran Duran, Bee Gees en nu de knappe, charmante Christina Aguilera. Want wat is ze bloedje mooi, toch?

0: Geniet van je heerlijke, relaxte vrijdagavond. Duran Duran en Ordinary World bij Radio 10. En ik weet niet wat jij vanavond eet of hebt gegeten, maar ik zit aan de opgewarmde bitterballen uit de magnetron. Die waren namelijk over van de snackschaal van Gijs op 10. De meeste muziek in de middagshow. En ja, het smaakt best wel eigenlijk uit de magnetron. Kan prima. Hey, ik vergeet bijna de crypto-knijter-knaller-knoepert nog even bekend te maken. Die hoorde je ook net bij Gijs. Een cryptische omschrijving voor een bekende Radio 10-hit. Die omschrijving was net: je kan er niks van en je geeft het toch nog toe ook. En het moest zijn Genesis en I Can't Dance. En onder andere via de Radio 10-app had Nancy van Hilton het bij het juiste eind.
1: Het a cappella-dilemma.
0: Goed gedaan aan Nancy. En daar is hij weer, de kaalgeplukte kip van Radio 10, het a cappella-dilemma. Want één bekende Radio 10-hit is helemaal kaalgeplukt. Alle muziekinstrumenten van het liedje zijn weggehaald. En het enige dat er overblijft is zang, de a cappella dus. En jij gaat raden welke Radio 10-hit dat is. En dan maak je kans op de stijlvolle, glamoureuze en vooral waterdichte Radio

Nou, is wel te doen, denk ik, vanavond. Dus stuur je oplossing met de Radio 10-app. Wacht er vooral niet te lang mee. Doe het vooral nu. Je kunt ook nog even brainstormen met de mensen om je heen. Een beetje overleggen wat het zou kunnen zijn. Stuur je oplossing met de Radio 10-app. Succes. En dit is Johnny Hates Jazz.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
0: strikt. En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snackpan. Wat is jouw favoriet?
8: Kippie.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
13: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
18: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
17: Oei!
18: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
17: Lekker hoor!
18: En alle Ariel, ook tweede gratis.
17: Zoei!
18: De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Yes! Hamster!
19: Wie was er aan de beurt?
20: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Zometeen de oplossing van het spannende a cappella dilemma bij Radio 10. Ook hoor je Faith No More en nu Cyndi Lauper.

0: Je bent bij Radio 10 en goedenavond, Irene.
1: Goedenavond.
0: Jij voelt je bevrijd, hè?
1: Ja, ik voel me heel bevrijd.
0: Ja, want het gips is eraf van jouw arm.
1: Ja, dat klopt.
0: En hoe lang heeft het er omheen gezeten?
1: 6 weken.
0: 6 weken. En waarom moest je in het gips eigenlijk?
1: Ja, omdat mijn arm rust nodig had.
0: Oh, er was niks gebroken?
1: Nee, was dat maar waar, dan wist ik ook wat er aan de hand was.
0: Oké, maar je zit niet op karate of zo?
1: Nee.
0: Want dan maak je ook wel eens van die rare armbewegingen, toch?
1: Nee, ik wilde alleen maar simpel een schoudertasje over mijn schouder doen.
0: Oh, daardoor is het gekomen?
1: Ja.
0: Dus voor de rest van je leven doe jij nooit meer een schoudertas over jouw schouder?
1: Nee, geef me dan maar een rugzak.
0: Ja, dat is ook veel makkelijker eigenlijk, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, doe een beetje voorzichtig, Irene.
1: Ja, dat komt wel goed, hè.
0: En ik ben heel benieuwd of jij weet welke hit

0: dilemma.
1: Welk liedje is dit in een uitgeklede, kaalgeplukte versie?
2: Ja, Summer Nights van John Travolta en Olivia... Oh shit.
1: Olivia, oh shit. Nou, volgens mij heeft ze niet zo'n achternaam.
2: Nee, maar...
1: Olivia Newton-John.
2: Olivia Newton-John.
1: Ja, hartstikke goed. Ja, laat Olivia het maar niet horen.
2: Nee, die zal toch even omdraaien in de graf, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook, inderdaad. Ja. Hartstikke goed gedaan. En dat betekent dat jij de Radio 10 paraplu hebt gewonnen.
2: Oh, wat leuk.
1: Dus of je nog even de weergoden wil verzoeken dat het extra veel gaat regenen, zodat jij je met die paraplu lekker kunt rondflaneren over straat.
2: Ja, prima. Gaan we doen. Ga de regendans doen.
1: Ja, doe dat. Hey, veel plezier. En een superleuke vrijdagavond nog, hè?
2: Ja, dankjewel.

Radio 10, en ik wil heel graag van jou weten, welke ethische hit zet jij het liefst zo hard dat het kippenvel door je t-shirt of blouse heen prikt? Nou, laat maar even weten welke dat is. Waar word je blij van? Waar knap jij van op? Welke wil je loeihard aanzetten op je speakers, in je auto of in je woonkamer of op de werkvloer? Laat het weten via de Radio 10 app voor ethisch en eet zometeen jouw ultieme ethisch is. En dit is John Lennon. Of wat moet ik zeggen, Julian Lennon.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
1: Boeie.
2: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes. Hamster.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou.

0: 10 toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Laat weten dat je verstand hebt van goede ethisch muziek en geef jouw ethisch hit even door via de Radio 10 app voor ethisch. Het eet zo meteen. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Maarten van der Weijden is nu echt gestopt met zijn 6-daagse zwemmarathon voor het goede doel. Hij heeft weer buikgriep, waar hij eerder ook al last van had en toen zijn zwemtocht een dag voor onderbrak. Maar nu houdt Maarten er dus definitief mee op. Met de zwemtocht wilde hij geld ophalen voor onderzoek naar kinderkanker. Weer een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Na het internationaal strafhof wil nu ook Turkije dat hij wordt aangehouden. Dit keer voor het oppakken van activisten die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Ze zeggen te zijn gemarteld. Netanyahu noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. De Oranjevrouwen zijn lekker bezig op het WK hockey. Ze hebben de halve finale bereikt. In de tweede ronde waren ze met 2-0 te sterk voor India. Jibby Jansen en Frederike Matla scoorden allebei uit een strafcorner. Dit weekend speelt Oranje nog tegen China, maar ze eindigen sowieso als eerste in de pool. En Max Verstappen kon niet voor spektakel zorgen op het circuit van Zandvoort vandaag. De auto had te weinig grip om te kunnen concurreren, zei Max na de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Hij werd maar zesde. En in de training zagen tienduizenden racefans ook niet de Verstappen waarop ze hoopten. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon en 18 tot 21 graden.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Jules van Est.
1: Welkom bij de gouden rand van je vrijdagavond. Klinkt wel een beetje kitsch eigenlijk, hè? De perfecte topping voor het begin van je weekend met de belangrijkste artiesten en bands van de 80's. Je bent bij 80's at 8 bij Radio 10, dus een uur lang bepaal jij hoe dat uur wordt ingevuld met jouw favoriete 80's hits. Dus laat het even weten via de Radio 10 app. Spreek daar even jouw audiobericht in. Doe dat in je eentje of met wat leuke mensen met wie je nu samen bent, bijvoorbeeld om je vrijdagavond te vieren. De Radio 10 app is dus je beste vriend. En Berry Kootjans die kiest voor Cool and the Gang. Let's go dancing.

0: Is dat een lekker begin van je weekend of wat? Ja, of misschien wel het einde van je vakantie of het begin van je vakantie. Of gewoon het begin van een lekker relaxte vrijdagavond. 80's at 8 bij Radio Team met Survivor en Burning Heart. En hoe je vrijdagavond er nu ook uitziet, misschien lig je vol pampus of voor pampus op de bank thuis. Of ben je juist hard aan het werk. Of je bent onderweg naar een bowlingbaan of de bioscoop. Of lekker nog uit eten, laat op de avond. Wat past er bij jouw vrijdagavond? Geef dat eens even door via de Radio 10-app. Dus welke ethische hit kun je gebruiken? Spreek daarvoor de Radio 10-app audio microfoon even in. Klik dus op het microfoon-icoontje en hoor jouw liedje uit de ethische misschien zometeen wel terug. En dat heeft Martin Doesburg ook gedaan.
1: Goedenavond, Jules.
0: Hoi.
1: Martin hier. We zijn weer met 3 auto's onderweg naar Zweden. Bloemen en planten wegbrengen. Voor de 80's at 8 dacht ik aan Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang. Mocht het lukken, dankjewel. Fijne uitzending. Doei.
0: Ja, dankjewel Martin. Goede keuze. Het is wel een beetje een randgeval, want dit liedje kwam namelijk uit in 1979 en werd een hit in 1980. Dus hij telt. Sugar Hill Gang bij 10, Rapper's Delight. Als een hit

0: Dit is Radio 10 en de wilderige jaren 80 in 80s at 8 met de ABC When Smokey Sings. 80s at 8. Kijk, en als jij naar een restaurant gaat en je bestelt een biefstuk, dan kun je ook gewoon zeggen tegen de ober van hoe je hem gebakken wil hebben. Rare, medium of well done. Dat is bij 80s at 8 eigenlijk net zo. Want jij kiest namelijk een 80s hit uit. En je mag zelf kiezen hoe je hem wil hebben. Dus ga je voor een rustige 80s hit, of juist een heel wilde en energieke, of juist een melancholische, of juist een vrolijke, een zomerse, of een beetje met een winters tintje eraan. Geef het door via de Radio 10 app. Spreek jouw audioberichten even in. Net als Siska.
1: 80s at 8. Ik ben Siska, 64. En mijn liedje was toch echt wel Samantha Fox met Touch Me Now. Het was in de discotheekentijd. En die tekst van Samantha, ja, dat klopte gewoon precies hoe het allemaal in elkaar zat en hoe het allemaal ging. En hoe iedereen lekker met elkaar flitte op die manier. En ook die gedachten had waar ze over zingt. Nu ben ik een stuk ouder, 64. Maar elke keer als ik dat liedje hoor, ik heb hem op Spotify, gaat die knijterhard aan. En ben ik weer eventjes terug in de 80s.
0: Nou, geniet ervan, Siska.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders grijp je mis.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
12: Oei.
13: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
12: Lekker hoor.
13: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
12: Zoé.
13: De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Yes. Hamster.
10: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
9: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
15: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
14: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Joujou.
19: Ontdek Sport City, de city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
20: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
21: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
22: Oh, het riool is verstopt.
23: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
25: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
26: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
27: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
26: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
28: Ons CW-fotoboek is er.
29: Spannend!
28: Wat is hij mooi geworden?
29: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
28: Het voelt alsof we er weer zijn.
30: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
31: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
30: Pak Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Ik denk als die zangeres van Lips Inc., Cynthia Johnson heet ze, als zij over straat gaat, dat niet veel mensen haar herkennen. Maar zodra zij haar mond opentrekt, dan weet iedereen dat zij het is. Ik denk als zij zingend bij de slagerij een pond gehakt zou bestellen, dan kijkt iedereen op en denkt van, oh, de zangeres van Lips Inc. Je hoorde Funky Town in 80's Ed. Eet goed dat je erbij bent vanavond. En de vraag is aan jou, welke 80's hit wil jij horen vanavond? Spreek het even in via de Radio 10-app. Heb je echt zo gepiept? Heel snel gefixt. Dus pak hem er even bij, spreek jouw audiobericht in en vertel vol liefde en passie over jouw ultieme 80's hit. En het heeft van de ene Cynthia van Lips Inc. naar de andere Cynthia.
1: Hey, goedenavond allemaal.
0: Hoi.
1: Wij dachten voor 80's Hit 8 aan Queen en David Bowie, het nummer Under Pressure. We vinden wel altijd een mooi nummer en we hadden zoiets van, nou, dat past wel bij onze relaxte vibe van deze avond. Doei doei, fijne avond.
0: Nou, geniet van die relaxte vibe, Cynthia. Maak er een mooie avond van. Met Queen en David Bowie.

0: Ja, het blijft toch een mooi systeem, hè? Jij stuurt een appje met de Radio 10-app en Radio 10 draait het voor je. Uit de 80's in 80's at 8. En deze was gekozen door Leon.
1: Hoi, Sjoe van Hest. Een hele goede avond voor de 80's at 8. Billy Joel, You're Only Human.
0: Ja, en daarom dus net gedraaid Billy Joel en You're Only Human Second Wind. En vanaf maandag 31 augustus, zet het in je agenda, omcirkel het met rode stift, desnoods. Of op je telefoon met even een soort highlight. De nieuwe ochtendshow van Radio 10. Radio 10 staat op met Jan Willem, Jeroen en de ochtendploeg. En het wordt vroeg opstaan, want het begint namelijk al om 5 uur in de ochtend. Mis dat niet. En zometeen hier de top 4000 classics bij Radio 10 met Wouter Kooijman. En onder andere Miami Sound Machine, Coldplay, Aerosmith, Laura Pausini en nog heel veel meer.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu!
1: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar €1,95.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage. En een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher?

0: te bieden? Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
6: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
10: Simpel.
11: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
12: Kippie.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
14: Ping, ping, ping, ping, ping.
13: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
17: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
18: Wie was je aan de beurt?
19: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
18: Hit it!

0: Forum voor Democratie moet 66.000 euro terugbetalen aan de gemeente Amsterdam, meldt de Telegraaf. Ze hadden het geld gekregen om de lokale fractie te ondersteunen, maar het werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne. Vorig jaar organiseerde Forum van het Geld meerdere borrels en etentjes op toplocaties. Rond een vijver in Beverwijk worden al 3 weken lang dode vogels gevonden. Het gaat om een gans, 4 eenden en 4 kauwen. En volgens regionale media zijn ze waarschijnlijk doodgegaan door rattengif. De politie wil nu weten of dat het werk is van een dierenbeul. Oekraïne zegt dat Rusland een winkelcentrum heeft aangevallen. Dat staat in de geboorteplaats van president Zelensky. Er zouden 14 doden en ongeveer 100 gewonden zijn. Volgens Zelensky waren het 2 aanvalsgolven. De tweede kwam een half uur na de eerste en was volgens Zelensky gericht op hulpverleners. In Frankrijk worden 100.000 onveilige condooms teruggeroepen, maar zo'n waarschuwing komt er niet in ons land. De inspectie zegt dat het gaat om een Frans onderzoek dat hier geen gevolgen heeft. De condooms die worden teruggeroepen kunnen scheuren of er kunnen gaatjes in zitten. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vanavond in het oosten en zuidoosten nog buien, op andere plaatsen droog. Vannacht regent het vooral aan zee. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het maximaal 21 graden. Zondag minder buien.
1: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis.
2: Mediamarkt. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto

0: buurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.
6: Top 4000.
7: Wouter Kooijman.
8: Goedenavond. Het zo direct een Italiaanse zangeres die twee hele grote hits had in de jaren 90. En één daarvan hoor je zometeen.
9: De grootste hitlijst aller tijden.
8: Eerst de Miami Sound Machine. Dit is Dr. Beat.
9: Top 4000.

is mooi, hè? Deze van Laura Pausini. La Solitudine, hoorde je. 52 jaar is deze Italiaanse zangeres inmiddels. Ze staat nog geregeld op het podium. Zo vierde ze haar verjaardag afgelopen mei tijdens een uitverkocht concert in Miami. Hey, goedenavond. 9 uur geweest. Nou, dan weet je het, hè? Dan hoor je bij Radio 10 het allerbeste uit de top 4000 van afgelopen jaar. In de top 4000 classics. Met mij vanavond, Wouter. Aangenaam. Ik heb dit uur een classic voor je die we allemaal kunnen meezingen. Maar het grappige is, het liedje is nooit uitgebracht op single. Dus best bijzonder dat we hem allemaal kennen. Je hoort hem dit uur voorbij komen hier op Radio 10. Ook de zangeres die door een verjaardagsfeestje groot is geworden, hoor je zometeen. Maar het is vrijdagavond, dus laten we eerst lekker opstarten met wat gitaarmuziek. Steven Tyler, hij was een jaar of 3 toen hij als jongetje naast de piano van zijn vader lag, terwijl hij klassieke muziek speelde. En daar komen de akkoorden van Dream On vandaan, vertelde Steve ooit in een interview. Aerosmith, hoor je nu op Radio 10.

Coldplay hoorde je op Radio 10, live in Technicolor Part 2. Welkom in de Top 4000 Classics. Tot middernacht krijg je het beste uit de Top 4000 van afgelopen jaar. Ik ben Wouter, met zometeen vijf broers. Ze scoorden in 1976 in meerdere landen een nummer 1 disco-hit. En op het singeltje werd hij opgesplitst in twee delen. Het eerste stuk kreeg je op kant A. En inderdaad, het tweede stuk kreeg je op kant B. Nou, de A-kant van de single draai ik zo meteen voor je. De eerste zangeres die haar grote doorbraak beleefde tijdens het verjaardagsconcert voor Nelson Mandela, die destijds 70 jaar werd. Stevie Wonder viel uit door technische problemen en aan Tracy Chapman werd gevraagd om die lege plek op te vullen. Dat hoefde ze haar geen twee keer te vragen. Ze pakte haar gitaar, stapte het podium op en zong deze Top 4000 Classic. Fast Car.

0: 5 Bruce Tavares met het nummer 1 hit uit 76. Heaven Must Be Missing an Angel. Op het singeltje werd het nummer in 2 delen opgesplitst. Ja, het ene stukje op kant A, het andere stukje op kant B. Zal ik kant B er eens even bij pakken? Kijk, dan gaan ze gewoon verder, joh, met het nummer. Ik schuif hem even een stukje door. Ah ja. Een soort instrumentale toegift. Nou, leuk om even gehoord te hebben. In de top 4000 classics hoor je zometeen een classic die iedereen kan meezingen. En dat is best bijzonder, want het nummer is nooit officieel uitgekomen op single. Wie dat is, je hoort het zometeen. En Foreigner komt eraan. Je hoort ze zo helemaal.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.

Hey, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: nl/business.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
7: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we alvast weer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
16: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
17: Wouter Kooijman.
18: Goedenavond. Dat liedje dat nooit officieel in de hitlijsten heeft gestaan, maar iedereen kan meezingen. Je hoort hem zometeen. Eerst voor.

Je hoort Stevie Wonder en Isn't She Lovely. Liedje dat hij schreef voor zijn dochter Aisha. En iedereen kan het liedje meezingen, maar het is nooit op single uitgekomen. En dat wou hij niet, omdat hij hem dan moest inkorten. Had hij geen zin in gewoon. Het is de vrijdagavond van Radio 10. Gezellig dat je de top 4000 classics aangezet hebt. Ik ga zometeen muzikaal bij je collecteren. Maar eerst een classic die deze beat leende van Kool & The Gang. En daar dan de stem overheen legde van Marlena Shaw. In 1997 resulteerde het in deze hit van Lex Blackmore, een Engelse DJ, beter bekend als de Blue Boy. Op Radio 10 hoor

Nou, dus heel veel opgehaald, zie ik. Ze hebben alles geprobeerd, dat blijkt wel weer. Het zijn de top 4000 classics op Radio 10. Je zit midden in het Formule 1 weekend. Het is in volle gang, hè. Vanmiddag zijn ze begonnen met racen. Met het inrace, om het zo maar even te noemen. En zondag, ja, dat is die grote race. Wat overigens voor het laatst gebeurt op Zandvoort zelf. Dus dat is wel bijzonder. Jamming, Bob Marley, hoor je zo meteen. Maar eerst de ode aan de girl power van singer-songwriter Patti Smith. Suddenly I See...

0: gratis je hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
0: Hoei!
1: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En alle Ariel, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster!
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
11: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
10: Wat dan?
11: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
10: Oh, mag ik mee?
11: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3,000. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zo...

20 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Libreviewweekend.nl.
1: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft iemand het leven gekost. Om wie het gaat is niet bekend. De dader drong vanmiddag de school binnen en verwondde met het zwaard 3 scholieren. Hij werd door de politie neergeschoten. Het gaat om een jongen van 18 die op de school heeft gezeten. Na de aardbeving vanochtend bij het Groningse Zandeweer hebben al zeker 130 mensen schade gemeld aan hun huizen. In 5 gevallen zou het er onveilig zijn geworden. Regeringscommissaris Nijboer zegt dat sommige mensen aardbevingen zo normaal gaan vinden dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. In Amerika heeft een hoge rechter goed nieuws voor president Trump. Die mag voorlopig doorgaan met de bouw van een enorme balzaal bij het Witte Huis, totdat er een definitief oordeel is. Eerder zeiden 2 lagere rechters nog dat de bouw moet worden gestopt, omdat Trump geen toestemming had gevraagd aan het congres. De bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen is blij dat ze nu al zeker zijn van de halve finale van het WK. Oranje won vanavond met 2-0 van India, maar dat had volgens hem ook een hogere uitslag kunnen zijn. Zondag spelen ze nog tegen China, maar die wedstrijd doet er niet zoveel meer toe. Het radioteam weer door Weer Online. In het binnenland droog, maar aan zee kunnen weer stevige buien ontstaan. Het is een graadje of 13. Morgen verspreid over het land opnieuw buien, afgewisseld met zon, en het wordt 18 tot 21 graden.
3: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
10: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio

Ja, bijzonder. Het is een van de eerste nummers die Bruce maakte zonder zijn beruchte E Street Band. Die gasten maakten goede naam in de 70s en de 80s door deel te nemen aan 4 albums van Bruce Springsteen. Human Touch is dus de eerste zonder die band, nadat hij eind jaren 80 afscheid van ze had genomen. Goedenavond tot middernacht, de top 4000 classics, natuurlijk op Radio 10. Ik ben Wouter. En als je nog naar buiten gaat, ja, het is nu even droog, maar vannacht gaat het onweren en heel hard regenen. Dus bij deze gewaarschuwd, 10 tot 14 graden, bijna koud, hè? Heb je enig idee welke zanger de bijnaam Dog Ears kreeg? Je hoort dit uur een nummer van hem in de top 4000 classics. En de publiekslieveling van Snow Patrol, daar heb ik ook zo meteen voor je. Maar eerst deze hit uit 1977 van de Spinners, die over een bijnaam gaat voor een te dik persoon. Dit is de Rubber Band Man op Radio.

Dit nummer spelen ze heel graag, die gasten van Snow Patrol, omdat ze met het liedje intens contact krijgen met het publiek. Shut Your Eyes, hoor je op Radio 10. En goedenavond, tot middernacht, de top 4000 classics. Ik ben Wouter en ik heb een classic voor je klaarstaan, die is ingezongen door Dog Ears. Bijnaam die de zanger van het liedje kreeg nadat hij één zin 30 keer opnieuw moest inzingen, omdat hij steeds niet tevreden was. De producers van het liedje dachten echt, nou, hij hoort dingen die andere mensen nooit kunnen horen. Vandaar de bijnaam, Dog Ears. Over wie het gaat, je hoort het zo meteen op Radio.

0: Het waren de Beach Boys, samen met Brian Wilson natuurlijk, die één zing tot wel 30 keer opnieuw inzong. Daarna kreeg hij de naam Dog Ears, omdat de producers vonden dat hij dingen hoorde die niemand anders kon horen. Uiteindelijk is die zin zelfs alleen maar in het achtergrondkoor te horen. Worden dit Be Nice, hoorde je in de Top 4000 Classics, waar je zo meteen een zangeres hoort die de laatste jaren van haar leven geen Amerikaan meer was, maar een Zwitserse. En het vakantiegevoel met Peter Allen. Komt eraan. Zometeen.
1: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
2: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
1: Wat dan?
2: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Oh, mag ik mee?
2: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 3 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis. 1,25 liter voor maar €1,19. Lidl, je verdient het.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen, mama, niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
13: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
14: Yes.
13: Esso, omdat elke rit telt.
15: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
18: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
19: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
0: Maar hey, met de nieuwe

Dat zijn de top 4000 classics. Je hoorde Tina Turner. En de laatste jaren van haar leven had deze wereldster een relatief teruggetrokken bestaan in Zwitserland. Ze leverde zelfs haar Amerikaanse identiteit in nadat ze in 2013 trouwde met een Duitser, Erwin Bach. En nee, ik heb het even gecontroleerd, dat is geen familie van de componist. Ik hoop dat je een heerlijk relaxte vrijdagavond hebt. Het zijn de top 4000 classics. Spandau Ballet heb ik zo meteen voor je. Maar eerst even de voetjes van de vloer, want deze classic heeft 182 beats per minute. En dat is best hoog voor deze rock'n'roll.

Gelukkig is het geen werkelijkheid geworden voor Pink. Ze moest begin dit jaar geopereerd worden aan haar nek. Ze kreeg twee schitterende schijven daar, omdat ze de afgelopen jaren echt zoveel van haar lichaam gevraagd heeft. Never Gonna Not Dance Again hoorde je in de top 4000 classics.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
3: Aldi. De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... Ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Nu
0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
1: Doneer op kwf.nl.
2: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekening.

0: abn.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het ANP nieuws van 11 uur.
2: In verschillende steden starten zo fietstochten van Dolomina's. Ze vragen aandacht voor een veilige nacht voor iedereen en willen dat mensen met veel licht en hard geluid mee fietsen. Aanleiding voor de actie is de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. Zij werd vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. TikTok gaat het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen betalen. Het is een schikking, zo komt TikTok onder een rechtszaak uit die draait om het schenden van de online privacy van kinderen. TikTok vroeg namelijk geen toestemming van de ouders van de kinderen, maar verzamelde wel allerlei data over die kinderen. Forum voor Democratie moet geld dat ze van de gemeente Amsterdam hebben gekregen terugbetalen. Dat schrijft de Telegraaf. Het gaat om €66.000 dat bedoeld was om de lokale fractie te ondersteunen. Maar dat geld gaven ze uit aan borrels en etentjes die in het teken stonden van de landelijke verkiezingen. Een week na haar bronzen medaille op het EK heeft Femke Broeders-Bol een nieuw record in handen. De atlete kwam in Zwitserland op de 800 meter na 1 minuut 55,41 over de finish. Een fractie sneller dan de oude Nederlandse recordtijd van Elle van Lange. Dat oude record stond al sinds de Olympische Spelen in 1992. En dan het Radio 10 weer, door Weer Online. Aan zee kans op felle buien met ook onweer. Landinwaarts is het vannacht droog. Morgen, net als vandaag, wisselvallig met soms buien en soms zon. Het wordt dan 18 tot 21 graden.
3: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
6: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

Radio 10, Mr. Big. Wist je dat ze niet de enige rockers zijn die dit nummer ooit hebben opgenomen? Want ook Nirvana heeft zich er ooit een keer aan gewaagd. Maar deze versie is mij in ieder geval het meest bijgebleven. Wild World hoorde je. Goedenavond. Het zijn de top 4000 classics op Radio 10. Het is een classic die in 1977 al voor de film The Greatest over Muhammad Ali werd opgenomen. Maar in 1986 pas een grote hit werd door een zangeres. Nou, je hoort het zo meteen, net zoals Ilse de Lange. En dit is Barry White.

hoorde Ilse de Lange. So incredible. Nou, dat gevoel zal ze ook wel weer hebben, want ze doet weer lekker mee met The Voice, hè, natuurlijk. Televisie. Goedenavond, de Top 4000 Classics. En luister even naar dit.

Het is George Benson. Inderdaad niet de versie die wij allemaal kennen. Tenminste, misschien wel als je die film over Muhammad Ali hebt bekeken. The Greatest. Want daar komt hij officieel uit. Uit 1977. Maar in 1986 nam Whitney Houston het liedje ook op. En die hoor je nu in de top 4000 classics. I

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu houden, hè? Dus niet straks.
2: Hands van Voodoo.
0: Aldi.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Oh, het riool is verstopt.
8: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
11: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.

0: daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
4: Oei.
5: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
4: Zoei.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes. Hamster.
6: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Wouter Kooijman.
8: Goedenavond. Ik hoop dat je er gezellig bij zit vanavond. Fleetwood Mac draai ik zo meteen voor je. Maar eerst een classic van 6.

0: Een hele goede avond.
1: Het zijn de top 4000 classics op Radio 10. Fleetwood Mac, You're the Hold Me. Tot middernacht nog het beste uit die lijst die we in december natuurlijk weer gaan uitzenden hier op Radio 10. De top 4000. Ik ben Wouter. En nu komt er een liedje die heel goed scoorde in lijstjes met meest irritante platen of the worst songs ever. Ja, ik ben het er zelf niet helemaal mee eens, want ik zing hem graag mee. Misschien wel omdat de tekst zo makkelijk is.

St. Peter. Je hoorde Flash in the Pan op Radio 10 in de top 4000 classics. Zometeen na middernacht, de nacht van 10. En Albert-Jan Sluis, die haalt je morgen je bed uit met de Radio 10 Weekend Ochtendshow vanaf een uurtje of 7. En een nieuwe top 4000 classics, die hoor je dan weer morgenavond vanaf een uurtje of 9 natuurlijk. Dit is als laatste Lionel Richie, Do It To Me.

0: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
12: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs?

0: en adapters ga je naar 123accu.nl.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
5: Het ANP nieuws van 12 uur.
6: Op verschillende plaatsen in het land zijn er protestacties aan de gang van de Dolomina's. Ze eisen dat de nacht veilig wordt voor iedereen en dat doen ze een jaar na de dood van de 17-jarige Lisa. In steden als Amsterdam, Den Bosch en Zutphen zijn fietsoptochten met lichtjes, fietsbelletjes en zang. In Oorschot doet de politie onderzoek naar de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum. De politie denkt dat er opzet in het spel is, maar wil verder niet zeggen hoe ze daarbij komen. Wel houden ze rekening met verschillende scenario's. Voor zover bekend zijn er nog geen mensen opgepakt. De Surinaamse politie denkt dat de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leesner is vermoord. Er is een uitgebrande auto teruggevonden bij een moeras en die lijkt van hem te zijn, schrijft de NOS. Zijn lichaam is nog niet gevonden. Wel zijn er al 3 verdachten opgepakt en naar een 4e wordt nog gezocht. En het aantal slachtoffers van een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Oekraïne blijft oplopen. Volgens lokale media zijn er inmiddels 15 doden en ruim 130 gewonden geteld, onder wie tientallen kinderen. Volgens president Zelensky was er kort na de eerste Russische aanvallen een 2e aanvalsgolf om hulpverleners te raken. En dan het Radio 10 weer, door Weer Online. Aan de kust opnieuw stevige buien met kans op onweer. Verder in het land is het droog en het is 12 tot 15 graden. Vanmiddag opnieuw afwisseling tussen buien en zon met 18 tot 21 graden.
5: Vanaf 31 augustus nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

0: Er zijn nog veel vraagtekens rondom de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De politie onderzoekt het niet-natuurlijke overlijden en houdt nog verschillende scenario's open. Voor zover bekend is er niemand opgepakt en ook vertelt de politie niet wanneer de bewoner is overleden. In Harderwijk is iemand bewusteloos gevonden op straat. Hij is waarschijnlijk mishandeld, melden lokale media. De politie zoekt nog naar de dader. En ook in Leeuwarden raakte iemand gewond. Dat was bij een steekpartij in het centrum van de stad. Ook daar wist de dader te ontkomen. In Canada heeft een privévliegtuig met 8 mensen aan boord een noodlanding gemaakt op een drukke weg. Het vliegtuig raakte daarbij een auto en 1 inzittende overleefde dat niet. 2 mensen moesten na de crash naar het ziekenhuis. Het vliegtuig moest landen omdat er een motor was uitgevallen tijdens de vlucht. En een derby tussen 2 Duitse voetbalclubs is totaal ontspoord. Na 90 minuten was er een opstootje op het veld. Fans van beide ploegen gingen daarna met spullen gooien, waaronder vuurwerk. Ook bestormden ze het veld. Spelers en stafleden sloegen op de vlucht. De politie heeft hard moeten ingrijpen om de ontspoorde fans te kalmeren. En dan het Radio 10 weer, door Weer Online. Af en toe buien vannacht en vooral aan de kust kans op onweer. Het is tussen de 12 en 15 graden. De dag begint met regen, maar in de loop van de dag wordt het op steeds meer plekken droog. Het wordt 18 tot 21 graden.
1: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechter. Radio 10.

0: Er is een groot politieonderzoek bezig na de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. Er is nog weinig bekend, alleen dat de politie denkt dat er iets niet klopt. Ze houden daarom alle scenario's open. Het is niet bekend of het slachtoffer man of vrouw is en wanneer diegene werd gevonden. Voor de derde keer in ruim een jaar tijd was er brand in een geluidswal langs de A10 West bij Amsterdam. De brandweer kon het snel blussen. Achter de geluidswal is volgens stadszender AT5 een gasfles gevonden. Of die ook iets met de brand te maken heeft, wordt nog onderzocht. De Vlaardingse DJ Looney Tunes is van de line-up van Hardstyle Festival Decibel gehaald. Hij had niet vermeld dat hij vandaag optreedt in Moskou, waarna de organisator zijn optreden aankomend weekend heeft gecanceld. Volgens het AD is de DJ de eerste grote Nederlandse artiest die sinds de invasie in Oekraïne optreedt in Rusland. En er mag toch weer gebouwd worden aan de nieuwe balzaal van het Witte Huis. Een opsteker voor Trump. Eerder had de rechter dat stilgelegd, want er is geen akkoord van het congres voor. Maar de balzaal wordt volgens Trump ook een militair complex. Vanwege de veiligheid mag de bouw toch doorgaan, vindt de allerhoogste rechter. En dan het Radio 10 weer, door Weer Online. Het is rond de 13 graden en vooral in de kustgebieden regent het en is er kans op onweer. In de ochtend nog veel buien. Die nemen in de loop van de dag vanuit het westen af. Het wordt 18 tot 21 graden.
1: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.